बंगले के पीछे सुना दी हमको लता जी। फिल्म का नाम जैसे मैंने बताई है, फिल्म का नाम समाधि। निखन तीन तुए से इफन तक ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है। द वर्ड खसेख वो वर्ड नीट आउट, maar wijzer. Elk 10 jaar word je iemand anders. Je wordt niet ouder, maar je wordt wel wijzer. In de 20 jaren is de fase waarin je probeert te ontdekken wie je bent, je zelfstandigheid opbouwt en je eerste keuzes maakt. Zijn er 2 grote piekmomenten die je richting geven, die helpen je energie te kanaliseren en zorgen voor volwassenheid. De 30 jaren is het decennium waarin je investeren in jezelf serieus gaat nemen. Het investeren in jezelf serieus gaat nemen. Weet wanneer iets je voelt en leegtrekt. En niet meer doet alsof je voor 4 uur slaap kunt functioneren. En in de jaren erna landt langzaam wat jij hebt achtergelaten. Het is een tijd van bouwen op wat voor jou klopt. De 40 jaren waarin je je houtwerk gaat bekijken, kracht bundelt, loslaat en de moeilijke kanten leert dragen zonder alles. Oude wonden vragen opnieuw aandacht. Dit is het fase waarin je balans vindt tussen hard werken, gezond leven en mentale veerkracht. Dit hoef je niet te zien als straf, maar als kans je vrijheid en koers verder te integreren. 50 jaren. Je lichaam verandert, je interesses schuiven en je lijkt anders naar en je kijkt anders naar geld, tijd, vrijheid en jezelf. En tegelijkertijd de hoogtepunten. Dit pakt vaak oude patronen die je al eens dag verwerkt te hebben. Dit hoeft niets zwaar te voelen, maar als kans je huidige wijsheid en levenservaringen serieus te integreren. 60. Bij de 60 is het decennium waarin je stopt met bewijzen. Ja, bij 60 stop je met bewijzen en begint met genieten van je tijd, je mensen en alles waar je vroeger geen ruimte voor maakte. Waar de eerste statum, verplichtingen, rollen, verwachtingen, zodat wat zwaar voelde, losgelaten mag worden en er ruimte komt voor genieten. Je wordt niet ouder, maar je wordt wijzer. Soms kijk ik terug naar de persoon die ik 10 jaar geleden was. U toch ook? Met andere dromen, andere angsten, andere overtuigingen. En daar zijn wij niet meer hetzelfde persoon. Niet omdat die versie van mij of van u niet goed genoeg was, maar omdat elke uitdaging, elke les, elke overwinning en elke teleurstelling

meer vanuit je eigen waarde. En één ding die we geleerd hebben, dan is het dit. Je wordt niet ouder, maar je wordt wijzer. De vraag is dan, welke les heeft u het leven voor jou de afgelopen 10 jaar geleerd? Pyaar mein kabhi kabhi. Shailendra ji aur Lata ji ki awaaz mein film ka naam Chalti.

manieren om jezelf te respecteren. Enkele manieren om jezelf te respecteren, mijn lieve luisteraars. 1. Niet gevraagd, vraag het dan niet. Laat de uitnodiging, sla ze af. Niet uitgenodigd, ga niet. Buitengesloten van plannen, nou, laat het daarbij en ga verder. Altijd het initiatief nemen, altijd het initiatief nemen. Nou, neem dan ook een keertje afstand. Je gebruikt voelen, ja, dit wordt ook heel vaak, hoor ik ook wel heel vaak, je gebruikt voelen. Stel dan grenzen. Ja, als je voelt dat je gebruikt wordt voor mensen hun doel uiten, nou, zeg dan ook een keertje nee. Stel grenzen. Als vanzelfsprekend beschouwd worden, mijn lieve mensen, waardeer jezelf. Het is niet vanzelfsprekend. Heb waardering. Waardeer jezelf. En genegeerde berichten. Genegeerde berichten. Stop met contact nemen. Constant uitleggen. Dat kost zoveel moeite. Zoveel energie. Constant uitleggen. Constant uitleggen. Stop met rechtvaardigen. Stop met rechtvaardigen in plaats van constant uit te leggen. Je niet gewaardeerd voelen. Je niet gewaardeerd voelen. Neem afstand. Als je niet gevraagd wordt, vraag het niet. Een late uitnodiging, sla ze af. Niet uitgenodigd worden, ga niet. Buitengesloten van plannen, nou, laat het daarbij en kies je eigen weg. Ga verder. Zijn manieren om jezelf te respecteren.

हाँ भैया, तो मैं क्या करूँ, मेरे तो यहाँ से आपके लिए गीत चला देती हूँ। Slaaptekort vernietig je brein. Slaaptekort vernietig je brein. Je denkt dat je gewend bent aan weinig slaap. Je denkt dat je gewend bent aan weinig slaap. Na 20 uur wakker zijn, presteert je als dronken. Elke nacht minder dan 6 uur krimpt je brein letterlijk. Elke nacht minder dan 6 uur krimpt je brein letterlijk. Je brein reinigt zichzelf alleen tijdens diepe slaap. Je brein reinigt zichzelf alleen tijdens diepe slaap. Slaaptekort verdubbelt je kans op Alzheimer. Slaaptekort vernietigt je brein. Je denkt dat je gewend bent aan weinig slaap, maar je lichaam ligt niet, je brein ook niet. Na één slechte nacht daalt je focus al drastisch. Na meerdere nachten begint je brein letterlijk slechter te functioneren. Je reactie vertragen, je emotie wordt instabieler, je discipline verdwijnt sneller, je motivatie crasht. En het gevaarlijkste, je merkt het zelf bijna niet meer. Slaaptekort voelt normaal wanneer je er lang genoeg mee leeft. Maar normaal betekent niet gezond. Na ongeveer 20 uur wakker zijn, presteert je vergelijkbare met iemand die dronken is. Dus, terwijl jij denkt dat je gewoon moe bent, loop je brein op halve kracht. Minder focus, minder geheugen, minder testosteron, meer stress, meer impulsiviteit. En dat stapelt zich op. Elke nacht minder dan 6 uur slaap vergroot de schade verder. Je brein krijgt simpelweg niet genoeg tijd om zichzelf te herstellen. Tijdens diepe slaap reinig je lichaam afvalstoffen uit je hersenen. Dat is letterlijk je natuurlijke reset. Geen slaap is geen herstel. En op lange termijn meer kans op burn-out, depressie, overgewicht, hartproblemen, zelf Alzheimer. Slaap is geen luxe. Het is biologisch noodzaak. Slaap is geen luxe. Het is biologisch noodzaak. De sterkste mensen slapen niet minder. Ze herstellen beter. Want discipline betekent niet jezelf kapot maken. Discipline betekent slim omgaan met je energie. Dus voordat je morgen weer zegt, ik slaap later wel, vraag jezelf af, hoeveel van jouw potentie wordt momenteel vernietigd door vermoeidheid? Vanavond is jouw keuze. Nu nog uren scrollen of eindelijk je brein geven wat het nodig heeft. Slaaptekort vernietig je brein. Slaaptekort vernietig je brein.

iets minder zout eten is minder zout eten altijd beter voor je gezondheid? Zout heeft een nogal slecht imago. Zodra het over hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten of gezond eten gaat, krijgt het zoutvaatje vaak meteen de schuld. Niet helemaal onterecht, want veel mensen krijgen meer zout binnen dan goed voor ze is. Maar betekent dat ook dat je zout zoveel mogelijk moet schrappen? Nee. Je lichaam heeft natrium, een onderdeel van zout, namelijk gewoon nodig. De vraag is dus niet hoe eet je zo min mogelijk zout, maar hoe eet je niet veel zout? Je lichaam heeft zout nodig. Ja, je lichaam heeft zout nodig, maar niet zoveel als je denkt. Zout en natrium worden vaak door elkaar gebruikt, maar zijn niet precies hetzelfde. Keukenzout bestaat uit natrium en chloride. Natrium is dus één onderdeel van zout, maar wel het deel dat vooral invloed heeft op je vochtbalans, bloeddruk en de werking van je spieren en zenuwcellen. Je lichaam heeft natrium nodig om goed te functioneren. Alleen krijgen veel mensen er meer van binnen dan nodig is. Dit gebeurt er in je lichaam als je te veel zout eet. Waarom is te veel zout dan zo'n probleem? Kort gezegd, het kan je bloeddruk verhogen. Als je veel zout binnenkrijgt, hou je lichaam meer vocht vast. Daardoor neemt de bloedvolume toe en komt er meer druk op je bloedvaten te staan. Een hoge bloeddruk merk je vaak niet direct, maar het vergroot op termijn wel de kans op hart- en vaatziekten en nierschade. Minder zout eten kan helpen om de bloeddruk te verlagen, vooral bij mensen die een verhoogde bloeddruk hebben of gevoelig zijn voor zout. Minder zout is niet hetzelfde als geen zout. Toch is het niet zo simpel als minder zout is altijd beter. Je lichaam heeft een bepaalde hoeveelheid natrium nodig en extreem weinig zout eten is voor de meeste mensen niet nodig. En dit ook, het meeste zout komt niet uit je zoutvaatje. Nee, daarbij komt het grootste probleem zit meestal niet in dat ene snuifje zout over je gekookte ei. Veel zout krijg je ongemerkt binnen via bewerkte producten zoals kant-en-klare maaltijden, sausen, snack, kaas, vleeswaren, brood en producten uit pakjes en zakjes. Deze producten maak je zoutinname ongemerkt hoog.

मेरे ख्याल से अब तो तू जान गए हो ना। Deze dagelijkse gewoonte, mijn lieve mensen, lieve luisteraars, bhaiyo behno, dosto parivar. Deze dagelijkse gewoonte kan stress verlagen, je hart beschermen en je humeur verbeteren. Wandelen, haha, gumna pirna. Wandelen lijkt misschien een simpele gewoonte, maar volgens experts is het een van de meest onderschatte manieren om zowel je fysiek als mentale gezondheid te verbeteren. Onderzoek koppelt regelmatig wandelen aan een lagere bloeddruk, een gezondere hart, betere slaap en zelfs een lager risico op chronische ziekte. Wandelen is laagdrempelig, effectief en brengt weinig risico met zich mee, zegt inspanningfysioloog Adam Mills. En het mooiste, je hoeft er echt geen marathon voor te lopen. Volgens expert kan dagelijks 30 minuten wandelen al een groot verschil maken. Dit zijn de grootste voordelen van wandelen. Je humeur krijgt direct een boost. Een korte wandeling kan wonderen doen met je stemming. Onderzoek laat zien dat zelf 10 minuten wandelen al kan helpen om je beter te voelen. Het helpt bij gewichtverlies. Het helpt bij gewichtsverlies, je hartgezondheid verbetert. Ja, zijn allemaal voordelen. Het verlaagt het risico op chronische ziekten. Je bloedsuiker blijft stabieler. Het vermindert stress. Je slaapt beter. Het ondersteunt je brein. Het kan gewrichtspijn verminderen. Ja. Het stimuleert je spijsvertering. Je spijsvertering het stimuleert ook door een korte wandeling te maken of gewoon een leuke wandeling maken. Het versterkt je immuunsysteem. Het helpt je botten sterk te houden. Het kan spataderen helpen voorkomen. Het wordt gelinkt aan een langer leven. Het kan het risico Alzheimer verlagen. Hoeveel stappen moet je eigenlijk zetten? Hoewel 10.000 stappen vaak als het doel wordt gezien, zeggen experts dat minder ook al gezondheidsvoordelen oplevert. En zo blijkt uit onderzoek dat ongeveer 7000 stappen per dag al gekoppeld wordt aan een lagere sterfrisico. Volgens onderzoeker wel is sneller wandelen beter voor je. Volgens onderzoeker wel. Een stevige wandeltempo wordt vaker gekoppeld aan gezondheidsvoordelen dan langzaam slenteren.

als je altijd denkt dat het beter kan, als je altijd denkt dat het beter kan, heb je geen oog voor wat je nu al hebt.

0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07536322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteerden een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Deze organisaties ontwikkelden de vrijwillige labels samen met 6 andere organisaties, waaronder de Grammys. Zo hoop op brede toepassing van het systeem. Wetenschappers ontdekten in Thailand een nieuw langnekdinosaurus. Het plantenetende dier leeft 150 miljoen jaar geleden en is de eerste mammensiosaurus uit Thailand. Onderzoekers herkenden de soort aan 1 ruggenwervel met een unieke botstructuur gevonden in de provincie Kalasin. 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na mogelijk bezoek aan een kinderboerderij in Braschaat. Sliepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidde tot het zeldzame en ernstige hemolytisch-uremisch syndroom, waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is nog niets bekendgemaakt. Het departement Zorg noemt de complicatie zeldzaam, maar wel ernstig. Meta trekt haar nieuwe AI-functie na enkele dagen alweer terug. Met de tool konden gebruikers afbeeldingen genereren op basis van Instagram-foto's van anderen. Het Amerikaanse social media concern kreeg felle kritiek dat de functie de privacy van gebruikers zou schenden. Het bedrijf erkende dat de tool niet goed werd ontvangen en haalde deze daarom offline. En dan het weer. Vanmiddag kan er in het noordelijk kustgebied opnieuw mist ontstaan. Later trekt deze bewolking verder het land in. Bij matige noordoostenwind wordt het zo'n 27 tot 32 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Dit is Fahon Hindustani Radio.

0: फिल्म उपकार से सुने कस्मे वादे प्यार वफा।
1: ए भाई

मानिए।

wacht, zei Nicola, ga jij zonder ze gieten? 1975. Nee, 1965 met een picture-ijs. Ga jij een film, wacht.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Dit is het Vahon Hindoestani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteerden een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Deze organisaties ontwikkelden de vrijwillige labels samen met 6 andere organisaties, waaronder de Grammys. Ze hopen op brede toepassing van het systeem. Wetenschappers ontdekten in Thailand een nieuw langnekdinosaurus. Het plantenetende dier leeft 150 miljoen jaar geleden en is de eerste mammensaurus uit Thailand. Onderzoekers herkenden de soort aan 1 ruggenwervel met een unieke botstructuur gevonden in de provincie Kalasin. 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na mogelijk bezoek aan een kinderboerderij in Braschaat. Ze liepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidde tot het zeldzame en ernstige hemolytisch uremisch syndroom, waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is nog niets bekendgemaakt. Het departement zorg noemt de complicatie zeldzaam, maar wel ernstig. Meta trekt haar nieuwe AI-functie na enkele dagen alweer terug. Met de tool konden gebruikers afbeeldingen genereren op basis van Instagram-foto's van anderen. Het Amerikaanse social media concern kreeg felle kritiek dat de functie de privacy van gebruikers zou schenden. Het bedrijf erkende dat de tool niet goed werd ontvangen en haalde deze daarom offline. En dan het weer. Vanmiddag kan er in het noordelijk kustgebied opnieuw mist ontstaan. Later trekt deze bewolking verder het land in. Bij een matige noordoostenwind wordt het zo'n 27 tot 32 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindoestani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

0: हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टाइजमेंट, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9735232747। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteerden een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Deze organisaties ontwikkelden de vrijwillige labels samen met 6 andere organisaties, waaronder de Grammys. Ze hopen op brede toepassing van het systeem. Wetenschappers ontdekten in Thailand een nieuw langnekdinosaurus. Het plantenetende dier leeft 150 miljoen jaar geleden en is de eerste mammensaurus uit Thailand. Onderzoekers herkenden de soort aan 1 ruggenwervel met een unieke botstructuur gevonden in de provincie Kalasin. 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na mogelijk bezoek aan een kinderboerderij in Braschaat. Ze liepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidde tot het zeldzame en ernstige hemolytisch uremisch syndroom, waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is nog niets bekendgemaakt. Het departement zorg noemt de complicatie zeldzaam, maar wel ernstig. Meta trekt haar nieuwe AI-functie na enkele dagen alweer terug. Met de tool konden gebruikers afbeeldingen genereren op basis van Instagram-foto's van anderen. Het Amerikaanse social media concern kreeg felle kritiek dat de functie de privacy van gebruikers zou schenden. Het bedrijf erkende dat de tool niet goed werd ontvangen en haalde deze daarom offline. En dan het weer. Vanmiddag kan er in het noordelijk kustgebied opnieuw mist ontstaan. Later trekt deze bewolking verder het land in. Bij een matige noordoostenwind wordt het zo'n 27 tot 32 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: फ्रॉम द मूवी जब वी मेट, अभी आप सुन रहे थे मौजा ही मौजा।
1: एडवोकेट उनका तौर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B, Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
5: Digitale radio, Fahon.fm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteerden een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Deze organisaties ontwikkelden de vrijwillige labels samen met 6 andere organisaties, waaronder de Grammys. Zo hopen op brede toepassing van het systeem. Wetenschappers ontdekten in Thailand een nieuw langnekdinosaurus. Het plantenetende dier leeft 150 miljoen jaar geleden en is de eerste mammensaurus uit Thailand. Onderzoekers herkenden de soort aan 1 ruggenwervel met een unieke botstructuur, gevonden in de provincie Kalasin. 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na mogelijk bezoek aan een kinderboerderij in Braschaat. Ze liepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidde tot het zeldzame en ernstige hemolytisch-uremisch syndroom, waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is nog niets bekendgemaakt. Het departement Zorg noemt de complicatie zeldzaam, maar wel ernstig. Meta trekt haar nieuwe AI-functie na enkele dagen alweer terug. Met de tool konden gebruikers afbeeldingen genereren op basis van Instagram-foto's van anderen. Het Amerikaanse social media concern kreeg felle kritiek dat de functie de privacy van gebruikers zou schenden. Het bedrijf erkende dat de tool niet goed werd ontvangen en haalde deze daarom offline. En dan het weer. Vanmiddag kan er in het noordelijk kustgebied opnieuw mist ontstaan. Later trekt deze bewolking verder het land in. Bij een matige noordoostenwind wordt het zo'n 27 tot 32 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: From the movie Fida Se Aap Sunenge, Dil Mere Na और इंतजार कर, उदित नारायण जी के साथ में अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं।

0: Fahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteerden een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Deze organisaties ontwikkelden de vrijwillige labels samen met 6 andere organisaties, waaronder de Grammys. Ze hopen op brede toepassing van het systeem. Wetenschappers ontdekten in Thailand een nieuw langnekdinosaurus. Het plantenetende dier leeft 150 miljoen jaar geleden en is de eerste mammensaurus uit Thailand. Onderzoekers herkenden de soort aan 1 ruggenwervel met een unieke botstructuur gevonden in de provincie Kalasin. 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na mogelijk bezoek aan een kinderboerderij in Braschaat. Ze liepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidde tot het zeldzame en ernstige hemolytisch uremisch syndroom, waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is nog niets bekendgemaakt. Het departement zorg noemt de complicatie zeldzaam, maar wel ernstig. Meta trekt haar nieuwe AI-functie na enkele dagen alweer terug. Met de tool konden gebruikers afbeeldingen genereren op basis van Instagram-foto's van anderen. Het Amerikaanse social media concern kreeg felle kritiek dat de functie de privacy van gebruikers zou schenden. Het bedrijf erkende dat de tool niet goed werd ontvangen en haalde deze daarom offline. En dan het weer. Vanmiddag kan er in het noordelijk kustgebied opnieuw mist ontstaan. Later trekt deze bewolking verder het land in. Bij een matige noordoostenwind wordt het zo'n 27 tot 32 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
2: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye, hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736522747 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070 365 22.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Holst.
1: Om Shanti, goedemiddag dames en heren, op deze mooie maandag van 6 juli 2026. Het is de internationale dag van de kus. Hier is het nieuwsoverzicht. Even kijken als ik hem kan krijgen. Hij begint al aan het begin, ja. Minister Matura, oud-minister Matura, verwerpt beeld dat de vorige regering niets heeft gedaan. VHP-assembleelid Krishma Matura verzet zich tegen uitspraken in de Nationale Assemblee DNA dat de vorige regering onder leiding van de inmiddels overleden Chan Santoki in 5 jaar niets zou hebben gerealiseerd. Volgens haar is dat onjuist en dreigt die boodschap zich bij burgers vast te zetten wanneer zij voortdurend wordt herhaald. Matura zei in gesprek met TBN Prime Alert dat zij de politieke verwijten over het bestuur in de afgelopen 5 jaar schadelijk vindt voor het debat in het parlement. Zij stelde dat verschillende parlementariërs het volgens haar tot hun taak hebben gemaakt om andere partijen of voormalige regeringsleden voortdurend te bekritiseren. Het moment dat je daarmee begint, begin je met een onwaarheid. Dat begint met een leugen, zei Matura over de stelling dat de vorige regering niets zou hebben gedaan. Volgens het VHP-assembleelid blijft een dergelijke boodschap hangen wanneer die niet wordt weersproken. Hoe meer je het herhaalt, hoe meer het tussen de oren van mensen gaat zitten dat we niks hebben gedaan. Dat klopt helemaal niet. Het is niet waar, aldus Matura. Ze stelde dat de vorige regering volgens haar een veel beter land heeft achtergelaten dan zij zelf had overgenomen. Die uitspraak is de politieke beoordeling van Matura. Matura vindt dat de huidige regering zich minder moet bezighouden met verwijten aan haar voorganger en meer met de manier waarop actuele problemen worden aangepakt. Ze noemde daarbij onder meer de hoge prijzen van goederen en diensten, wateroverlast, de toestand van wegen, sluizen, problemen in de landbouwsector en knelpunten in het binnenland. Nu is er een regering in power. Bestuur wordt gevormd door een regering. Neem verantwoordelijkheid. Wat heb je aangetroffen? Hoe ga je verder? Hoe gaan we dit land verder opbouwen? Zei Matura. De voormalig minister van Defensie verwees daarbij naar haar eigen ervaring als bewindspersoon. Volgens Matura moet de regering voortbouwen op wat? Zij aantreft, in plaats van uitsluitend terug te kijken naar tekortkomingen uit het verleden. Ik heb aangetroffen wat ik had en ik heb verder gegaan. En dat verwacht ik ook van de regering, stelde Matura. Naar haar kritiek op de politieke polarisatie vindt Matura dat DNA in het afgelopen jaar te weinig openbare vergaderingen heeft gehouden. Volgens haar is dat een gemiste kans, omdat burgers moeten kunnen volgen hoe politieke partijen discussiëren over de problemen in het land. Zij zei dat het parlement soms een hele maand geen openbare vergaderingen hield, terwijl volgens haar juist behoefte was aan meer debat en concrete oplossingsmodellen. Matura erkende dat DNA ook commissievergaderingen, veldbezoeken en overleg met stakeholders houdt, maar vindt openbare vergaderingen onmisbaar. Het volk mag weten hoe de discussies plaatsvinden, wat de standpunten zijn van de partij en wat ze doen voor het volk, zei Matura. Volgens Matura moet DNA meer aandacht besteden aan onderwerpen die direct een invloed zijn op het dagelijks leven van burgers. Ze noemde betaalbare prijzen, armoedebestrijding, de olieindustrie, local content en toekomstig economisch beleid als thema's die nadrukkelijker op de agenda zouden moeten staan. Aldus een bericht uit Suriname Herald van oud-minister van Defensie Matura. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

wil SEC wil lokale bedrijven sterker laten mee profiteren van olie en gas. De Suriname Energy Chamber, SEC, wil meer Surinaamse ondernemingen actief betrekken bij de groei van de olie- en gassector. Volgens Jamal Jansen, trekker van een van de projecten, moeten lokale bedrijven tijdig toegang krijgen tot informatie, begeleiding en zakelijke netwerken, zodat zij optimaal kunnen inspelen op de kansen die de sector biedt. De SEC voert volgens Jansen gedurende het jaar verschillende projecten en programma's uit om Surinaamse bedrijven te informeren, begeleiden en versterken. Daarmee wil de organisatie ondernemingen beter voorbereiden op de mogelijkheden binnen de olie- en gasindustrie. Tot de belangrijkste initiatieven behoren EGO+, Aoli Nafui en de Suriname Energy Guide. Het programma Aoli Nafui richt zich specifiek op jonge ondernemers. De SEC wil hen voorbereiden op de kansen en uitdagingen die de ontwikkeling van de olie- en gassector met zich meebrengt. Volgens Jansen is het belangrijk dat de nieuwe generatie ondernemers vroegtijdig wordt geïnformeerd over de economische mogelijkheden en de gevolgen van de sector. De SEC Energy, Suriname Energy Commission, blijft daarnaast investeren in de Suriname Energy Guide. Een platform dat Surinaamse en internationale bedrijven met elkaar in contact brengt. Inmiddels is de derde editie van de gids uitgebracht. Alle bedrijven zijn nodig om de sector verder te ontwikkelen. De Energy Guide biedt ondernemingen de nodige zichtbaarheid en creëert kansen om nieuwe zakelijke contacten te leggen. Aldus Jansen. Rick gaat verder. En, ja. Volgens Jansen heeft president Jennifer Simons inmiddels ook een exemplaar van de nieuwste Suriname Energy Guide ontvangen. De SEC hoopt dat de publicatie zal bijdragen aan een grotere betrokkenheid van lokale bedrijven bij de ontwikkelingen in de Surinaamse energiesector. De Chief Executive Officer van de SEC, Orlando Ollenberg, ondertekende onlangs een Memorandum of Understanding met de Energy Chamber of Trinidad en Tobago. De samenwerking is bedoeld om kennis uit te wisselen, contacten te versterken en na te gaan hoe Suriname maximaal kan profiteren van de ontwikkelingen binnen de olie- en gasindustrie. Jansen zegt dat de SEC regelmatig gesprekken voert op presidentieel niveau en met internationale olie- en gasmaatschappijen. Die contacten moeten de organisatie beter inzicht geven in ontwikkelingen op de wereldmarkt en de kansen die zich voor Suriname aandienen. Volgens Jansen moeten Surinaamse bedrijven beter worden geïnformeerd over de mogelijkheden binnen de sector. Er moet meer informatie beschikbaar komen, zodat bedrijven weten welke kansen er zijn en hoe zij daarop kunnen inspelen. Goede begeleiding en duidelijke communicatie zijn daarbij essentieel. Jansen roept ondernemingen op zich aan te sluiten bij de Suriname Energy Chamber. Wij moeten proactiever worden en niet langs de zijlijn blijven staan. Ondernemers moeten toegang krijgen tot de juiste informatie en volop deelnemen aan de ontwikkelingen binnen de olie- en gassector. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

nationalvoetballers teleurgesteld en oordeelt Ten Kate. Henk Ten Kate heeft zich de afgelopen week niet populair gemaakt door te stellen dat Suriname niets te zoeken had op het wereldkampioenschap voetbal. Niet alleen het Surinaamse publiek, maar ook de spelers van de nationale selectie waren teleurgesteld in het oordeel van de oud-bondscoach Henk Ten Kate. Dat vertelde Joël Pirot onlangs in de podcast WK Mix Zone van NPO Staat in Nederland. We hebben het met de groep onderling erover gehad. Het komt gewoon heel slecht over. Al dus de aanvaller van Leeds United, die in maart nog met Nacho meedeed in de WK playoffs tegen Bolivia. Suriname verloor die wedstrijd met 2-1 en miste daardoor kwalificatie voor het WK, dat momenteel plaatsvindt in de VS, Canada en Mexico. Ten Kate vond dat jammer, maar geen ramp. Volgens hem hoorde Suriname gezien het niveau er toch niet bij. Jammer, we hadden het net niet gehaald. Dat doet nog steeds pijn. Maar we hadden er niks te zoeken. Het zou fantastisch zijn, maar je bent een beetje versierzo, zei hij in de podcast Willem en Wissel van Voetbal Primeur. Had Suriname zich geplaatst, dan zou het in Pool 1 terechtkomen met Frankrijk, Noorwegen en Senegal. Volgens Ten Kate was het nagenoeg onmogelijk om uit zo'n groep door te gaan. We hadden de tweede ronde niet gehaald. Je moet realistisch zijn. De woorden van de 71-jarige trainer Henk Ten Kate kwamen hard aan bij de spelers die hij nauwelijks 3 maanden geleden probeerde naar het WK te leiden. Maar de achterliggende reden is dat hij dat zo zegt. Daar kunnen we ons waarschijnlijk allemaal in vinden dat we nooit het WK zouden winnen. Maar om het zo cru te zeggen dat we er niks te zoeken hebben, is gewoon een beetje pijnlijk, reageerde Pirou. De 26-jarige spits, geboren in Nederland, maar met Surinaamse roots, besloot na een belletje met Ten Kate in januari voor Nacho uit te komen om Suriname te helpen aan een historische kwalificatie voor het WK. In de cruciale playoff wedstrijd tegen Bolivia nam Nacho vroeg in de tweede helft via Liam van Gelderen een 1-0 voorsprong, maar gaf die toch weer uit handen. We waren heel dichtbij, aldus Pirou. Het deed veel pijn, ook voor mezelf als ik terugdenk. In de eerste helft had ik 2 kansen waarvan ik dacht, als ik er eentje had gescoord en we maken in de tweede helft die 2-0, dan winnen we de wedstrijd. Bij winst tegen Bolivia had Suriname weliswaar nog Irak moeten verslaan in de finale van de playoffs. Pirou zegt hierover, dat was nog steeds een grote stap, maar toch, je hebt altijd die what-als momenten in je hoofd. Irak won de finale van Bolivia en plaatste zich voor het eerst in 40 jaar weer voor het wereldkampioenschap. Suriname daarentegen wacht nog altijd op zijn eerste WK-deelname ooit. Tot zover een bericht uit Suriname her. En ik vind Henk Ten Kate, mijn commentaar hierbij is, ik vind Henk Ten Kate ook tegenvallen. Waarom niet proberen? Curaçao was ook niks waard. Het kleinste eiland de deelname onder leiding van Dick Advocaat. Maar Curaçao staat op de kaart. En dat zou ook met Suriname gebeuren. Curaçao is de eerste wedstrijd tegen West-Duitsland. Natuurlijk, Duitsland. Met 7-1 verloren. Maar alleen die ene doel die Curaçao heeft gescoord, heeft ze groot gemaakt. Kijk, landen als een Kaapverdische eilanden. Die zijn ver gekomen. Het is hun bijna geluk. Zelf Bolivia uit. Zelf Argentinië uit te schakelen. Waarom niet proberen? Henk Ten Kate, sorry, maar je stelt me teleur. Tot zover. Een bericht uit Suriname Herald.

Trump belt FIFA na rode kaart Balogun, een Amerikaanse voetballer, spits toch inzetbaar tegen België. Oh, vreselijk. De Amerikaanse spits Florin Balogun mag vandaag toch uitkomen voor de Verenigde Staten in de WK achtste finale tegen België. FIFA heeft de automatische schorsing na zijn rode kaart niet ingetrokken, maar de uitvoering ervan voor 1 jaar voorwaardelijk opgeschort. Volgens Reuters ging aan het besluit een telefoongesprek vooraf tussen president Donald Trump en FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Balogun kreeg woensdag rood tijdens de 2-0 overwinning van de Verenigde Staten op Bosnië en Herzegovina. De aanvaller had eerder zijn derde doelpunt van het toernooi gemaakt, maar werd na ingrijpen van de VAR van het veld gestuurd na een overtreding op Tarik Muharremovic. Bondscoach Mauricio Pochettino vond dat de actie geen rode kaart verdiende. De rode kaart blijft formeel staan. FIFA heeft alleen besloten de schorsing van 1 wedstrijd voorlopig niet uit te voeren. Volgens de Wereldvoetbalbond gebeurt het op grond van de artikel 27 van de disciplinaire code. Balogun, de Amerikaan, krijgt een proeftijd van 1 jaar. Maakt hij in die periode opnieuw een soortgelijke zware overtreding, dan wordt de oorspronkelijke schorsing alsnog uitgevoerd naast de eventuele nieuwe straf. FIFA bevestigde zondag dat Balogun, de Amerikaanse voetballer, beschikbaar is voor de wedstrijd tegen België vanavond in Seattle. De Amerikaanse aanvaller heeft daarmee alsnog de kans om zijn land te helpen in de strijd om een plek in de kwartfinale van het WK. Trump reageert op zijn eigen sociale media platform True Social verheugd op de beslissing. Hij bedankt de FIFA voor het volgens hem rechtzetten van een grote onrechtvaardigheid. Reuters meldt dat de president Infantino persoonlijk had gevraagd de rode kaart opnieuw te laten beoordelen. FIFA zelf heeft geen inhoudelijke toelichting gegeven over dat contact. De Belgische voetbalbond reageerde fel. De bond stelt verbaasd te zijn over de beslissing en onderzoekt welke stappen mogelijk zijn. Volgens de Belgen schrijft het toernooireglement voor dat een speler na een rode kaart automatisch de daaropvolgende wedstrijd mist. Dat zou de wedstrijd van vanavond zijn tussen de VS en België. De Verenigde Staten en België treffen elkaar vandaag in de achtste finale van het WK 2026. En dit vind ik een oneerlijke zaak. Trump belt als president van Amerika naar de FIFA, naar Infantino zijn vriend, die eigenlijk geen verstand heeft van voetballen, want hij begon Trump, sorry dat ik het zo zeg, maar dat in die bewoordingen zeg, hij begon Trump zijn reet te likken. Door aan het begin, toen hij daar in Amerika kwam, Trump uit niks, een onderscheiding geeft die niet bestaat bij de FIFA. Hij gaf Trump een onderscheiding, een oorkonde van een, ik ben de naam vergeten, maar het is een onderscheiding die helemaal niet bestaat. Dus daar begon hij Trump al te likken. En nu gaat Trump hem bellen om een rode kaart van een speler van Trump weg te halen, on hold te plaatsen, om te kunnen spelen tegen België, zodat ze winnen. Dat is oneerlijk. Dat is een vieze praktijk. Want het is iets van matchfixing, net als matchfixing. Je had ook matchfixing om te kunnen winnen. Dan zorgt de keeper dat de goals doorgaan, terwijl hij ze kon tegenhouden. Dat is gewoon matchfixing. En dat Infantino, de FIFA, hierbij meegaat, vind ik een kwalijke zaak. Maar, even kijken, want er is nieuws gekomen. Een België kon tot vanmiddag 2 uur in beroep gaan. België heeft dat ook gedaan. En even kijken wat het bericht zegt. Even zoeken, want ik zag het bericht even dat België in beroep is gegaan en UEFA, Europese voetbalbond, schaadt zich achter België in deze. Even kijken. Nee, ik zie het niet. Maar UEFA is zich in ieder geval geschaad achter naar België om in beroep te gaan. Dat kan toch niet? Je bent president van een van de georganiseerde landen, dan ga je toch

totaal geen rechts van bestaan meer. Want hier ga ik naar een politieke spel kijken. En dat wens ik niet te kijken. Ik vind, laten alle landen bijeenkomen en protesteren. En België de stoot vanavond niet speelt. Met de lasting, ze hoeven niet te spelen. Tot zover, omdat ik het Suriname Herald over Trump, die persoonlijk FIFA belt om een rode kaart van een speler, van een Amerikaanse speler, in te zetten. Tot zover, dit is het Suriname Herald.

bericht luidt: UEFA schaapt zich achter België na FIFA-besluit over Pelicans. En wat je ook doet, Trump en FIFA, hiermee stel je de scheidsrechter, die de man die rode kaart heeft gegeven, die haal je ook neer, toch? Dat kan je niet maken, FIFA, dat kan je niet maken, FIFA. Maar oké, de UEFA heeft zich nadrukkelijk achter België geschaard in de ruil om de inzetbaarheid van de Amerikaanse spit Florin Balogun. De Europese voetbalbond noemt het besluit van de FIFA om zijn automatische schorsing tijdelijk op te schorten ongekend en schadelijk voor de geloofwaardigheid van het WK. De discussie ontstond nadat Balogun in de wedstrijd van de Verenigde Staten tegen Bosnië en Herzegovina met rood van het veld was gestuurd. De aanvaller zou daardoor automatisch 1 wedstrijd geschorst zijn en het duel met België in de achtste finales missen. De FIFA besloot echter de uitvoering van die schorsing voor een proefperiode van 1 jaar op te schorten. Daardoor blijft de rode kaart staan, maar mag Balogun wel uitkomen tegen België. De Koninklijke Belgische Voetbalbond reageerde eerder al ontstemd en stelde alle mogelijke stappen te onderzoeken. De bond vindt dat de FIFA met het besluit afwijkt van de eigen regels, waarin een rode kaart normaal gesproken automatisch leidt tot uitsluiting voor de volgende wedstrijd. UEFA sluit zich nu bij die kritiek aan. Volgens de Europese Voetbalbond is een minimale schorsing na een rode kaart geen maatregel waar tijdens een lopend toernooi uitzonderingen op kunnen worden gemaakt. De organisatie stelt dat de zekerheid van regels essentieel is voor een eerlijke competitie. De UEFA ziet bovendien gevaar in het precedent dat met de beslissing ontstaat. Andere spelers die tijdens de WK rood kregen en hun automatische schorsing wel moesten uitzetten, zouden volgens de bond in vergelijkbare gevallen aanspraak kunnen maken op dezelfde behandeling. De kwestie kreeg extra lading door het berichtgeving dat president Donald Trump contact zou hebben opgenomen met FIFA-president Gianni Infantino met het verzoek de zaak van Balogun opnieuw te bekijken. FIFA heeft de schorsing vervolgens opgeschort, terwijl de rode kaart zelf niet is ingetrokken. Ook voormalig FIFA-president Sepp Blatter heeft zich kritisch uitgelaten. Hij stelde dat de rode kaarten moeten worden beoordeeld op basis van regels, bewijsmateriaal en onafhankelijke instanties, niet door politieke invloed. Volgens Blatter mag voetbal geen speelterrein worden van politieke macht. België heeft zich inmiddels beroep aangetekend tegen de FIFA-beslissing. Of dat beroep nog gevolgen heeft voor de inzetbaarheid van Balogun in het duel met de Verenigde Staten vanavond is vooralsnog niet duidelijk. Ik hoop dat het gevolgen zal hebben dat de internationale voetbalrechtbank dit zal terugtrekken. Tot zover een bericht uit Suriname, Herald, voorzien van mijn commentaar.

talking. Look who's talking. Paquito Biafi zegt, aden moet storende DNA-leden uit zaal zetten. Look who's talking, my friend. Look who's talking. Stefano, Paquito Biafi schaamt zich naar eigen zeggen voor de manier waarop sommige parlementariërs met elkaar omgaan in de Nationale Assemblée DNA. Hij, Paquito, vindt dat assembleevoorzitter Ashwin Adin harder moet optreden en leden die de orde verstoren uit de vergaderzaal moet laten verwijderen. In een interview met TBN Prime Alert zegt Biafi dat zowel coalitie als oppositieleden elkaar onvoldoende laten uitspreken. Volgens hem heeft het volk niets aan vergaderingen waarin parlementariërs door elkaar roepen en belangrijke onderwerpen daardoor onvoldoende aan bod komen. Wanneer de coalitie aan het woord is, moet de oppositie haar mond houden. En wanneer de oppositie aan het woord is, moet de coalitie haar mond houden. Laat de mensen uitpraten, zegt

touw kan het parlement alleen inhoudelijk discussiëren wanneer leden elkaar de gelegenheid geven om hun standpunten uiteen te zetten. Beerfried stelt dat er te weinig wederzijds respect is in DNA en dat burgers daardoor niet de informatie krijgen waarop zij wachten. Hij zegt dat Adin tot nu toe veel geduld heeft gehad met zowel coalitie als oppositieleden, maar vindt dat de voorzitter strenger moet optreden. Volgens Pakitao moet het niet uitmaken van welke partij een lid afkomstig is wanneer de vergaderorde wordt verstoord. Het moment dat ze niet weten hoe het hoort in de Nationale Assemblee, moet ze eruit zetten, stelt hij. Beerfried verwees daarbij ook naar recente spanningen in het parlement. Beerfried benadrukt echter dat zijn kritiek niet alleen op één partij of persoon is gericht. Volgens hem schreeuwen parlementariërs aan verschillende kanten van de zaal door elkaar heen, terwijl de samenleving juist behoefte heeft aan serieuze beraadslagingen. Het volk heeft niets aan een zingende kasteel. We willen luisteren, vergaderen en communiceren met elkaar. Aldus Beerfried. Lucas Talking, de man die in de tijden van de regering van president Chan Sandoki een truc, een zware truc, heeft losgelaten op de politie die probeerde de mensen tegen te houden. Die man praat nu, die man Pakito, die de meeste orde verstoorder is, die praat nu. Sani kan tientje naar Gorm Kapo. Tot zover een bericht uit Suriname Herald, voorzien van mijn commentaar.

beleggers zien lichtpunt voor Argentinië, ondanks zware schuldenaar. Argentinië staat in 2027 voor een van de grootste aflossingen van buitenlandse schulden in jaren. Maar internationale beleggers hebben steeds meer vertrouwen dat het Zuid-Amerikaanse land deze financiële uitdaging aan kan. Het optimisme is vooral gebaseerd op de begrotingsdiscipline en economische hervormingen van de regering van president Javier Milei, al blijven politieke ontwikkelingen een belangrijke risicofactor. Volgens cijfers van het Internationale Monetaire Fonds, IMF, moet Argentinië in 2027 ruim $32 miljard aan rente en aflossingen op buitenlandse schulden betalen. Daarmee wordt 2027 gezien als een cruciaal jaar voor de economie, mede omdat Milei daarna verwachting een gooi doet naar een tweede ambtstermijn als president. Ondanks diverse financiële verplichtingen is het vertrouwen op de internationale markten de afgelopen maanden toegenomen. Beleggers wijzen op de strikte begrotingsdiscipline van de regering Milei, de teruggedrongen inflatie en maatregelen om de economie te stabiliseren. Ook kredietbeoordelaars zijn voorzichtig optimistisch geworden over de vooruitzichten van Argentinië. De regering heeft de afgelopen periode verschillende maatregelen genomen om de financiering van de staat veilig te stellen. Zo is opnieuw gebruik gemaakt van obligaties in Amerikaanse dollars op de binnenlandse markt, zijn leningen afgesloten bij internationale financiële instellingen en is gewerkt aan nieuwe financieringsmogelijkheden zonder direct een beroep te doen op de internationale kapitaalmarkt. Analisten verwachten bovendien dat investeringen in de energie, mijnbouw, infrastructuur en landbouwsector de komende jaren zullen leiden tot hogere exportinkomsten en een grotere instroom van buitenlandse valuta. Die opbrengsten worden echter pas vanaf eind 2027 en 2028 in volle omgang verwacht. Tot die tijd blijft de economie afhankelijk van het vertrouwen van investeerders en een voortzetting van het huidige economische beleid in Argentinië. Volgens het IMF is de Argentijnse staatsschuld op dit moment beheersbaar en blijft sprake van uitzonderlijke risico's. De internationale reserves zijn nog altijd beperkt en een eventuele politieke koerswijziging of verlies aan vertrouwen op de financiële markten kan opnieuw druk zetten op de Argentijnse peso en de staatsfinanciën. Voor Suriname, daarom heb ik dit bericht gelezen, voor Suriname is de ontwikkeling interessant. Net als Argentinië bevindt Suriname zich in een periode waarin begrotingsdiscipline, economische hervormingen en het herstel van het vertrouwen van investeerders centraal staan. Hoewel de uitgangspositie van beide landen sterk verschilt, laat de Argentijnse ervaring zien dat financiële markten niet alleen kijken naar de omvang van de schulden, maar vooral naar de vraag of de regering in staat is een geloofwaardig en consistent economisch beleid te voeren. Tot zover een bericht dus staan is, maar ik ben bang dat het Suriname niet gaat helpen, want Suriname voert geen geloofwaardig en consistent economisch beleid. Kijk wat er gebeurt. Money no de, alla sanepsa. Dus Suriname voert geen geloofwaardig en consistent economisch beleid zoals Milei van Argentinië het wel doet. Tot zover op de Gestaan nieuws voorzien van mijn commentaar.

Guyana betwist Surinaamse lezing over financiering quarantainebrug. De regering van Guyana betwist de Surinaamse lezing over de financiering van de voorgenomen brug over de quarantainerivier. Volgens de Guyanese minister van Buitenlandse Zaken, Hugh Todd, is president Irfan Ali tijdens het overleg van 15 mei dit jaar niet geïnformeerd over een Surinaams voornemen om de financiering van de brug volledig voor eigen Surinaamse rekening te nemen. De verklaring volgt op het communiqué dat het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking BIS vrijdag uitbracht. Daarin wordt meegedeeld dat de financiering van de brug al ruime tijd onderdeel is van bilaterale overleg en dat tijdens de meest recente besprekingen is aangegeven dat Suriname voornemens is de financiering van de brug over de quarantainerivier voor zijn rekening te nemen. Dus Suriname is voornemen om de complete financiering voor zijn rekening te nemen. In een zaterdag gepubliceerde verklaring stelt minister Todd, de Guyanese minister van Buitenlandse Zaken, dat tijdens het virtuele overleg tussen de presidenten Ali en Jennifer Simons op 15 mei geen bespreking heeft plaatsgevonden over de financiering van de brug of over een wijziging van een gezamenlijke aanpak die volgens Guyana sinds het begin van het project wordt gevolgd. Volgens Guyana is het land via de bestaande bilaterale overlegmechanismen evenmin officieel geïnformeerd over een Surinaams voornemen om de volledige financiering van het project op zich te nemen. Indien een dergelijk voorstel formeel was gedaan, zou Guyana het via de gebruikelijke diplomatieke en technische kanalen hebben beoordeeld. Guyana benadrukt verder dat de brug over quarantainerivier vanaf het begin is opgezet als een gezamenlijk infrastructuurproject, dus gezamenlijk tussen Suriname en Guyana. Volgens de verklaring zijn beide landen er sinds de ondertekening van het Memorandum of Understanding in 2020 steeds vanuit gegaan dat de planning, financiering, bouw, exploitatie en het beheer van de brug gezamenlijk zouden worden uitgewerkt. Ook zouden Suriname en Guyana gezamenlijk ontwikkelingspartners hebben benaderd om financiering voor het project mogelijk te maken. De Guyanese regering stelt verder dat wanneer Suriname zijn standpunt over de financiering heeft gewijzigd, een dergelijke beleidswijziging eerst via de overeengekomen bilaterale overlegstructuren met Guyana besproken had moeten worden, voordat hierover publieke mededelingen werden gedaan. Tegelijkertijd onderstreept Guyana dat het zich onverminderd blijft inzetten voor de realisatie van de quarantainebrug. Volgens de verklaring blijft Georgetown bereid de gesprekken voort te zetten via de bestaande bilaterale overlegmechanismen met als uitgangspunt transparantie, wederzijds respect, overleg en gezamenlijke besluitvorming. Tot zover een bericht uit Staalnieuws, maar dit bewijst weer dat ik het had over Argentinië. Kijk, Argentinië is consistent in financiering en alles. Volgens de IMF is de Argentijnse staatsschuld op dit moment beheersbaar, maar blijft sprake van uitzonderlijke risico's. De internationale reserves zijn nog altijd beperkt en een eventuele politieke koerswijziging of verlies van vertrouwen op de financiële markten kan opnieuw druk zetten op de Argentijnse peso en de staatsfinanciën. Voor Suriname is de ontwikkeling interessant. Net als Argentinië bevindt het land Suriname zich in een periode waarin begrotingsdiscipline, economische hervorming en het herstel van het vertrouwen van investeerders centraal staan. Dus in Argentinië kent men wel begrotingsdiscipline, economische hervorming en het herstel van vertrouwen van investeerders. Die staan centraal. Maar in Suriname staat dit niet centraal. Wanneer komt Suriname zeggen dat zij zelf de bouw van die brug of quarantainerivier gaan bekostigen, terwijl dat nooit is gecommuniceerd met de counterpart Guyana, die ook een deel in heeft. Nou, hoe wil Suriname dat zijn financiële problemen worden opgelost? Tot zover wil ik het staan nu voorzien van mijn commentaar.

Permanent News, Martinique officieel geassocieerd lid van CARICOM. Martinique is officieel toegetreden als geassocieerd lid van de Caribische gemeenschap, CARICOM. Daarmee telt de regionale organisatie voortaan 7 geassocieerde leden. De toetreding werd mogelijk nadat de Franse regering in juni 2026, dus afgelopen juni, de formele akte van toetreding had ingediend. Daarmee trad de overeenkomst in zaken de privileges en immuniteiten van CARICOM in werking, waardoor Martinique per 16 juni 2026 officieel status van geassocieerd lid verkreeg. De overeenkomst voor het geassocieerd lidmaatschap was al in februari 2025 ondertekend. Bij de afronding van de juridische procedures kan Martinique nu voor het eerst als geassocieerd lid deelnemen aan de 51ste reguliere conferentie van regeringsleiders van CARICOM, die van 5 tot en met 8 juli wordt gehouden in Gros Islet, Saint-Lucia. Martinique is een Frans overzees departement in het oostelijk Caribisch gebied en maakt als integraal onderdeel van Frankrijk tevens deel uit van de Europese Unie. Door het geassocieerd lidmaatschap krijgt het eiland de mogelijkheid nauwer samen te werken met de 15 lidstaten van CARICOM op onder meer economisch, sociaal en regionaal beleid. CARICOM werd opgericht op 4 juli 1973 met de ondertekening van het verdrag van Chaguaramas. De organisatie zet zich in voor regionale integratie, economische samenwerking, coördinatie van het buitenlandse beleid, sociale ontwikkeling en samenwerking op het gebied van veiligheid. Met de toetreding van Martinique wordt de samenwerking binnen de Caribische regio verder uitgebreid. CARICOM beschouwt de uitbreiding als een nieuwe stap in het versterken van de regionale integratie en de samenwerking tussen de Engelstalige, Franstalige en Nederlandstalige delen van het Caribisch gebied. Tot zover een bericht.

verdachte meldt zich bij politie na dodelijk geweld aan Johannes Moengrasstraat. In het onderzoek naar het dodelijk geweldsincident aan de Johannes Moengrasstraat, waarbij de 21-jarige LR in de vroege ochtend van vrijdag 3 juli jongstleden om het leven kwam, heeft zich een belangrijke ontwikkeling voorgedaan. De verdachte heeft zich inmiddels bij de politie gemeld. Volgens informatie uit het onderzoek heeft de betrokken automobilist zich vrijwillig aangemeld op een politiebureau, kort nadat het opsporingsonderzoek was gestart. De man wordt in verband gebracht met de gewelddadige escalatie die voorafging aan het fatale incident nabij een winkelpand aan de Johannes Moerastraat ter hoogte van Rock Oil. Het incident deed zich vrijdag om 11:45 in de nacht voor nadat het politie van bureau Le Uitvlug via het Command Center een melding had ontvangen van een vechtpartij. Ter plaatse troffen de agenten 2 gewonden en buiten bewustzijn verkerende mannen aan, die beiden zichtbaar bloedverlies hadden. De slachtoffers werden met spoed per ambulance overgebracht naar het gereanimeerd ziekenhuis Paramaribo. Uit eerder veiliggestelde camerabeelden blijkt dat het conflict ontstond toen een automobilist een inrit wilde oprijden en daarbij werd gehinderd door een bromfietser met een duopassagier. Wat begon als een woordenwisseling mondde uit in een gewelddadige confrontatie waarbij vermoedelijk een metalen voorwerp werd gebruikt. De duopassagier liep daarbij ernstig hoofdletsel op. Ondanks medische behandeling overleed LR korte tijd later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het lichaam van het slachtoffer is op last van het Openbaar Ministerie in beslag genomen voor obductie. Maar met de aanmelding van de verdachte is deze inmiddels in beeld bij de autoriteiten. De afdeling capitale delicten zet het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie voort. Daarbij wordt de exacte toedracht van het incident onderzocht, evenals de rol van betrokkenen en de eventuele strafbare feiten die zijn gepleegd. Tot zover een bericht uit Star News.

derde sabotage in 4 dagen bij een Tillesuurmast. Het is toch vreselijk wat er in Suriname gebeurt. Derde sabotage in 4 dagen. Tillesuur ziet schade aan glasvezelnetwerk oplopen. Voor de derde keer in 4 dagen is het glasvezelnetwerk van Tillesuur doelwit geworden van vandalisme. Dit keer werden glasvezelkabels langs de Indira Gandhiweg moedwillig doorgeknipt, waardoor kranten in onder meer de gebieden Indira Gandhiweg, Sitalweg en Livorno-Beekhuizen hinder ondervinden van mobiele telecommunicatiediensten. Tillesuur spreekt van een zorgwekkende ontwikkeling en doet een dringend beroep op de samenleving om verdachte situaties te melden. Ieder vernielde glasvezelkabel kost volgens het bedrijf minimaal $3000 aan herstelwerkzaamheden. Daarnaast worden honderden klanten getroffen doordat zij tijdelijk verstoken blijven van internet en communicatiediensten. Om de problematiek aan te pakken worden alle incidenten gemeld bij de politie en andere bevoegde autoriteiten. In samenwerking met de autoriteiten is bovendien een actieplan opgesteld om daders op te sporen, nieuwe incidenten te voorkomen en de bescherming van telecominfrastructuur te versterken. Ondanks deze maatregelen blijft de situatie volgens Tillesuur zorgwekkend. Het bedrijf investeert voortdurend in beveiliging, toezicht en snelle herstelwerkzaamheden, maar wijst erop dat het onmogelijk is een netwerk dat zich over honderden kilometers uittrekt permanent te bewaken. Wij doen wat in onze macht ligt, maar zonder hulp van de samenleving en de autoriteiten kunnen wij dit probleem niet alleen oplossen. Het voelt soms als dweilen met de kraan open, zodra een beschadiging is hersteld, volgt ergens anders opnieuw een incident, zegt algemeen directeur Dorik Lamlakan. Tillesuur investeert jaarlijks miljoenen dollars in de uitbreiding en modernisering van het glasvezelnetwerk om Suriname te voorzien van snelle en betrouwbare telecommunicatiediensten. Elke doorgeknipte kabel betekent niet alleen $1000 aan herstelkosten, maar ook ongemak voor klanten en vertraging van de ontwikkeling van ons land. Deze infrastructuur is niet alleen een investering van Tillesuur, maar een voorziening waarvan de hele samenleving profiteert. Wij vragen de samenleving daarom om te koesteren wat wij met elkaar hebben opgewouwd. Deze infrastructuur is van ons allemaal, alles aan de kant. Tillesuur roept burgers op alert te zijn op verdachte activiteiten in de omgeving van telecomvoorzieningen en dergelijke situaties onmiddellijk te melden bij de politie of andere bevoegde instanties. Alleen samen kunnen wij voorkomen dat deze vitale infrastructuur telkens opnieuw wordt beschadigd. Wij vragen daarom iedereen om mee te helpen, waken over wat van ons allemaal is. Toch bezachtig het bericht uitstaan nu. Ik bedoel, je gaat beschadigen en wie betaalt de kosten? De burger natuurlijk, want die gaan duurder moeten betalen. Dat die misdadigers, die criminelen, dit niet kunnen inzien, vind ik een kwalijke zaak. Dat zover om bericht uitstaan nu.

ik naar mijn laatste bericht. Dat zijn de wisselkoersen van de Centrale Bank van Suriname. Voor vandaag 6 juli, 10:00 Suriname tijd, 3:00 Nederlandse tijd. Als je US dollar verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je de 37,658 SND terug. Als je US dollar wil kopen bij de Centrale Bank van Suriname, moet je 37,728 SND neertellen. 37,728 SND. Als je een euro verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je de 42,784 SND voor terug. Wil je echter een euro kopen, moet je 43,061 SD neertellen. Wil je een euro kopen, moet je 43,061 SD neertellen. Dus makkelijk gezegd, als je 100 US dollars wilt kopen, moet je 3772,80 SD neertellen. 3772,80 SD als je 100 US dollars wilt kopen. Wil je 100 euro kopen, moet je 4306,10 SD neertellen. Als je 100 euro wil kopen, moet je 4306,10 SD neertellen. Ik heb geen 100 euro, ik heb geen 100 dollar, dus ik zou het niet kunnen. Dit was het nieuwsoverzicht. Dan heb ik een uitsmijtertje. Dat komt uit Fijne Dag van Elke Dag een Dag. Wist u dat vandaag, maandag 6 juli, de Wereldkusdag is? Een kus is het beste teken van affectie. Het betekent veel. In iedere cultuur op deze aardkloot is het op elkaar brengen van de monden, dus bossie, het toonbeeld van liefde. Reden genoeg om op deze prachtige zomerdag de dag van de kus in het leven te roepen. De Wereldkusdag vindt plaats op 6 juli, dus vandaag maandag 6 juli. Wereldkusdag heeft geen organisator achter zich. En waarom zou het ook? Een kus is niet van iemand. Het is universeel. Liefde heeft geen eigenaar nodig. En meer van dat soort termen. Wereldkusdag is een evenement dat leeft onder de mensen. Dat zich verspreidt over sociale media. En via letterlijke mond-tot-mond reclame. Ja, want Theo Bossie, dan mond-tot-mond reclame toch. Ook meedoen? Dat is heel simpel. Gewoon even iemand in uw omgeving tonen hoeveel u van hem of haar houdt. Dus vandaag, maandag 6 juli, is Wereldkusdag. En kus is van niemand. Als je wilt tonen dat je Wereldkusdag hoog houdt, dan Bossie, alasma die emiti. Wel voorzichtig wezen. Nog een Bossie smaakt zomaar. Want je kan iets van baks. Want dat is maar nog breedje dat je kon bos en zomaar. Zij is voor, je moet een vrouw voor je buurman. En je kon bos en zomaar. Een vrouw die je aan bakt of een karamassa die je aan bakt. Maar, dit en blijf vandaag, maandag 6 juli, Wereldkusdag. En kussen is van niemand. Tot zover het nieuwsoverzicht voor vandaag, maandag 6 juli 2026. Om die mooie, zonvolle, zonovergoten Wereldkusdag. Ik had technische assistentie van mijn vriend Rajes. Rajes, bedankt. Ik zou zeggen, Degwe, De Liba Studio, de coupé kan niet smaak voor Johan Bossi. Man of vrouw maakt niet uit, we zijn op Wereldkusdag. En dat is algemeen. Bedankt. Bos dinsdag, we meet woensdag, dag.

0: ਖਿਲਮ ਨਾ ਖਿਲਮ
1: ਤੋਰੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਮਰੀਆਂ ਕਿਥੋਰੀ
0: ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ।

0: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het VAHON Hindoestani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteerden een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Deze organisaties ontwikkelden de vrijwillige labels samen met 6 andere organisaties, waaronder de Grammys. Ze hopen op brede toepassing van het systeem. Wetenschappers ontdekten in Thailand een nieuw langnekdinosaurus. Het plantenetende dier leeft 150 miljoen jaar geleden en is de eerste mammensaurus uit Thailand. Onderzoekers herkenden de soort aan 1 ruggenwervel met een unieke botstructuur gevonden in de provincie Kalasin. 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na mogelijk bezoek aan een kinderboerderij in Braschaat. Sliepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidde tot het zeldzame en ernstige hemolytisch uremisch syndroom, waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is nog niets bekendgemaakt. Het departement zorg noemt de complicatie zeldzaam, maar wel ernstig. Meta trekt haar nieuwe AI-functie na enkele dagen alweer terug. Met de tool konden gebruikers afbeeldingen genereren op basis van Instagram-foto's van anderen. Het Amerikaanse social media concern kreeg felle kritiek dat de functie de privacy van gebruikers zou schenden. Het bedrijf erkende dat de tool niet goed werd ontvangen en haalde deze daarom offline. En dan het weer. Vanmiddag kan er in het noordelijk kustgebied opnieuw mist ontstaan. Later trekt deze bewolking verder het land in. Bij een matige noordoostenwind wordt het zo'n 27 tot 32 graden. En tot zover het nieuws op VAHON Hindoestani Radio.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. VAHON Hindoestani Radio.

jachtgeweer bij Chalge bij een inbraak bij inbraak mensen. Toen je ze verbaat he. Ja, bij machrie maral he Suriname, Kiriba me, Saramaka me. En Brunswick Benelandse se aail he, Bron Rivieren se. Machrie marmar sap utraan he, gandhaat he Suriname des me baai. To bataye gaye he ga, ki ekar bare me. Jo Suriname sabse khrunsta land ter wereld he bijna bhaiya. Jahan pe bosan he, biodiversiteit he. Bron water he, Bron Rivieren he. Obole levens aan de landstromen groen hè, bomen hè, en bole itra mooi gezond des me, itra machri mare hè, vis sterft in Saramaka rivier, bole hega he veel emoties losgelaten mensen losgemaakt, janta joen hè, bhoot soche hè, ekar bare me, or bataye gaye hè. Maar om hun voedsel, hoe ze hebben drinkwater, cultuur, itra machri maral bole kaab heil is op me, te bataye gaye hega. De een noem kaya naai, de andere kwik, bhaiya, jese sona seven khoje kwik, us sam uriba me seven loost kariwardon, utra machri maral bhai, bole juist daarom is het goed dat wij, bole enema kies voor vervuilende onderzoek ke waren, maar ik heb een onderzoek kari, tulun jano kitana dheer, kwik biskoutu ke duari pase chori bhaile, ekar bare kabhi na pata milal ki koi pakraan hai ki na pakraan hai. Terwijl de discussie zich nu vooral richt op onderzoek van deze ene vissterfte dreigt een veel grotere werkelijkheid buiten beeld te raken die hem lukken door riba hein. Barisen ze willen onderdrukbaar alleen Saramaka rivier mee Marowijne rivier lava tapanahuni kapaname mee waterwegen worden al jarenlang beïnvloed door intensieve godwinning zona jon kona hein jungle kata hein sap hem lukken deske barbaad hoe bhaiya kwik se sona se obole de goud koorts lever zeker inkomsten op sonwa mile hai inkomsten aave hai baki bogdam jo ne erst hum log ke verfail hue hai goud ka bole bos bestaat niet alleen uit bomen ook de bodem leeft bole wanneer die jarenlang wordt open gegraven en vervuild raakt uiteindelijk hele ecosysteem aangesa water vis en dieren uiteindelijk ook de mens mensen to itra itra saban sona khat in paisa khat hum log ke milieu vervuil hue hai waardoor itra machri pani machri sab mare hai aur bataye gaye hai ki hum log ke jangal jo hai safar fail hue hai hamari janta to hum jaye bhaiya Rusland ke or hum jaye hai to 6 tarikh juli ke 9:30 baje ke news se only rafinader region Rusland me ba Oekraïne drone se phin dagi se bahut badka skade bhaile drone aangetroffen een van die grootste raffinaderijen bhi bhaiya aur bataye gaye hai ki itna baskadak bhaile udhar yani ki Rusland yani ki hua ke janta ke mare hai aur is hua ke raffinaderij dagen he, ki itra hoi ge ku des me aan tel na rahi ge bhaiya anmilon rai me khada hoi tel kine he, yahan bataye gaye hai ga brandstof crisis in Rusland, Oekraïense drone aanvallen zorgen voor brandstof crisis in Rusland, to aise baanchit hai hamare janta tel ke bare me Rusland me itra hua pe problem hai to hamare janta ego chinua hai amtanar hai oke do straf mile le china desh me do straf for chinese amtanar jo 285 miljoen euro in
in zak stap, chorikel ke pa jebim dharera bhaiya, ego amtanar hai, gemeente ke corruptie ke bahut jabar kari se, abole veroordeel vanwege corruptie, 69-jarige

ego ambtenaar hij functionaris zijn, aprek je itra verrijkeler via macht misbruik zijn, witwassen trafers duister kaleraan, 30 jaar omgerekend, hij zou over de periode van 30 jaar kaleren via, ze hebben juris 285 miljoen euro hebben aangenomen, otra corruptie olijze vanaf jaren 1993 tot 2023, al ook er functieraan werkzaam in de oostelijke staat Nanjing mee. Gedurende deze project bepaalde bedrijven ook contracten wat er aan Chukulele contracten wat er aan op hun grond en financieringen hebben verschaft in ruil voor geld en dure spullen. Ik er waren met Chinoake media likise tegen 69-jarige man heeft volgens staatskraan China Daily de doodstraf gekregen vanwege de extreme hoge waarde van de steek penningen, bullen de bijzondere ernstige omstandigheden en de enorme schade die het land heeft toegebracht. Mensen, de Chinoandees met de doodstraf hebben ja, oude de rechtbank heeft opdracht gegeven tot de inbeslagname van alle persoonlijke eigendommen van de man. President Xi Jinping begon na zijn aantreden in 2013 grote anticorruptiecampagne. Veel onderzoeken eindigen met disciplinaire maatregelen. De Suriname kahina hoise ke hema nani. Suriname skoutulun steek penning lewe he. Aurona kali skoutulun lewe. Bade bade loog lewe he. En dan gaan ze nog vrijlopen. Vrijlopen mensen. Aanje itra steek penning se blese bakke koike. Nasunio ke lanti koike go baisi giri baslag kari se bhaiya. To sab vrije handen he. Jab mange corruptie he. जब मांगे हैं चोरी करे हैं सब होवे है हमारी जनता. अब देखो बेल्किए डोनाल्ड ट्रम्प के देश अमेरिका के जीत के फिरीन से भैया फुटबॉल में और जो फुटबॉलर्स बेल्किए के हैं अब अमेरिका अस्काकल हो गए हैं. वो सब नाचे हैं फील्ड पे जैसे ट्रम्प नाचे भैया यहां बताए गए. België is in exacte ectas. België is na de 1-4 op de Amerikaanse achtste finale van de WK voetbal met geel. Op het eigen België. Nazi se bhaiya hua sab spelers. Voetbal fel ke Amerika mein jaise Trump Nazi hai. To bal ke bare mein bahut hai batayenge dosto. Aur ya batai hit set landbo onder druk. Maar Nederlandse oogst houdt voorlopig stand, mensen. Hitte, bij jou bouwt hitte, hè. De zon is zouda pani hier liggen, hè. In Frankrijk is de schade al zichtbaar. Nederland ke alu, pjaan, tarwe. Leken de warmte nog goed te doorstaan. Maar de toekomst is onzeker, mensen. तो ये बात है हमारी जनता. आप लोग को एक गीत हम सुनाते हैं.

Jia Tersai Tuk Igita Aplukuhum Sulandia Hai Hamari Janta Hamari Dostu Hamari Mitre To Hum Chalte Hai Yahan Pe Abrahams Aap Lun Jano Abrahams Ki Ye Wohi Abraham Sega NDP Ke Abraham Sega Tijdens de revolutie had hij deelgenomen samen met Boutersen. En hij is NDP'er Boutersen's rechterhand. Oro, Borua Hoige Hermia, lekker actief bezig van alles en nog wat. Hij is zelf de Abrahams die wat helikopters en alles heeft mensen in Suriname. Toen ja, betaalde hij Genta. NDP ke onder voorzitter Ramon Abrahams bole hai ki grotel deel jo jongere hai Suriname ke bole usab se se ni so fair ervaring na hai bhaiya usab ke ki political leaders ban sake hai sab bole jongres ke de jongre ke de baki bole usab ke ervaring na hai leader bane ke grotel deel ke bole se Abraham bole hai ga momenteel bole hai ga अने jongeren के बोले हम लोग overdraag नकर सकेला कैसे overdraag करिए भैया ओके overdraag करिए तो और बोली बोली बानी ना रह जाए NDP हर दाग op 4 juli haar 39 jarige bestaan NDP juli 4 juli के होइगे हैं 39 jarige bestaan Abrahams बोले दी een van de persoon is die vanaf het eerste uur bij de paarse partij zit Bolle hij jongeren zijn om de kaar in de toekomst over te nemen. Bolle regering Simon Rusland nog niet is waar zij willen zijn. Er zijn nog veel werk aan de winkel. Ik wil pijlen toe apreken ze haar. Ja, jongeren bolle hoe ze bolle hij gaan klaar naar het politiek wat overleven. Maar er is nog meer werk aan de winkel. Iban Abraham bolle hij. Er zijn te veel mensen die leven onder armoedegrens. Het onderwijs van ons draait ook nog niet voor 100%. Volksgezondheid ook niet. Dus er is werk aan de winkel. En zolang die dingen er zijn, zullen we als NDP moeten blijven werken. Dat is een van de dingen die we ons ten doel hebben gesteld. Bakie, het raad deze doelstel, hoor meneer Abrahams. Maar het lukt jullie gewoon niet, mensen. En de corruptie blijft maar stijgen. En onervaren mensen is al genoeg in jouw DNA lid. Meneer Abrahams, probeer dat een beetje beter te organiseren, beter te doen en goede mensen. अब देखो भैया बातचीत ये भाई कटलीस के कटौल भइल है कटलीस के कटौल भइल हैगा भाई दिन दुपरे राम गुलाम वेख में कटलीस के कटौल भइल है हां ते राम गुलाम वेख के बात है तेन होते फंतिकी पाउस रात में तो वहां पे बताए गए है कटौल भइल और नतरी से भैया मुड़ी आगे के कट गए है Diepe woont aan de rechterzijde. Or betaai gij hij. Is ik wat aspirant. Bij alarm sipahi geil hij. Hij verklaarde dat je hoe aan geil te zijn. Oom, ego oom raha. Ram gulam werk bij verbleef. Toen plots in een lawaai op straat hoorde. Toen hij naar buiten ging. Zag hij twee mannen met elkaar vechten. Beiden waren gewapend. Een man met rasta haar. Had een hakmes. Bij zich, terwijl de andere een kaal geschoren man gewapend was met een katlis ego ke pas mee aur kuchra ego ke pas mee yani ki ego ke hand mein kap mes raha ego ke hand mein raha katlis aur bole de confrontatie liep snel in de hand twee vielen elkaar over en weer en de man met rasta haar 30 jarige raakte gewond met het gevecht ging des ondanks door Bolle chotaing met de boller, ja, doorhoe. Om erger te voorkomen, loste de aspirant-agent een waarschuwingsschot. Daarna gingen de mannen uit elkaar en bleven zij om enige afstand tegenover elkaar staan. Vervolgens werd de politie ingeschakeld. Toen hier betaalde hij de snijwond aan zijn voorhoofd en de diepe openwond aan de achterzijde van zijn lichaam. Bolle hega, de man kent als Bampi. Bampi.
toe nadat hij hem met de houwer op de straat zag lopen om te vragen waarom hij de wapen bij zich had. Daarom ontstort er een woordenwisseling en uitmondde in een kapper. Dit is een katlitlik tjalle traan. De ikwagel poetje toe kan katlitlik tjalle hega bampieke. To utreme taki taki bhel bhaiya taki taki jane kunchito. De 29-jarige Andianta, ook is hij pakkerdie zijn, doen ook een pakkerdie zijn natuurlijk, ik hospitaal mee geel heen. Toen apre me katawel kadie zijn, bhaiya, ik hoor rasta raha, ik hoor moedi me baral, dheer baar raha. Of ik hoor moedi me komun barwe na raha, bhaiyo hoe to batia hai na. To aise baant hai, to lon jane Suriname des me bhi, camera lagal hai, kono bole camera wa jhuttek lagwa, na kama mai batia aise na bhaiya. Manorat bole hai, Manorat hum log ke minister van justitie en politie hai. Manorat bole onze safe city cameras functioneren wel, camera wan jo sahriyan me lagal bole wel kama hai. Matlab wo itra roof hai bhaiya, itra chori hue, itra barmasi hue hai, bolega minister Harish Manohar van Justitie bole hai, volgens bewindsman worden deze camera's bij eventuele uitval opgeknapt, terwijl zij ook regulier worden aangehouden. Te bole city camera's over nummer kenteken gezichtsherkenning. Dus meneer, ik heb het zelf namelijk een aanrijding gehad op de hoek van Dr. Xavier Edmondstraat Colliefstien, waar wij wel camera waren. Een Cubaanse man met de bronfjes had tegen mijn auto op rood licht, had hij tegen mijn auto aangereden. Ik heb aangifte gedaan. En volgens de politieagenten zouden ze camera's van jullie kijken wie en waar en hoe de zaak is. Tot heden niemand heeft ervan gehoord. Dus meneer Manoret, ik vind het een flauwekul wat je nu hier zegt, want ik heb het persoonlijk meegemaakt. Of de camera niet functioneert of de politie van jullie niet functioneert. Ik moet wel aangeven dat we meer mensen moeten aantrekken, omdat we de volledige capaciteit van de Safe City camera's niet hebben benut. Lagaven met kon fayda bhaiya je tu banut na kar paye camera one ke ekar bare mein parliamentariye hai aur wo hega Tashana NDP ke Kishan Ramsukul vragen over functioneren van deze camera. Logisch vroeg ze af of de Safe City camera aan souvenirs op de hoek hangen. Ramsukul stelde voor hem verplichte camera's te laten plaatsen in de bussen. Die worden ingezet voor het vervoer van schoolkinderen en personen met een beperking. Of worden ondersteund in het idee van Ramsukul, maar vindt dat er verder moet worden gedaan wat betreft het plaatsen van camera's. To meneer Manorat, het is mijn persoonlijke ervaring. Van de politie Keizerstraat had ik aangifte gedaan dat een Cubaan met zijn bronfjes tegen mijn auto door de roodlicht reed en mijn auto beschadigd had. En ik heb aangifte gedaan, ik heb film gemaakt van die daden. Alle submaterialen hebben geleverd bij de Keizerstraat politie. En ten hoede geen één telefoon hebben gehad, mensen. Een dame zat dat allemaal mooi en netjes op te schrijven. En die mevrouw zegt, we hebben camerabeelden aan en daar gaan we de situatie kijken. Maar het is inmiddels al meer dan een jaar, mensen. En niks gehoord, dus dat is ons land Suriname. Dosto tel hiya ke baanchit hue hai. Olie kartel OPEC verhoogt opnieuw olieproducten in augustus met telwa pin mahanga hui. Ab kitna mahanga hui bhaiya. Seven landen saat desiya batave hai olie kartel ke ba. Aur bole hai ga 188,000 baril tel jo ek roj mein use produceer kare hai. Bole Saudi Arabia, Rusland, Iraq, Kuwait aur Kazachstan, Algerije, Oman gezamenlijke verklaring weten. Hiermee willen ze stabiliteit van de oliemarkt ondersteunen door meer olie op de markt te brengen. Op het aanwege straat Hormuz ke bare mein jo een heropening bijl hai. Daardoor herstellen de olieprijzen vanaf eerder stijging die waren veroorzaakt door de blokkade. Dat weten we allemaal, mensen. En hier betaal je verhoging jo een bijl hai 940,000 baril teel per dag al produceer hui. Dat komt overeen bij bijna 1% van de wereldwijde vraag.
Obolehiga straat Horber grotendeels werd geblokkeerd door Iran. Ondanks de aankondigde heropening van straat Hormuz kon de doorvaart maar moeizaam op gang. De bereidheid van de rederijen om een risico te nemen om een zeestraat te bevaren is cruciaal voor normaliseren van de oliemarkt, mensen. Dus ये बात है हमारी जनता. अब देखो हम जाए श्रीलंका के ओर. भैया श्रीलंका के होफसात है कोलंबो. कोलंबो होफसात है और हुआ के जहल में बहुत जबल लड़ाई भैले. जहल में भैया 35 किलोमीटर नॉर्दर्न फॉर श्रीलंका से होफसात कोलंबो में बोले 20 आदमी जहल में मर गए हैं. 100 आदमी चोटाई गए हैं और ये खवेल ब्राक सोंदक अतवार के भैल है. शेख फोर दर मानदा एक बार में सिपाही मेल्द करी से बोले सिकन हिस में कितना आदमी गए हैं. 16 को खफांगनन एंड 4 बवाकर्स बोले फीलन अंडर द डोडन 6 खफांगनन 16 खफांगनन एंड 4 बवाकर्स 4 को बवाकर्स मर गए और 16 को जहलिया मर गए हैं. एक नाम बा पुष्पा कैमलत डायरेक्टर फॉर सिकन हिस निकम वो फरक्लार्ड कि फैसिलिटी 23 लेखाम के हिफ ontvangen en meer dan 100 gewonde gevangenen en bewakers heeft opgeroemen. Obole de videobeelden per dik per je bij jaar kijk je op hele tijdje. Politiebus met gewonde gevangenen van wie sommigen op vloer liggen verliet de locatie, mensen. Op het eigen de gevangenen van de Kumbo kampt al langere tijd met overbevolking en spanningen tussen verschillende groepen gedetineerden. Sri Lanka dat geconfronteerd wordt met de economische en sociale uitdagingen in het Syrische gevangenissysteem onder druk te staan door de groeiende aantal arrestaties en beperkte middelen. De rellen komen op een moment dat het land te maken heeft met bredere maatschappelijke onrust en zorgen over veiligheid. De autoriteiten zijn bezig met onderzoek naar de precieze oorzaak, mensen. Toen je baat he, Sri Lanka ke jahal mein ye sab cheez ladaiya bhail hai hamari janta. 17 गो जलिया मरल है और 3 गो खफानिस बवाकर मरल है हमारे जनता. तो और आगे हम चलते हैं अपना समाचार को लेकर. हमारी प्यारी प्यारी जनता क्वारंटाइन रिवीर में तुरंत जानो है गयाना के निकेरी में बुड़किया मांगे बने तो एक बारे में सुरीनाम के बोले हम अकेल बनाबे और अरफान अली गयाना में बोले बोले ना बोले हम लोग आस्प्रिक कर ली है संघे बनावे के. तो एक बारे में अनफोकाद ही को एसट का बोले है रिया खेर करी से का डिस्कशी रोंद द फिनांशियरिंग फन खप्लान द ब्रुग ओवर द क्वारंटाइन रिवीर फॉर द आंदा गफेस्टिग ऑफ द ब्रेडर ग्रेंस क्वेस्टी में भी सोने नादरक ऑफ ए टिग्री खवीद और बोले टिग्री खवीद के अब एगो बहुत बड़का झगड़ा हुए है और इसे मांगे बड़ो किया अपन कोस्ट पे बनावे सुरीनाम. द रखेरिंग गायना बोले बोवेस बोले दैलक कम्युनिकेशन सौ सैन खवीस कि सुरीनाम से फोरनेमर ऑन द ब्रुक फॉर लीडर सेल्फ द फिनांशियरिंग गायना मिनिस्टर बेटलांस साक इन्फॉर्मेट करी सेगा सुरीनाम स्टेल दैट दिस विल गबेयरन द फ्राग इज दानास ऑफ ए सेल्फ फिनांशियरिंग फॉर द ब्रुक फॉरस्टैंडिंग इज ऑफ नीड वन हु दन ओ कॉम्प ब्रुकन होफ अखियानीस ग्रोन gebied, zei Esed, want ik wacht gebied wat toe Guyana met Giriga bij Guyana, boli hem dan maar toe brokkia hier en geraal te toe kakker je. Oor toe jaren bij je brokkia banawe, dat je kon ook een onderhouker pijzer naam. Tegen de achtergrond stel Esed dat de kern van de problematiek dieper ligt dan alleen de financiering van de brug. Hij wijst erop dat de discussie direct raakt aan het langer bestaan door grensgebied zeker tegen de krieke. Oor Esed boli Guyana ke dit gebied in de praktijk bezet kerie zeker quarantaine volledig Suriname gehegen. Advocaat gelooft dat Guyana bereid zou zijn de claim op Tigri op te geven in ruil voor het wijzigen van de grens van de oever van Guyana tot in het midden van de rivier. De regering dat de grensrivier volledig aan de hand toebehoort, noemt Assad bovendien onpraktisch en uit deze tijd geeft veel problemen in de praktijk, mensen. Italië
बताइए मैं भैया, एक औरत बोले है अनक्लाक करी से गा, अनक्लाक करी से रखेरिंग कुपर के तुलो हमें पैसा इटालियास ता सेस्तक दैसन एसर यूरो। एक बोले है एटलांटिक बोले तुलो हमें तुरक भर इटालियन से स्टार्ट मुद्दा सेस्तक दैसन यूरो एट के रे। नेगो औरत के बोले आन दी बेल हाथ खतरोकन ऊपर हर हांडल का आन रानिंग दोर हाथ पार्टनर बोले ओकर आदमी ओकर पार्टनर ओके बेर बेर आन राद करत रहा, मतलब छुई छाई लगावत रहा। बोले द आन क्लाक से दैट इन नॉर्मल is dan een man de wensen van de partner soort negeert. Te bole hier betawe he bole aanklager zei dat het normaal is dat een man de wensen van zijn partner soms regeert. Bij ja, kountje, kountje, nieuws, ja, hoe. De vrouw is kwestie Italië woonde. Om het aanwege in april mee. En geeft de kalera op een partner koper. Op bole he. Haar twee kinderen van 15, 12 jaar slachtoffer van huiselijk seksueel geweld. De vrouw zou onder meer een mes op haar keel hebben gehad. Dat incident die dat aanklager volgens als een slechte grap, ook de beschuldiging aan aandrang, die werd niet serieus genomen. Volgens de aanklager is het normaal dat een man de weerstand van zijn partner soms negeert. Het Europese Hof van de Rechten van de Mens stelde daarmee twee keer slachtoffer is geworden. Eerst van de aandrang volgens bagaliseren van de seksuele geweld. Mensen, partner, kijk, herke baan, toen je je voor de rechter leek op 60.000, toen je je mangen. Wat voor flauwekul is dit, mensen? Meerderheid Nederlanders willen toch hogere erfbelasting bij grote erfenis. Waar de koka hoe he? Erfbelasting toen jij nee, lerken je hebt kuchelet ook belasting, jij hebt bereken. Geld als een van de meest omstreden belastingen van Nederland. Toen wil slechts een kleine meerderheid dat die helemaal verdwijnt. Sterker nog, een meerderheid van de Nederlanders vindt dat vooral grote erfenissen juist zwaarder belast moeten zijn. Je kijkt chota mota een erfiga of jij lerken ke de weet ook sapke na chahi eigenlijk me belasting bereke jeke barka barka bedrijven ook sapke chahi hoe ke. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Obole de uitkomsten zijn opvallend omdat de politieke discussie de laatste jaren juist vaak gaat over de verlaging om zelf afschaffing van de erfbelasting. Meer dan de helft van de ondervragers vindt dat grote erfenissen juist zwaarder belast mogen worden dan nu. Hoe mensen de overbelasting denken hangt niet alleen af van hun leeftijd te vermogen. Volgens de CPB speelt vooral hun opvatting over de ongelijkheid een rol. तो हम लोग के तो बालास्टिंग भरत भरत हिया हम लोग के पजामा ढील हुई है भैया। देखो बाली में जइयो और फकांसी से नानी लोन तो स्ट्रेंग रहे फिशम है। हम तो गई ली भैया बात वास नहीं सो स्ट्रेंग में से फिशम को नहीं सो खान कोप एंड एंड दैट कौन खून बाय द एयरपोर्ट ऑफ में से। अब बाली बोले है खाद हार्डर ऑप्ट्रीडेंट टेकन बैतलांस en contentmakers die op een toeristenvisum reizen, maar commerciële content maken wie op de Indonesische eiland online video's of berichten plaatst waarmee geld wordt verdiend, kan daarmee de visa-regels overtreden. De Indonesische immigratiewet wil toeristenvisums alleen is bedoeld voor vakantie en niet voor werkzaamheden. Dat geldt ook voor content die pas wordt gepubliceerd als iemand het eiland alweer heeft verlaten. De autoriteiten gaan actiescontrole uitvoeren. Er willen de Balinese immigrantendiensten laten weten die strengere aanpak regen toeristische sector van het eiland te beschermen. Buitenlanders die regels overtreden kunnen verschillende straffen krijgen. Volgens de Indonesische immigratie gaat het niet alleen om directe betalingen, ook bijvoorbeeld promoten van producten op sociale media die onze paisa kama hai usab adamien ki hamare pyare pyare janta. To ye baat hai.

0: ट्यून से हम अपना प्रोग्राम को खत्म करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, प्यार भरी अदाब, सत श्री अकाल। मिनसे तुद फॉलो करने की चोनी नंबर वन है हमारा नाम। हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं। सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537232747। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Ramsoet wakalat ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteerden een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Deze organisaties ontwikkelden de vrijwillige labels samen met 6 andere organisaties, waaronder de Grammys. Ze hopen op brede toepassing van het systeem. Wetenschappers ontdekten in Thailand een nieuw langnekdinosaurus. Het plantenetende dier leeft 150 miljoen jaar geleden en is de eerste mammensaurus uit Thailand. Onderzoekers herkenden de soort aan 1 ruggenwervel met een unieke botstructuur gevonden in de provincie Kalasin. 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na mogelijk bezoek aan een kinderboerderij in Braschaat. Sliepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidde tot het zeldzame en ernstige hemolytisch-uremisch syndroom, waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is nog niets bekendgemaakt. Het departement Zorg noemt de complicatie zeldzaam, maar wel ernstig. Meta trekt haar nieuwe AI-functie na enkele dagen alweer terug. Met de tool konden gebruikers afbeeldingen genereren op basis van Instagram-foto's van anderen. Het Amerikaanse social media-concern kreeg felle kritiek dat de functie de privacy van gebruikers zou schenden. Het bedrijf erkende dat de tool niet goed werd ontvangen en haalde deze daarom offline. En dan het weer. Vanmiddag kan er in het noordelijk kustgebied opnieuw mist ontstaan. Later trekt deze bewolking verder het land in. Bij matige noordoostenwind wordt het zo'n 27 tot 32 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.

Ja, beste luisteraars, het is alweer zondag en 2 uur geweest. Goedemiddag, Sunniwale Sajino, namaskar, ram ram. Ik ben Rosita Geertje Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime op Vahon Hindustani Radio. En ik ben, ik ga hem geen Primetime noemen, beste luisteraars, maar ik noem hem vanaf nu Aureto Kidunia. Dus vanaf vandaag presenteer ik Aureto Kidunia op Vahon Hindustani Radio. En welkom, beste luisteraars, en wat fijn dat u luistert. Ik zou zeggen, vandaag

ik ben social worker in opleiding, moeder van twee kinderen en het slachtoffer geweest van intiem terreur. Met een hoog risico tot het worden van een femicide slachtoffer. Daarnaast ben ik Doelenina. Woon ik in...

Ja, beste luisteraars, het is alweer zondag en 2 uur geweest. Ja, goedemiddag, Suniwalisajuno, namaskar, raam raam. Welkom en wat fijn dat u weer luistert, beste luisteraars. Ik ben Rosita Gijasin en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Ki Kahani op Fahon Hindustani Radio. En vandaag, beste luisteraars, heb ik alweer mooie thema's voor u in petto. Ik ga straks zometeen iets meer vertellen over een aantal soorten therapie. En in het tweede uur neem ik jullie mee in het artikel van Kanta Adin samen met Ruben Gaurichiran. Het wordt in elk geval een mooie uitzending en dat beloof ik u. Blijft u daarom luisteren naar Primetime Rani Ki Kahani op Fahon Hindustani Radio. Beste luisteraars, geniet u even van. En zometeen wat meer inzicht in soorten therapieën. Dus blijf vooral luisteren, beste luisteraars.

Ja, ik kan maar één, ik heb maar één woord voor dit lied. Prachtig, echt ontzettend mooi. En een prachtig verhaal ook, hè? Ja, beste luisteraars, goedemiddag. Sunnivalisajino namaskar, ram ram. En wat fijn dat u weer luistert. Ik ben Rosita Gurjasingh. En vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Ki Kahani op Fahon Hindustani Radio. En zoals ik net al aankondigde, ga ik u iets vertellen over een aantal soorten therapieën die er zijn. Niet alles uiteraard, maar we beginnen met lichaamsgerichte therapie. Want wanneer je met mentale klachten bij een psycholoog aanklopt, krijg je vaak te maken met een specifieke behandelmethode. Maar wat houden al die verschillende therapieën eigenlijk in? In deze uitzending verkennen we de bekendste therapievormen. En ja, af en toe word ik afgeleid, dus sorry daarvoor. In deze uitzending verkennen we de bekendste therapievormen en leggen we uit hoe ze werken. We starten met lichaamsgerichte therapie. U heeft er misschien over gehoord en misschien ook niet. Wat is dan lichaamsgerichte therapie, beste luisteraars? In de jaren 70 ontwikkelde de Amerikaanse therapeut Peter Levine Somatic Experience, een methode waarbij aandacht wordt besteed aan lichamelijke sensaties die samenhangen met stress en spanning. De methode is gebaseerd op de theorie dat de ervaringen zich niet alleen mentaal, maar ook lichamelijk kunnen uiten. Bijvoorbeeld via verhoogde spanning of stressreacties. De stress en emoties die je door de ervaring beleeft, kan je zenuwstelsel ontregelen, waardoor je lichamelijk klachten kan ontwikkelen. Inmiddels zijn er veel verschillende methodes, zoals emotioneel lichaamswerk of ademtherapie, die samen lichaamsgerichte therapie vormen. Via lichaamsgerichte therapie leer je hoe je lichaam en geest samenwerken en hoe die verbinding invloed heeft op wat je voelt. Je leert bijvoorbeeld dat emoties of stress kunnen leiden tot fysieke klachten zoals pijn in je nek of schouders of vermoeidheid. Tijdens de sessies leer je beter luisteren naar de signalen van je lichaam en begrijpen waar deze vandaan komen. Je leert verschillende technieken om je bewust te worden van je lichamelijke sensaties, zoals door ademhaling, beweging.

beweging of aanraking. Bijvoorbeeld, als je last hebt van spanningen of pijn in je schouders, kan dit bijvoorbeeld het gevolg zijn van langdurige stress of constante alertheid in je lichaam. In zo'n situatie leer je hoe je schouders langzaam op en neer kunt bewegen, ze rustig rollen of kleine cirkeltjes te maken, terwijl je aandacht hebt voor het gevoel dat daarbij ontstaat. Door deze bewegingen en ademhaling help je je lichaam om uit de stressstand te komen en je spanning geleidelijk los te laten. Is lichaamgerichte therapie iets voor mij, zul je dan wel denken? Lichaamsgerichte therapie wordt vooral ingezet wanneer iemand lichamelijke klachten heeft waarbij stress of emoties mogelijk invloed hebben, zoals bij traumaverwerking of stressklachten. Daarnaast is de therapie geschikt voor mensen die moeite hebben met uiten van emoties of vast komen te zitten in hun gedachten. Wanneer past dit niet? Lichaamsgerichte therapie past niet bij iedereen. Sommige mensen hebben meer baat bij een meer cognitieve aanpak, zoals cognitieve gedragstherapie of schematherapie. Zometeen, beste luisteraars, ga ik daar ook op in. Maar eerst over lichaamsgerichte therapie, waar ik het net over had. Dat soms niet altijd werkt lichaamsgerichte therapie bij iedereen. Of heeft iedereen daar baat bij? Bijvoorbeeld wanneer iemand stress ervaart door negatieve denkpatronen. Dat betekent als je stress ervaart door negatieve denkpatronen, dan heb je daarvoor geen lichaamsgerichte therapie nodig, maar zou je weliswaar cognitieve gedragstherapie of schematherapie nodig kunnen hebben. Maar als je dan toch met lichaamsgerichte therapie aan de slag gaat, hoe ziet dan een behandeling eruit, zul je denken? Lichaamsgerichte therapie kent veel verschillende vormen. Er is niet één specifieke behandelvorm. Ze volgen wel vaak hetzelfde patroon waarbij ze eerst samen met je therapeut bespreekt wat je voelt. Je bespreekt eerst met je therapeut wat voel ik en welke emoties en ervaringen worden hierdoor beïnvloed. Daarna reageer je op lichaamsbewustzijn en verken je de lichamelijke klachten die je wilt verlichten. Als laatste ga je actief aan de slag om de lichamelijke spanning en stress die zich in je lichaam hebben vastgezet te verminderen. Bijvoorbeeld door te bewegen of ademhalingsoefeningen te doen. Onderzoek laat zien dat sommige lichaamsgerichte therapieën kunnen helpen bij stress- en traumaklachten, maar de wetenschappelijke onderbouwing verschilt per methode. Een aantal voorbeelden van lichaamsgerichte therapie zijn emotioneel lichaamswerk, ademtherapie en EFT, Emotional Freedom Techniek. Emotioneel lichaamswerk. Tijdens deze sessies leer je om je aandacht te verplaatsen naar wat je in je lichaam voelt. Is dit bijvoorbeeld pijn, spanning of vermoeidheid? Daarbij leer je je gevoelens die je daarbij hebt toe te laten, waardoor je het verband legt tussen je emoties en lichaamssensaties. Een andere vorm is ademtherapie. Door middel van ademhalingstechnieken leer je bewust te worden van de pijn of spanningen die je ervaart en breng je zenuwstelsel tot rust. Meestal wordt deze vorm ingezet als je angst, vrees of fysieke blokkades ervaart in je lichaam. Dan ga je met ademhalingsoefeningen en technieken aan de slag.
bij EFT. Dat is ook een methode. Tijdens deze therapie leer je dat je je gevoelens kunt herkennen en loslaten door voorzichtig op de pijnpunten te drukken. Zoals op de pijnlijke schouder of nek. Belangrijk is om te weten dat het wetenschappelijke bewijs hiervoor dun is. En als je dan zo ver bent om in therapie te gaan hiervoor, hoe vind je dan de juiste therapeut, beste luisteraars? Lichaamsgerichte therapie valt in Nederland onder verschillende stromingen, zoals somatische en psychotherapieën, waardoor het lastig kan zijn om bij de juiste gespecialiseerde therapeut terecht te komen. Je kunt daarom beginnen met controleren of een therapeut is aangesloten bij het NIP, Nederlands Instituut voor Psychologen. Met dit lidmaatschap geeft de therapeut aan dat zij werken volgens professionele richtlijnen binnen de klinische psychologie en de juiste opleidingsvereisten bezitten om behandelingen uit te voeren. Maar niet elke lichaamsgerichte therapeut is aangesloten bij het NIP. Zo zijn er ook bijvoorbeeld complementaire therapeuten. De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie kun je ook raadplegen om een geschikte lichaamsgerichte therapeut te vinden. Maar minstens zo belangrijk, beste luisteraars, als een kwaliteitslabel is een goede klik tussen jou en de therapeut. Dat is essentieel, want als je een goede klik hebt met je therapeut, dan kan therapie effectiever zijn. Waar je dan op kan letten is, voelt het veilig om je verhaal te delen met deze therapeut. Meestal kun je een eerste gesprek aangaan om kennis te maken, waarin je kunt beoordelen of lichaamsgerichte therapie en de persoonlijkheid van de therapeut bij jou en je situatie past. En beste luisteraars, wist je dat? Mensen bij stress of trauma meestal onbewust hun houding, ademhaling en spierspanning aanpassen? In lichaamsgerichte therapie worden ze daar meestal pas bewust van en kunnen ze daarna makkelijker hun emoties en gebeurtenissen verwerken. Tot zover, beste luisteraars, over lichaamsgerichte therapie. We gaan even naar muziek en daarna gaan we verder met een ander soort therapie. Tot zo, beste luisteraars.

Ja, beste luisteraars, prachtig lied. Mira Jeevan Thorakagas. Ja, beste luisteraars, goedemiddag. Namaskar, Ram Ram. Welkom en wat fijn dat u luistert. Ik ben Roosita Kirjasingh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikahani of Vahon Hindustani Radio. Ja, beste luisteraars, zoals aangekondigd ga ik hen vandaag vertellen over een aantal soorten therapieën. We hebben net stilgestaan bij lichaamsgerichte therapie. En ik vertelde ook dat deze vorm niet altijd toepasbaar is, beste luisteraars. Bijvoorbeeld wanneer iemand stress ervaart door negatieve denkpatronen. Dan kunnen andere therapieën effectiever zijn, zoals cognitieve gedragstherapie of schematherapie. Wij gaan daarom verder met cognitieve gedragstherapie. Want cognitieve gedragstherapie is een veel voorkomende vorm van therapie waarbij je negatieve of niet helpende denkpatronen leert identificeren, begrijpen en veranderen. Hierbij wordt er gekeken naar hoe je gedachten, gevoelens en gedrag elkaar beïnvloeden. Stel, je geeft een presentatie en je ziet iemand in het publiek gapen. Dan zou je het volgende kunnen ervaren, hè, als je daar staat en presentatie staat te geven. Dan denk je, dus je gedachten kunnen zijn, mijn presentatie is saai, ik doe het niet goed, ik kan dit niet. Jouw gevoel kan zijn schaamte, stress, onzekerheid. Hè? Je gedrag kan zijn dat je sneller gaat praten, dingen gaat vergeten te benoemen of je gaat dichtklappen. Tijdens cognitieve gedragstherapie leer je nieuwe strategieën en vaardigheden, zoals het herkennen van denkfouten of irrationele gedachten, waardoor je een gezondere en meer realistische manier van denken ontwikkelt. Je leert bijvoorbeeld het volgende te veranderen. Als we heel dichtbij je gedachten blijven, mijn presentatie is saai. Misschien gaapt hij omdat hij vannacht slecht heeft geslapen. Dus stel hè, dat je dus iemand, hij staat een presentatie te geven, even samenvattend. En je ziet iemand in het publiek gapen. Dan in eerste instantie zou je denken, mijn presentatie is saai. Maar je kunt ook denken, misschien gaapt hij omdat hij vannacht slecht heeft geslapen. Hè? Om je gedachten hè, een andere mindset te geven. Het gevoel wat je eerst had van schaamte, stress en onzekerheid kan je bijvoorbeeld omdenken naar je rustiger en zelfverzekerd blijven voelen. Het heeft niks met mij te maken, bijvoorbeeld. Je gedrag, waarbij je eerst sneller gaat praten, dingen vergeet te benoemen en dat je dichtklapt, kan ook zijn dat je dan op dat moment je gedraagt en je gedrag laat zien op een normaal tempo kunnen blijven presenteren. Dus niet sneller praten, maar gewoon normaal blijven presenteren. Dus eigenlijk wat er gezegd wordt, is dat je dus in eerste instantie het gedrag wat je eerst had vanuit gedachten, gevoelens en gedrag, dat je dus eigenlijk een negatieve of een niet helpend denkpatroon eerst had, dat je dat leert omzetten naar andere gedachten. En eigenlijk gedachten vanuit, volgens mij heeft het niks met mij te maken, dat wat een ander laat zien, waardoor je eigen gedrag niet door de ander laat beïnvloeden, beste luisteraars. Cognitief psycholoog Aaron Beck ontdekte in de jaren 60 dat negatieve gedachten invloed hadden op het gedrag van zijn cliënten. Rond diezelfde tijd was psychotherapeut
Albert Ellis in zijn therapiesessies bezig met het veranderen van negatieve denkpatronen bij zijn cliënten. Deze strategieën werden later samengevoegd tot wat we nu kennen als cognitieve gedragstherapie. En als je denkt, is dat iets voor mij? Want we hebben net lichaamsgerichte therapie behandeld. We behandelen nu cognitieve gedragstherapie. En wel, het zou zomaar kunnen zijn van, is dat voor mij? Dan is het antwoord daarop, cognitieve gedragstherapie kan helpen als je last hebt van negatieve gedachten die het dagelijks leven beïnvloeden. Denk hierbij aan klachten zoals angst, depressie, trauma of stress. Als je daardoor wordt belemmerd in wat je wilt doen of steeds in negatieve patronen terechtkomt, kan het nuttig zijn hulp te zoeken bij een therapeut die cognitieve gedragstherapie toepast. En het zou ook kunnen dat cognitieve gedragstherapie, net als lichaamsgerichte therapie, niet altijd effectief hoeft te zijn bij jou. Want cognitieve gedragstherapie is een therapievorm wat vooral bedoeld is om je huidige gedachten beter te begrijpen en te buigen en om te buigen. Ik zei net ook omdenken, beste luisteraars. Dus je leert je gedachten beter begrijpen en daarna om te buigen naar meer realistische en positieve gedachten. Zijn je klachten ontstaan door gebeurtenissen uit het verleden of hebben die een diepere onderliggende oorzaak? Dan is deze therapievorm niet de beste match. En zou bijvoorbeeld schematherapie of psychotherapie beter kunnen vormen, beter kunnen passen. En ik zat even net te denken, hè, en dat is dus als er sprake is van gebeurtenissen vanuit je verleden, of als ze een dieperliggende oorzaak hebben, dan is bijvoorbeeld schematherapie voornamelijk voor gebeurtenissen uit het verleden. En bij diepere liggende oorzaken, hè, psychotherapie, zou daar beter bij passen. En vaak wordt cognitieve gedragstherapie wel in combinatie met een andere therapievorm gegeven. Als je naar een therapeut gaat, ga je dus eigenlijk samen met de cognitieve gedragstherapeut in gesprek. Vaak heb je wekelijks een sessie van 45 minuten tot een uur. Gemiddeld en gedurende 10 tot 15 weken, afhankelijk van de klachten die je hebt. Hoe vind je nou de juiste therapeut? Ik kan me zo voorstellen dat je denkt van ja, waar dan? Hoe dan? Dus is natuurlijk als je op de website kijkt, dan word je overvallen. Dan is het best wel... Er zijn er heel veel therapeuten die daaraan lijken te voldoen. De juiste therapeut vinden kan een hele zoektocht zijn dus, maar is essentieel voor een succesvolle behandeling. Een goed startpunt is bijvoorbeeld de vakvereniging voor cognitieve gedragstherapie. Vereniging voor gedrags- en cognitieve therapieën. Dat is de VGCT. Deze vereniging beheert een officieel register met geregistreerde gedragstherapeuten in Nederland. In een paar kliks krijg je een overzicht van therapeuten binnen een bepaalde postcode met hun specialisme. Voor registratie moet een therapeut een erkende opleiding hebben gevolgd en praktijkervaring hebben opgedaan onder supervisie van een erkende supervisor. En ook hier geldt, beste luisteraars, het is belangrijk naast een kwaliteitslabel dat er een goede klik is tussen jou en de therapeut. En ook hier geldt dat je je veilig voelt om je verhaal te delen. Bijna alle cognitieve gedragstherapeuten bieden een eerste gesprek aan om kennis te maken waarin je kunt oordelen of de manier van werken en persoonlijkheid van de therapeut bij jou en je situatie past.
Dat is echt essentieel, beste luisteraars. Niet zomaar met een therapeut aan de slag gaan, maar kijk eens of het goed voelt, of het veilig voelt. Kan ik mijn verhaal hier delen? Klikt mijn persoonlijkheid met die van de therapeut? Is echt belangrijk voordat je daarmee in zee gaat. Zeker als de behandelingen 10 tot 15 weken duren. Want het is wel een investering en tegelijkertijd is het ook een investering wat ook de moeite waard moet zijn. En het gaat om jou, dus dan zeg ik beste luisteraars, zorg dus dat je in elk geval datgene wat nodig is, ook je bent het waard. Dus zorg ook dat je de beste zorg krijgt. Want je betaalt ook ervoor, Of het nou in de ziektekostenvorm is of anders. Je betaalt ervoor, dan verwacht je ook dat de juiste dienst verleend wordt. Maar ook een dienst wat bij je past. Dat betekent dat je zelf de verantwoordelijkheid hebt om te voelen en te kijken hoe therapie voor jou voelt. En of dat voor jou werkt. En of de klik er is tussen jou en de therapeut. Ontzettend belangrijk dus. En wist je dat, beste luisteraars, dat cognitieve gedragstherapie ook lichamelijke klachten kunnen verbeteren? Tijdens de therapie leer je bijvoorbeeld hoe je negatieve gedachten over pijn kunt omzetten. Van de pijn is onverdraaglijk naar de pijn is nu extra erg omdat ik erop let. Maar dat wordt straks minder. Dus ook daarin hoor je wat ik zeg, is omdenken. Het is nu onverdraaglijk, maar je kunt hem ook omzetten naar het is nu erg, maar het wordt straks minder. Dat is ook een mindset, hè, beste luisteraars. En wat vonden anderen? En wat waren hun ervaringen met cognitieve gedragstherapie? Dus andere mensen die het dus eigenlijk cognitieve gedragstherapie zijn ondergaan. Ik heb een aantal reacties voor jullie. Eén daarvan is: het heeft mij geholpen te relativeren. Ik zou het zeker aanraden. Een andere persoon zei: ik vond het pittig, maar het heeft me uiteindelijk wel inzichten gegeven die hebben geholpen. Een andere zegt: ik vond het lastig, maar ik voelde dat mijn probleem dieper lag. En dat is niet erg, want als het probleem dieper ligt, kan je een ander soort psychotherapie. En daarmee zou je eventueel aan de slag kunnen. Maar het geeft inzicht en dat is ook belangrijk. Het heeft mij, dat is een ander persoon, die zei, het heeft mij in het begin geholpen om erachter te komen dat mijn brein net wat anders werkt. Dus het hielp wel, maar het was niet de juiste therapie voor mijn situatie. Ook dat mag je verkennen, beste luisteraars. Want vaak weet je het ook niet in één keer. Vaak moet je gewoon zoeken. Wat past bij mij? Er is zoveel mogelijk. En er is ook zoveel wat je echt zo toegespitst is en toegepast kan worden. Dat je eigenlijk jezelf de moeite waard bent om dit avontuur aan te gaan en het uit te zoeken. Een andere persoon zei: voor mij heeft het een klein beetje geholpen. De therapie helpt goed om gedachten te begrijpen, maar ik vind dat de behandeling het gevoel te veel vergeet. Nou, beste luisteraars, ik hoop dat dit in elk geval, deze twee therapieën, enigszins jullie inzicht heeft gegeven in welke therapie zou het beste kunnen helpen. Want er is nog een andere therapie wat ik nog met jullie wil bespreken. Dat is schematherapie. Want dat was ook een soort therapie. Bijvoorbeeld als je te veel gevangen zit in je verleden. Daar wil ik even zo op ingaan. Maar we gaan eerst naar muziek. En dan gaan wij naar commercial break en nieuws. En dan komen we daarna bij u terug. Tot zo, beste luisteraars.

0: beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocaat en kantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteerden een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Deze organisaties ontwikkelden de vrijwillige labels samen met 6 andere organisaties, waaronder de Grammys. Zo op brede toepassing van het systeem. Wetenschappers ontdekten in Thailand een nieuw langnekdinosaurus. Het plantenetende dier leeft 150 miljoen jaar geleden en is de eerste mammensaurus uit Thailand. Onderzoekers herkenden de soort aan 1 ruggenwervel met een unieke botstructuur gevonden in de provincie Kalasin. 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na mogelijk bezoek aan een kinderboerderij in Braschaat. Sliepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidde tot het zeldzame en ernstige hemolytisch uremisch syndroom, waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is nog niets bekendgemaakt. Het departement Zorg noemt de complicatie zeldzaam, maar wel ernstig. Meta trekt haar nieuwe AI-functie na enkele dagen alweer terug. Met de tool konden gebruikers afbeeldingen genereren op basis van Instagram-foto's van anderen. Het Amerikaanse social media concern kreeg felle kritiek dat de functie de privacy van gebruikers zou schenden. Het bedrijf erkende dat de tool niet goed werd ontvangen en haalde deze daarom offline. En dan het weer. Vanmiddag kan er in het noordelijk kustgebied opnieuw mist ontstaan. Later trekt deze bewolking verder het land in. Bij een matige noordoostenwind wordt het zo'n 27 tot 32 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio. De beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor aan het Ramsoet.

Ja, beste luisteraars. Ja, ik was even vertrokken hè, in dit lied. Ontzettend mooi, maar misschien wilt u er nog een beetje naar luisteren. Het is echt een onwijs mooi lied. Dat ik dacht, oh, ik was even verdwaald. Prachtig om naar te luisteren. En old is gold, hè? Geniet er nog even van.

Ja, beste luisteraars. Janneke Hagen-Jewodin. Prachtig. Ja, beste luisteraars, goedemiddag. Sunewale Sajino, namaskar, ram ram. Welkom en wat fijn dat u weer luistert, beste luisteraars. Ik ben Rosita Kirjasing en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Ki Kahani op Vahon Hindustani Radio. En zoals aangekondigd, beste luisteraars, ben ik in het eerste uur begonnen om te praten over een aantal soorten therapieën. We hebben net stilgestaan bij de lichaamsgerichte therapie en cognitieve therapie. Dat was nog voor het nieuws en commercial breaks. En ik vertelde dat deze vormen niet altijd toepasbaar zijn. En zo is bij de ene vorm, bijvoorbeeld bij lichaamsgerichte therapie, therapie niet effectief. Hè? En als wanneer iemand stress ervaart door negatieve denkpatronen, dan zou dus bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie daar beter bij passen. Stel dat je dus eigenlijk klachten hebt door gebeurtenissen uit het verleden of diepere klachten met waar een dieperliggende oorzaak liggen, dan kan het zijn dat daar weer cognitieve gedragstherapie niet toepasselijk is en misschien ook niet cognitieve therapie of ook niet lichaamsgerichte therapie. En er zou dus eigenlijk een andere vorm van therapie beter zijn, bijvoorbeeld schematherapie. Ik had beloofd dat ik in elk geval 3 soorten therapieën met u zou bespreken. En dat is dus, dat zijn dus de therapieën lichaamsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie en schematherapie. We hebben zo net behandeld lichaamsgerichte therapie en cognitieve therapie. En we gaan verder met schematherapie. Ja, beste luisteraars, hè? Waar begint het mee? Hè? Wanneer je met mentale klachten bij een psycholoog aanklopt, krijg je vaak te maken met een specifiek behandelmethode, beste luisteraars. Maar wat houden al die verschillende therapieën eigenlijk in? En in deze uitzending heb ik zoals aangegeven, verkennen we de bekendste therapievormen en leggen we uit hoe ze werken. We gaan door met schematherapie. En wat is schematherapie, beste luisteraars? Met schematherapie probeer je emotionele en gedragspatronen te herkennen die het dagelijks leven belemmeren. Vaak zijn de patronen ontstaan in je jeugd omdat ze toen hielpen met een situatie om te gaan, maar werken ze nu juist tegen. Schematherapie werd begin jaren 90 ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Jeffrey Young met als doel om niet helpende patronen te veranderen bij zijn cliënten. In schematherapie leer je patronen te herkennen en te veranderen door te kijken naar je verschillende modi. Een modus, modi is dus meervorm, een meervoud van modus. En wat is een modus? Een modus is een houding of gevoel waarin je schiet wanneer oude gevoelens worden opgeroepen. Iets wordt getriggerd en meteen ben je dus in een bepaalde modus. Raak je dus in een bepaalde modus en laat je gedrag zien wat bij die modus van toepassing was in je gehele leven. Vandaar dat schematherapie beter helpt bij patronen die je eigenlijk hebt ontwikkeld vanuit kinds af aan. Voorbeelden van niet helpende modi zijn het gekwetste kind. Een gekwetste kind voelt zich bijvoorbeeld snel afgewezen of tekort gedaan. Of je schiet in de modus van het boze kind. Je reageert heftig uit bijvoorbeeld frustratie. Of je schiet in een modus van de kritische of veeleisende stem. Die houdt je klein met opmerkingen als: dat kun je toch niet, je bent niet goed genoeg. Maar er zijn ook helpende modi. Een modus van een gezonde volwassene is het deel van jezelf dat je helpt goed voor jezelf te zorgen en keuzes te maken die goed voor je zijn op de lange termijn. Het blije kind. In deze modus voel je ontspannen.
blij en geliefd. Je bent optimistisch en maakt plezier. Door je bewust te worden van welke modus wanneer actief is en te oefenen met helpende modi, kun je oude patronen doorbreken. Een voorbeeld is bijvoorbeeld, thuis of op school kreeg je vaak kritiek op wat je niet goed hebt gedaan. Daardoor ben je erg kritisch op jezelf geworden en ben je vooral gaan letten op wat je allemaal fout doet in plaats van goed. Als iemand bijvoorbeeld vraagt of je een speech wil houden, kun je zo denken. De kritische, veel eisende stem zegt in jou: ik kan maar beter niet aan een speech beginnen. Dat kan ik toch niet. En dat zeg je tegen jezelf, omdat je heel vaak hebt gehoord dat anderen tegen jou zeiden, hè, dat je het niet kan, of dat je het niet goed hebt gedaan, of dat je het fout doet. Hè. Dan kan dus die stem, die kritische stem in jou zeggen, doe het maar beter niet, want dat kan je toch niet. Maar een gevoel, en je hebt ook natuurlijk, hè, dat is dus die kritische modus. Maar je hebt dus ook, zoals ik net vertelde, een gezonde, volwassene modus. En die zou kunnen zeggen, ik vind het misschien lastig, maar door te oefenen met speechen word ik steeds beter. He, dat is ook een houding. Dus je kunt er ook in vast blijven zitten. Dus het gaat er heel vaak om, wat belemmert jou in het dagelijks leven, in jouw functioneren? Of kan je een andere houding kiezen om, zeg maar, je gedrag aan te passen, zodat je dus beter kan functioneren in het hier en nu. Nou, tijdens schematherapie leer je herkennen dat je jezelf vaak bekritiseert vanuit de kritische, veel eisende stem, omdat je ouder of leraren dat deden. Je leert meer denken en handelen vanuit de gezonde volwassenen. En is dat nou iets voor jou, zul je dan denken? Want we hebben net gehad cognitieve therapie, we hebben net gehad lichaamsgerichte therapie. Ja, dan kan je ook vragen stellen van, ja, zou dat wat voor mij zijn? Welke therapie zou beter bij mij passen? Schematherapie is een evidence-based behandeling, wat betekent dat wetenschappelijk bewezen is dat het werkt voor een behandeling van persoonlijkheidsstoornissen, bijvoorbeeld borderline of dergelijke. Inmiddels wordt voor allerlei andere problemen schematherapie ingezet, zoals angststoornissen, depressie, eetstoornissen, relatieproblemen en verslaving. Waarom? Is omdat ze vaak denken dat dit heel vroeg in jouw leven al is ingeslopen. Heel vroeg in het leven is het al binnengewandeld en heel vroeg in het leven heb je allerlei trucjes moeten aanleren om te kunnen overleven in de maatschappij. Ik wil straks daar wat verder op ingaan. Daarnaast helpt deze therapie vormen bij mensen met een negatief zelfbeeld om positiever naar zichzelf te kijken. En bij belemmerende patronen die je af en toe je gedrag overheersen. Een behandeling, hoe ziet dat er nou uit, hè, als je een schematherapie behandeling hebt? Als je een schematherapie begint, en als je eraan begint, ga je samen met je therapeut achterhalen waar je gedachten, emoties en gedrag vandaan komen. Je probeert bijvoorbeeld te begrijpen welke emotionele behoeften onvoldoende aandacht hebben gekregen in je jeugd, waardoor je dysfunctionele gedragspatronen hebt ontwikkeld. Dysfunctioneel betekent niet werkend. Hè? Dus daarom heb je er in het hier en nu dus last van. De therapeut helpt je deze te doorbreken en gezonder gedrag te ontwikkelen in je dagelijks leven. Vaak duurt een volledige behandeling 1 à 2 jaar, maar bij milde klachten kan dit over een paar maanden zijn. En waarom duurt het vaak 1 à 2 jaar, beste luisteraars? Wat ik net vertelde, schema's leer je vaak eigenlijk
vanaf kinds af aan. En als je dat al vanaf kinds af aan hebt geleerd, als dat decennia lang al in een patroon is ingesleten, dan is het best wel lastig om dat in een paar behandelingen weg te krijgen. Daar heb je langere tijd voor nodig, hè, om dat te leren en te laten landen en te laten internaliseren en te integreren in jouw lijf. Want pas dan en in je hoofd en in je gevoelens, hè, dat moet overal beklijven. En dat beklijven, dat is vaak niet in een paar weken gebeurd. Daarom zijn die behandelingen zo lang. En hoe kun je nou een goede therapeut of een juiste therapeut vinden die hiermee zou kunnen helpen? Het is belangrijk om te weten of een therapeut is geschoold en geregistreerd als een therapeut. Bij de Vereniging voor Schematherapie kun je controleren of een therapeut officieel

wel up-to-date moeten zijn, hè, om de ander daarin te kunnen bijstaan. Want het is, hè, want je kunt anders iemand. Het gaat ook, hè, je bent iemand aan het helpen om zich weer te gaan vormen, bepaald gedrag af te leren. Dan moet je het ook op de juiste wijze doen. Vandaar dat het zo belangrijk is dat je het dus ook laat helpen door mensen die dus eigenlijk daar kennis en ervaring mee hebben. Hè. Een schematherapeut kan ook aangesloten zijn bij het NIP, Nederlands Instituut voor Psychologen. En therapeuten die ze hierbij aangesloten hebben, laten zien dat zij werken volgens professionele richtlijnen binnen de psychologie en beschikken over de juiste opleidingsvereisten om behandelingen uit te voeren. Maar niet altijd. Er zijn ook heel veel schematherapeuten die niet aangesloten zijn bij het NIP, maar wel goed werk doen. Hè? Dus ook, je hebt ook soms complementaire therapeuten die ook een schematherapie toepassen en ook heel kundig en ervaren zijn. Wees daar, hè, als het is jouw verantwoordelijkheid als persoon om daar goed onderzoek naar te doen als je daar mee in zee gaat. En lees ook de verhalen, beste luisteraars. Want het gaat om jou. Dat betekent dus dat je verantwoordelijk bent. Ook voor je eigen traject. Voor je eigen vooruitgang. Voor je eigen verbetering. Dus wees daar ook kieskeurig in. Want je investeert heel veel geld. Of het nou via de zorgverzekeraar is of niet. Dus dan wil je ook goed geholpen zijn. Wat ik net bij de voorgaande afleveringen ook zei. Het is heel belangrijk dat je een klik voelt met je therapeut. En of de therapievorm bij je past. Neem de tijd om dat uit te zoeken. Is het de juiste therapeut voor mij? Heb ik een goede klik met deze persoon? En past deze therapievorm bij mij? Je ziet ook, dan deel ik ook de ervaringen van sommige mensen. En die zeggen, ja, het was een goed begin, maar iets anders paste beter bij mij. Maar dat kan je alleen maar weten door ermee kennis gemaakt te hebben of mee aan de slag te zijn geweest. Kun je verder ontdekken wat je nog meer nodig hebt. Soms is een bepaalde therapie helemaal niet passend. En dan moet je wel voor openstaan om iets anders ook toe te laten als het om jezelf gaat. Om te kijken van ja, want ieder mens is anders. En dat betekent, er zijn zoveel therapievormen. En gelukkig zijn er ook heel veel therapievormen. Ook specifieke therapievormen. En voor alles is er wat. Voor ieder is er wat. En je hoopt maar dat het ook werkt. Hè? En tijdens het eerste gesprek wordt vaak uitgelegd hoe de behandeling werkt. Als je het gevoel hebt dat de uitleg duidelijk is en goed aansluit op jouw situatie, is dat een goede teken. Daarnaast kun je erop letten of je je op je gemak voelt en of je vragen durft te stellen en of de therapeut zich goed verdiept in jouw klachten. Zoals ik zei, deel ik ook wat ervaringen van andere mensen en hun ervaring met schematherapie. En de reacties zijn als volgt. Ik heb 8 jaar lang schematherapie gehad en tot op de dag van vandaag kan ik het toepassen en herkennen. 8 jaar, beste luisteraars, is best wel lang, hè. Maar goed, weet je, bij ieder traject duurt zolang dat voor jou nodig is, zeg ik dan maar. Mijn ene persoon zit in een paar maanden geklonken en bij de andere persoon duurt het wat langer. De andere persoon zegt, ik heb een tijd schematherapie gevolgd en dat was voor mij de beste beslissing ooit. En iemand anders zegt, ik vond het heel effectief. Ik denk zelf dat het voor iedereen wel eens goed zou kunnen zijn. En iemand anders zegt, ik heb 2 jaar lang schematherapie gehad, maar dan in groepsverband. En dat is echt een aanrader. Dus je kan schematherapie ook in groepsverband aangaan. En dan kan je dus met elkaar de ervaringen delen. En daar met elkaar ook in groeien. En de laatste persoon, hè, die zegt, ik heb het meerdere keren gevolgd en vind het telkens een hele fijne en leerzame sessie. Beste luisteraars, dat tot zover. Ik wil toch even straks even op die schematherapie doorgaan, omdat ik het toch wel belangrijk vind om met jullie te delen. We gaan eerst naar muziek en daarna gaan we verder met, in elk geval, een dieper verhaal hierover. Tot zo, beste luisteraars.

Ja, wat een prachtig lied, hè? Ik suppe na mijn dik haai. Nou, beste luisteraars, we gaan toch even door. En ja, verder met dit onderwerp. En eigenlijk iets verdiepend. En daar gaan we toch even mee verder. Want ik ben het eens dat bijna iedereen hier kennis mee zou moeten maken. Goedemiddag, Sunivalesetjeno Namaskar, Ram Ram. Welkom en wat fijn dat u weer luistert. Ik ben Rosita Girja Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Ki Kahani op Vahon Hindustani Radio. Ja, beste luisteraars, ik vertelde dat ik heb net verteld, hè, over een aantal een soorten therapieën. We begonnen met lichaamsgerichte therapie. Daarna heb ik het gehad over cognitieve therapie. En ik heb afgesloten toen met schematherapie. Allemaal therapieën die op de ene of andere manier effectief zou kunnen zijn als je in het dagelijks leven daar last van hebt of belemmerd wordt om normaal te kunnen functioneren, beste luisteraars. Hè? Als je dus merkt dat je in je dagelijks leven enige tijd belemmerd wordt in jouw functioneren, kan het zijn dat je denkt van, hey, ik moet daar wat anders mee en ik moet ik wil dit niet meer, dus ik ga er wat anders mee doen. Dus kun je er eigenlijk op een andere manier naar kijken door bijvoorbeeld in therapie te gaan. En als je dan in therapie bent, kun je ook nagaan welke therapie bij jou het beste past. En op een van de therapieën wil ik langer bij stilstaan. Want ik wil nu stilstaan bij iets wat jullie wellicht vaak genoeg herkennen. Hoe was jouw jeugd? Hoe was jouw thuis? Hoe groeide je met elkaar op? Was alles aanwezig wat je nodig had? Of kwam jij iets tekort? Wat kwam je tekort in je jeugd, beste luisteraars? Daar wil ik het nu met jou over hebben. Misschien voel je je diep gekwetst als een vriend een afspraak afzegt. Of het op het laatste moment toch niet op je verjaardag kan komen. Je merkt dat een opmerking op je werk je zo raakt dat je meteen denkt, ik kan beter ontslag nemen. Of je houdt anderen op afstand zodra ze te dichtbij komen. Waardoor het lastig is om een liefdesrelatie aan te gaan, bijvoorbeeld. Heftige emoties en zelfsaboterend gedrag zijn vaak signalen van oude, niet helpende patronen die in je jeugd zijn ontstaan, beste luisteraars. Meestal zijn ze onbewust, bijna automatisch. Achteraf kun je er flink last van hebben omdat ze je geluk in de weg staan en problemen veroorzaken in relaties of werk. Negatieve patronen herkennen kan bevrijdend voelen, maar je kunt ook te lang in de analyse blijven hangen. Hoe voorkom je dat je vastloopt? En pak je de regie? Schematherapie kan helpen inzicht te krijgen in patronen die ontstaan zijn in je kindertijd, waardoor je jezelf beter begrijpt. Schematherapie leert je begrijpen waarom je en waar je patronen vandaan komen. Dus hoe komen ze en waar komen ze vandaan? En dat het niet jouw schuld is dat je soms dingen minder handig aanpakt. Veel heeft te maken met wat je hebt meegemaakt in je jeugd. Door die ervaringen op een andere manier te verwerken, kun je echt verandering teweeg brengen, beste luisteraars. In schematherapie analyseer je welke basisbehoeften bij jou mogelijk niet vervuld zijn, waardoor je valkuilen hebt ontwikkeld en welke overlevingsstrategieën je hebt ingezet om minder last te hebben van die valkuilen. Zo ontstaan patronen, oftewel modi. Modi heb ik net verteld, dat is een meervoud van modus. Een modus is dus een houding of een gevoel waarin je schiet wanneer oude gevoelens worden opgeroepen.
Schematherapie kan helpen inzicht te krijgen in patronen die ontstaan zijn in je kindertijd, waardoor je jezelf beter begrijpt. Maar pas op dat je niet te lang in zelfanalyse blijft hangen. Om echt verder te komen, moet je actief iets veranderen. Een eerste stap in het doorbreken daarvan is ontdekken welke tekorten je in je jeugd hebt opgelopen. Als kind heb je bepaalde basisbehoeften. Een veilige en voorspelbare band met anderen. Ruimte voor zelfstandigheid en vrijheid om je emoties te uiten. Maar ook plezier maken en duidelijke grenzen krijgen. Voor een gezonde emotionele ontwikkeling is het belangrijk dat al deze behoeften worden vervuld. Wanneer dat onvoldoende is gebeurd, ontstaan emotionele klachten en tekorten, zeg ik eerlijk gezegd. Dus wanneer het onvoldoende is gebeurd, dus aan die behoeften vervuld, dan kunnen emotionele tekorten ontstaan. En die vormen de voedingsbodem voor je valkuilen die leiden tot niet helpende patronen die je later in je leven kunt ontwikkelen. Begrijpen jullie, mijn luisteraars, wat ik eigenlijk heb verteld? Zal ik even samenvatten? Is, je komt in je jeugd iets tekort waar jij behoefte aan hebt. De basisbehoeften, dat zijn een veilige, voorspelbare band met anderen, ruimte voor zelfstandigheid, vrijheid om emoties te uiten, plezier maken en duidelijke grenzen krijgen. En voor een gezonde emotionele ontwikkeling is het belangrijk om al deze behoeften vervuld te hebben. En als deze behoeften nou net niet vervuld zijn of onvoldoende vervuld zijn, dan ontstaan er emotionele tekorten. En als deze emotionele tekorten ontstaan, dan is dat een voedingsbodem voor je valkuilen in jouw verdere leven, waardoor je dus vaak belemmerd wordt in je functioneren. Want je ontwikkelt dus eigenlijk door die emotionele tekorten niet helpende patronen waar je later heel veel last van zou kunnen hebben. Want je gaat dus allerlei patronen ontwikkelen die op dat moment helpen, maar later vaak niet meer. Omdat je als mens ook allerlei fases in jouw leven doorgaat en je als mens groeit en ook verandert. Ook in omgevingen terechtkomt die ook veranderen. En dan kan het zijn dat datgene wat je voorheen deed en hielp, de patronen die je had ontwikkeld, maar die hielpen wel toen, maar nu niet meer werken. Met deze vragen ontdek je dus in een aantal stappen wat jij vroeger tekort bent gekomen. Je kunt de vragen uitgebreid beantwoorden of gewoon beginnen met steekwoorden die je bij je opkomen. Dus het is niks anders dan een oefening wat ik je dan geef. En gebruik voor elke vraag gerust een nieuw vel papier, zodat je de ruimte hebt om gedachten op te schrijven. En dit kan best lastig zijn, luisteraars. Doorloop deze stappen daarom met zelfcompassie en geduld, want het heeft geen zin om niet lief te zijn voor jezelf. Dus wees liefdevol naar jezelf. En als je dus bij het beantwoorden van deze vragen en bij het verkrijgen van inzicht. Het hoeft niet in één keer en het hoeft ook niet perfect te zijn, beste luisteraars. Merk je dat de vragen spanning oproepen, bijvoorbeeld omdat je als kind ingrijpende gebeurtenissen hebt meegemaakt, dan is het verstandig om ze samen met iemand te doen die je vertrouwt en die misschien al iets weet over je verleden. Te beantwoorden en daarna over in gesprek te gaan. Bij complexere klachten, zoals een persoonlijkheidsstoornis, chronische depressie of trauma, raad ik je aan om hulp van een therapeut in te schakelen. Nou, een stap is, ik heb een aantal stappen. En de stappen die sluit ik af met een vraag. Stap 1.
Dit heb je meegekregen vanuit huis. En dan heb ik het vaak over je ouderlijk huis. Beschrijf het gezin waarin je bent opgegroeid. Wat typeerde jouw thuissituatie? En hoe zag het dagelijks leven eruit? Je kunt denken bijvoorbeeld aan: ik groeide op in een groot gezin en mijn vader was vaak afwezig. Mijn moeder had zorgen en de jongsten werden deels opgevoed door de oudere kinderen. Ik deed wat nodig was, maar er was weinig ruimte voor plezier. Dat kan een voorbeeld zijn, beste luisteraars. Een voorbeeld kan ook zijn: er waren geen heftige of verdrietige gebeurtenissen. We waren altijd vrolijk en optimistisch. Maar moeilijke emoties werden niet besproken en liever weggestopt. Een ander voorbeeld is: ik ben enig kind en kwam nooit iets tekort. Hierdoor was wel alle aandacht op mij gericht, zowel positief als negatief. Mijn ouders waren een team en ik was in mijn eentje. En dat voelde soms eenzaam. Dus wat je hier hoort, beste luisteraars, in al de drie voorbeelden, het zijn drie verschillende situaties waarbij het ene kind het beter heeft dan het andere. En toch kan je een emotioneel tekort voelen vanuit je verleden. Vraag 2. Schrijf het op gewoon als je dat wil. Hoe zou jij je opvoeding omschrijven? Wat wilden je ouders jou meegeven? Bijvoorbeeld: mijn ouders waren gedisciplineerd en vonden resultaat belangrijk. Bij goede cijfers of gewone sportwedstrijden kreeg ik pas waardering. Hoor je dat ook? Pas waardering. Dat klinkt als een tekort. Een ander voorbeeld is: er was veel vrijheid en er waren bijna geen regels. Zelf op onderzoek gaan was belangrijk. Ik voelde me vaak aan mijn lot overgelaten en miste antwoorden op belangrijke vragen. Dus je hoort ook hier bij dit voorbeeld dat veel vrijheid wil nog niet zeggen dat je geen tekorten hebt opgelopen. Want blijkbaar had deze persoon regels nodig, behoefte aan afbakening, aan regels. En ook dat kan een emotioneel tekort zijn. En tot een emotioneel tekort leiden, wat later weer voor allerlei andere patronen. Een ander voorbeeld is: mijn ouders waren streng, maar ook behulpzaam. Dubbel. Ze waren streng en behulpzaam. Je moest vooral niet bij de pakken neerzitten en altijd doorgaan. Zelf keuzes of afwegingen maken mocht niet altijd. Dus je hoort hier ook, hè? De ouders deden al heel veel. En eigenlijk werd je beperkt als kind in zelf keuzes maken of afwegingen maken. Het werd je eigenlijk ontnomen. En ook dat zou kunnen leiden tot een emotioneel tekort. Hè? Dus het hoeft geen kwade opzet te zijn of gebrek aan liefde te zijn van je ouders als er in bepaalde behoeften niet is voorzien. Maar dat is heel belangrijk, beste luisteraars. Het is ook niet de schuld van je ouders dat je een emotioneel tekort hebt opgelopen. Ouders of verzorgers kunnen liefdevol en tegelijkertijd soms veel eisend zijn. Of juist uit liefde alles doen voor hun kind, waardoor het de behoefte aan zelfstandigheid mist. Soms doen ze dat allemaal uit liefde, beste luisteraars. Dus dat je soms schema's hebt aangeleerd en niet helpende patronen hebt ontwikkeld, betekent niet dat het jouw schuld is, maar ook niet de schuld van je ouders of verzorgers. Want iedereen doet het met liefde. Als mensen van je houden, willen ze het beste voor je. Leren ze vanuit hun eigen context jou de dingen aan om jou eigenlijk
het beste uit je te halen of jou het beste toekomst geven wat voor jou weggelegd is. Alleen pakt het niet altijd zo goed uit. En dat zul je ook merken als je zelf ook kinderen hebt, dat je dat ook zelf ook iedere keer daartegen aanloopt. Ik heb dat ook zelf. Ik heb zelf 2 kinderen. Denk ik, hoe? Mijn ouders hebben dat zo gedaan. Ik zou het niet zo op deze manier hebben gedaan. Dus doe ik andere dingen goed, maar andere dingen juist niet. Ik denk dat elk ouder daarover mee kan praten. Dat we allemaal ons uiterste best doen. Maar dat soms emotionele tekorten kunnen ontstaan. Ja, maar dat is ook omdat we van de ander zoveel houden. Dat we ook het beste willen, maar soms niet het beste is voor de ander. Dus begrijp je de dualiteit, beste luisteraars? Dan gaan we dus naar stap 2. Dit heeft een ingrijpende gebeurtenis. Dit is wat het met je heeft gedaan. De derde vraag die ik voor jullie heb als luisteraars. Zijn er specifieke momenten in je jeugd die je als vervelend hebt ervaren of misschien zelfs traumatisch waren? Dit kan thuis zijn gebeurd, op school of op de sportclub of elders. Voorbeelden. Bijvoorbeeld, ik ben een tijdje gepest op de basisschool. Het was niet heel opvallend pestgedrag, maar werd wel erg onaardig. Ik voelde me vaak rot en werd niet geholpen door klasgenoten. Dit kan ook iets doen met een kind. Als je zo lang gepest bent of een tijdje gepest bent, dan kan dat echt inbreuk hebben op jou. En dan kan je ook tekorten oplopen. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat mijn ouders maakten vaak ruzie en in mijn kamer kon ik dat ook horen. Daar kreeg ik pijn in mijn buik van. Dus dan kan je dus ook allerlei onhandige patronen dus eigenlijk aanleren ontwikkelen. Wat niet helpend is op een andere. Dat het op dat moment werkt om te overleven, maar later niet meer. Een ander voorbeeld is dat mijn moeder kon onvoorspelbaar zijn. Soms was alles goed en gezellig, maar als ze niet lekker in haar vel zat, kreeg ik plotseling de wind van voren. Ik probeerde altijd te peilen hoe haar stemming was. Hier hoor je het al, een kind wat ontzettend alert is. Ook een emotioneel tekort dus. Kortom, zo werd er vroeger met je emoties omgegaan. Vraag 4. Hoe reageerden je ouders en of verzorgers op emoties als angst, boosheid of verdriet? Hoe reageerden zij, beste luisteraars? Je kunt de ingrijpende gebeurtenis hierbij als voorbeeld nemen. Maar je kunt deze vraag ook algemener beantwoorden. Bijvoorbeeld, hoe reageerden ze op je emoties? Emoties kan van alles zijn. Bang, boos, verdrietig. Dus het kan ook zijn van, maar hoe reageerden je ouders of verzorgers? Als ik huilde, kreeg ik vaak de opmerking, kop op, er zijn ergere dingen, zei één persoon. Een ander kwam met het voorbeeld, boosheid werd meteen afgestraft. Dan moest ik naar mijn kamer tot ik weer normaal kon doen. Heel vaak hoor je, ga even uitbozen op je kamer. Wellicht bekend, of herkenbaar, beste luisteraars. En dan, een ander voorbeeld is, als ik een emotie liet zien, werden meteen oplossingen aangedragen. Terwijl jij er even wilde zijn met je emotie, je wilde getroost worden. Maar daar was geen ruimte voor. Want er kwam meteen maar, ach kind, hier heb je een zakdoekje of pleister erop en door. Dus dat is soms ook, terwijl je heel even bij de emotie wil stilstaan. Deze leefregels bepalen deels hoe je in het leven dus staat. Nou gaan we naar de laatste vraag. Vraag 5. Zijn er bepaalde leefregels voortgekomen uit jouw thuissituatie, zoals je die in de voorgaande vragen hebt omschreven? Leefregels die wellicht onbewust een dominante rol in je dagelijks leven spelen. Denk aan
Emoties laten zien is een teken van zwakte. En heeft afwijzing tot gevolg. Ja, wat je ook hoort, mannen mogen niet huilen. Ja, want dat is een teken van zwakte. En dan vinden mensen je niet leuk. Ja, dan word je dus geïsoleerd of uitgesloten. Of negatieve emoties hou je voor jezelf, zodat anderen niet belast. Je mag je negatieve emoties niet laten zien. Je mag niet boos worden, ja, in gezelschap. Terwijl dat juist wel functioneel kan zijn. Hè? Maar je hebt geleerd om het niet te laten zien. Dus speel je mooi weer. En dan krijg je dus ook niet wat je had willen bereiken. En dan neem je dat ook mee naar huis. Een ander voorbeeld is, pas als je goed presteert ben je waardevol en kun je serieus genomen worden. Hier heb je het, hè? Bewijsdrang, prestatiedrang, dat als je eigenlijk op die manier dus handelt. En dan zie je dus mensen workaholic worden of perfectionistisch worden. Dat komt er ook uit voort. Een ander voorbeeld is, bij conflicten kun je beter vermijden, omdat je anders mensen kwijt kunt raken. Dus bijvoorbeeld heb je iets tegen iemand gezegd, nou ja, goed, toen ben je dus die persoon kwijtgeraakt, dus volgende keer zeg je het maar niet, want je bent bang om deze persoon ook kwijt te raken. Het doet iets met jou en je gedrag naar anderen. Daarom wilde ik hierbij stilstaan, beste luisteraars. Een ander voorbeeld is, je moet sterk zijn en je problemen zelf oplossen. Dat maakt je onafhankelijk. Hiermee geef je aan dat je liever hulp niet moet vragen en dat je het allemaal in jezelf moet kunnen en eigenlijk op eigen houtje moet kunnen, want je bent onafhankelijk. Maar laten we nou zelf zeggen, mensen, je hebt de ander nodig in het leven. Samen kom je verder. Dat weet je het onderhand, hoop ik toch wel. En als je het met elkaar kunt delen, dan kun je dus eigenlijk delen en eigenlijk ook samen verder komen. Denk daar maar eens over na. Denk ook over na welke valkuilen jou belemmeren. Want je hebt zojuist in kaart gebracht welke tekorten je als kind hebt opgelopen en in welke basisbehoeften niet of te weinig is voorzien. Daardoor kun je negatieve overtuigingen ontwikkelen over jezelf, anderen en de wereld om je heen. Dat noemen we ook wel valkuilen of schema's. Ook ingrijpende gebeurtenissen, zoals een groot verlies, pesten of ongeluk of misbruik, kunnen leiden tot dit soort overtuigingen. Soms is er weinig voor nodig om je een prettig of een onprettig gevoel te geven. Soms heb je heel weinig nodig om je onprettig te voelen. Een vriendin laat niets van zich horen. Je manager plant onverwachts een meeting met je in. Of je broer laat weer op het laatste moment van zich afweten. Zonder dat je daar erg in hebt, reageer je heftig op iets wat, als je er wat van een afstand naar kijkt, helemaal niet zo heftig is. Het kan zijn dat je erg boos wordt en later denkt, was dat nou nodig om zo uit je slof te schieten? Dit zijn vaak patronen in je gedrag die je niet prettig vindt. Patronen die zich meestal al in je jeugd hebben ontwikkeld. Zulke patronen kunnen behoorlijk hardnekkig zijn. Maar het goede nieuws is dat je ze kunt veranderen met behulp van technieken uit de schematherapie. Sommige mensen zijn zich hier erg bewust van, bij anderen liggen ze meer op de achtergrond. Het lastige aan valkuilen of schema's is dat ze zelfs jaren later plotseling weer kunnen opspelen wanneer er iets heftigs gebeurt. Als kind kun je bijvoorbeeld veiligheid en voorspelbaarheid hebben gemist, waardoor je de overtuiging hebt ontwikkeld, niemand is te vertrouwen. Als rationele, gezonde volwassene denk je dat misschien niet bewust, maar zodra zich een situatie voordoet die voor jou en voor het kind in jou lijkt op iets wat vroeger, kunnen de oude gevoelens en overtuigingen opnieuw worden aangewakkerd. Je reageert dan automatisch,
zoals dat kleine kind destijds zou doen. Dat is heel begrijpelijk wanneer je die reactie kunt koppelen aan de pijn van toen. Maar als volwassene kun je daar last van hebben, omdat je er juist anders mee om wil leren gaan. Het is een heldere, hoopvolle boodschap. Je hoeft niet al je problemen opgelost te hebben om een goed leven te leiden, beste mensen. Het leven is niet alleen maar leuk. Als je een paar dagen rot voelt omdat er iets vervelends gebeurt, dan hoort dat erbij. Je hoeft niet eerst helemaal zen te worden voordat je weer kunt functioneren. Stop met wachten tot je alles begrijpt voordat je gaat leven. Voel je verdriet, voel je angst, voel je onzekerheid. Analyseer gerust je patronen, maar laat je er niet door verlammen. Neem de regie over je eigen leven en ga bewust aan de slag met je gezonde kanten. Daar kun je elke dag opnieuw voor kiezen, beste luisteraars. Ik hoop dat jullie hier heel veel aan hebben en dat jullie in elk geval op basis van deze vragen een verkennend onderzoek gaan doen naar jezelf en echt gaat leven. Het leven is veel te kort, beste luisteraars. Ga vooral leven, zou ik zeggen. Ik ga een prachtig lied draaien. Daarna gaan we naar de commercial break en nieuws, beste luisteraars. Ja, tot zo.

0: muziek en informatie. Bij Fahom Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Fahom.
2: Digitale radio. Fahomfm.nl.
3: Dit is het Fahom Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteerden een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Deze organisaties ontwikkelden de vrijwillige labels samen met 6 andere organisaties, waaronder de Grammys. Ze hopen op brede toepassing van het systeem. Wetenschappers ontdekten in Thailand een nieuw langnekdinosaurus. Het plantenetende dier leeft 150 miljoen jaar geleden en is de eerste mammensaurus uit Thailand. Onderzoekers herkenden de soort aan 1 ruggenwervel met een unieke botstructuur gevonden in de provincie Kalasin. 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na mogelijk bezoek aan een kinderboerderij in Braschaat. Ze liepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidde tot het zeldzame en ernstige hemolytisch uremisch syndroom, waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is nog niets bekendgemaakt. Het departement zorg noemt de complicatie zeldzaam, maar wel ernstig. Meta trekt haar nieuwe AI-functie na enkele dagen alweer terug. Met de tool konden gebruikers afbeeldingen genereren op basis van Instagram-foto's van anderen. Het Amerikaanse social media concern kreeg felle kritiek dat de functie de privacy van gebruikers zou schenden. Het bedrijf erkende dat de tool niet goed werd ontvangen en haalde deze daarom offline. En dan het weer. Vanmiddag kan er in noordelijk kustgebied opnieuw mist ontstaan. Later trekt deze bewolking verder het land in. Bij een matige noordoostenwind wordt het zo'n 27 tot 32 graden. En tot zover het nieuws op Fahom Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahomfm.nl. हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736522747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahom Hindustani Radio. Muziek en informatie. Bij Fahom Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Fahom.
2: Digitale radio. Fahomfm.nl.
3: Dit is het Fahom Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Grote organisatie.

Ja, luisteraars, goedemiddag. Sunny Wally Sajino, namaskar. Ram Ram. Welkom, beste luisteraars. En wat fijn dat u weer luistert. Ik ben Rosita Keertje Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikahani op Fahon Hindustani Radio, beste luisteraars. En nu, beste luisteraars, een zeer interessant artikel wat ik gisteren las van Kanta Adin, die in gesprek ging met Ruben Gauricharan over zijn nieuwste boek, De Girmitia Diaspora. Ik was erg onder de indruk na het lezen hiervan en dacht, ik wil jullie hier deelgenoot van maken en jullie dit niet onthouden, beste luisteraars. Daarom zometeen het artikel van Kanta Adin, als u deze nog niet heeft kunnen lezen of geen toegang heeft gehad of geen toegang heeft of in elk geval niet heeft kunnen lezen of op geen enkele mogelijke wijze dit zal lezen, zou ik zeggen, ik neem jullie mee in haar gesprek met Ruben Gauricharan. En het thema was, wij lijken op elkaar, maar zijn toch verschillend. He, wat ik vertelde, Kanta Adin die ging in gesprek met Ruben Gauricharan over zijn nieuwste boek, De Girmitia Diaspora. En om jullie zeg maar in de stemming te brengen, ga ik natuurlijk een prachtige chutney eerst opzetten. En dan gaan we verder met dit verhaal.

Ja, beste luisteraars, we gaan zo verder met dal, rijst en bhaji. Een prachtige chutney. En ik denk ja, om in de sfeer te komen, omdat dit gaat over de Girmitia diaspora, beste luisteraars. Gedurende de 19e en begin 20e eeuw vertrokken zo een 1,4 miljoen personen uit de toenmalige kolonie, Brits kolonie, om als contractarbeider op de plantages over zee te gaan werken. En de helft van die emigranten vertrok naar het Caribisch gebied en met name naar Guyana, Trinidad, Martinique, Guadeloupe, Jamaica en Suriname. En de andere helft ging naar Mauritius, Réunion, Fiji en Zuid- en Oost-Afrika. Hoe ontwikkelen deze gemeenschappen zich door de tijd? Welke overeenkomsten en welke verschillen zijn er? En hoe kunnen die worden verklaard? En in zijn nieuwste boek, De Girmitia Diaspora, heeft socioloog en econoom Ruben Goricheren antwoord op deze vragen gegeven aan niemand minder dan Kanta Adin. En omdat dat gesprek al geweest is en een prachtig artikel is geworden, beste luisteraars, dacht ik ook waarom, kunnen zij dat een keertje in de uitzending vertellen, maar dit leende zich daarvoor. En ik denk ja, deze inzichten zijn zo mooi, dus gaan we het erover hebben. Want over de term Girmitia, zegt Goricheren, er bestaan verschillende opvattingen over dit begrip. Maar volgens de mensen is het een verbastering van het Bhojpuri woord contract. Ham Girmit Kertlihe. Dus ik heb contract uitgezeten. Dus Ham Girmit Kertlihe. Dus is gewoon niks anders dan ik heb contract uitgezeten. Zou een veel voorkomende uitspraak zijn onder contractarbeiders. En dat zegt hij ook. Het is een verbastering van het Bhojpuri woord contract. Volgens anderen komt Girmit van het Engelse woord agreement. Met name in Fiji is het woord blijven bestaan. Wat wij in Suriname dag van de Hindoestaanse immigratie noemen, heet daar Girmit Day. Met de term Girmitia worden de contractarbeiders aangeduid en tegenwoordig ook hun nakomelingen. De motivatie voor de onderhavige publicatie ontstond in 2014 toen Goricheren deelnam aan een conferentie over de Indiase diaspora in Trinidad. Op die conferentie sprak de inmiddels overleden uit Fiji afkomstige hoogleraar, geschiedenis en politiek activist Breech Lal. Breech vertelde dat toen hij uit het vliegtuig stapte, mensen zag die zijn kaka's en mosies hadden kunnen zijn. De uiterlijke gelijkenis en het gevoel van verwantschap troffen hem diep. Ik merkte dat gedurende de dagen daarna zijn gevoel deel uit te maken van dezelfde gemeenschap alleen maar sterker werd. Hij ontdekte overeenkomsten in religie, eten, muziek en taal en tal van andere aspecten van het dagelijks leven. Hoewel Trinidad zich aan de andere kant van de wereld bevond, voelde de Indo-Fijier Breech Lal zich er thuis. Er is toch echt een afstand tussen Fiji en Trinidad. En ik, zegt en de heer Goricheren, ik kon zijn gevoel van verbondenheid wel delen, maar was minder enthousiast. Goricheren, geboren in en opgegroeid in Suriname, had zelf veel verschillen waargenomen tussen Hindoestanen en de naburige Indo-Guyanese. Deze lagen onder meer op het gebied van culturele gewoonten, taal en politieke geschiedenis. Ze mogen er hetzelfde uitzien en zijn in een aantal wezenlijke opzichten ook vergelijkbaar. Maar de verschillen zijn duidelijk merkbaar. Zijn eigen constatering en het verschil met het gevoel dat hij bij Breech Lal bespeurde, maakte dat hij zich ging verdiepen in de vorming en ontwikkeling van Girmitia-gemeenschappen in verschillende landen.
Waarom ontwikkelde de Hindoestaanse gemeenschap zich in Suriname anders dan in andere landen waar contractarbeiders vanuit het toenmalige Brits-Indië werden overgebracht? In 2013, heb ik een artikel over het bestaan van de Hindoestaanse gemeenschappen in Suriname, Guyana en Jamaica gepubliceerd, vertelt hij. Daarin kwam de eerste verschillen en overeenkomsten naar voren. Sindsdien begon het denkwerk over deze kwestie en ben ik me verder gaan verdiepen in de specifieke omstandigheden waarin de Kirmitia-gemeenschappen verkeerden en die hen een ander profiel gaven. In de tussentijd kwamen er diverse andere publicaties van zijn hand, maar in zijn jongste werk heeft Gaudicharan dit thema uitgediept en uitgewerkt. In de Kirmitia diaspora vergelijkt hij vier landen waar gastarbeiders uit Brits-Indië terechtkwamen: Guyana, Suriname, Mauritius en Fiji. Daarbij staan drie vragen centraal. Hoe ontstonden deze gemeenschappen? Hoe integreerden zij in hun nieuwe samenleving? En hoe

Ik wilde juist begrijpen waarom ongeveer dezelfde groep mensen zulke uiteenlopende gemeenschappen hebben gevormd. En daartoe heb ik een theoretisch model ontwikkeld waarmee ik de vier gemeenschappen systematisch kon vergelijken, zei de heer Gaudicharan. Voordat hij de diverse Girimitya-gemeenschappen bespreekt, gaat Gaudicharan eerst in op de economische en sociale omstandigheden in Brits-Indië die ertoe leidden dat honderdduizenden mensen hun geboortestreek verlieten. Daarbij probeert hij ook enkele hardnekkige mythes over de contractarbeid te ontkrachten. Het grootste deel van het wetenschappelijk onderzoek heeft zich gericht op de sociale kenmerken van de arbeiders, hun gezondheid en hun geschiktheid voor werk op het land. Door deze beperkte visie werden de arbeiders gereduceerd tot louter fysieke arbeidskrachten. Maar de Girimitya's bezaten agrarische kennis. In een groot deel van de literatuur over Brits-Indische contractarbeiders wordt nauwelijks aandacht besteed aan deze aanwezige kennis van de landbouw. Je hoort ook vaak over misleiding van personen die rücksichtloos uit hun bekende omgeving werden gerukt. Men gaat dan echter voorbij aan het feit dat er in India al honderden jaren een migratiecultuur bestond. Vooral in het noordoosten van Brits-Indië, het gebied waar onze voorouders vandaan kwamen, trokken landloze boeren zowel van stad tot stad als naar andere landen op zoek naar werk. De gerecruiteerde arbeiders waren niet allemaal agrariërs, maar die vormden wel de hoofdmoot. Die migratiecultuur uitte zich in zendingen naar huis, voornamelijk geld en sieraden, verhalen, brieven en liederen waarin het leven in de plantagekolonies centraal stond. Sommige arbeiders schreven zich zelfs meerdere keren in voor werk in het buitenland, dat gold ook voor Suriname dus. Daarmee kun je niet uitsluiten dat er op individuele basis wel misleiding heeft plaatsgevonden, maar misleiding was zeker geen structureel patroon, zegt hij. Een van de belangrijkste uitgangspunten van het boek is dat een Girimitya-gemeenschap niet vanzelf ontstaat. In Suriname, Guyana, Mauritius en Fiji groeiden sterke etnische gemeenschappen met eigen religieuze instellingen, scholen, verenigingen, media en politieke organisaties. In andere voormalige kolonies, zoals Jamaica en Franse koloniën, gebeurde dat nauwelijks. Daar gingen de nakomelingen van de contractarbeiders veel sterker op in de rest van de bevolking. De vraag is dus wanneer de groepsvorming wel en wanneer die niet van de grond komt en welke verschillen daar ontstaan. Het antwoord is complex, maar belangrijke factoren die de groepsvorming en de verschillen tussen groepen verklaren zijn de grootte van de groep, de ideologie van het leiderschap, de geografische afstand tot India, de ecologische omgeving, het gevoerde beleid, de bestaansmiddelen en de relatie met andere etnische groepen. In de meeste landen waar de groepsvorming van de grond is gekomen, zijn de Girimitya's als groep geïntegreerd. Ze hebben vaak een eigen politieke partij, mandirs en moskeeën, religieuze scholen, etnische radiostations en een eigen verenigingsleven, eigen muziek, dans en andere kunstuitingen. In Guyana en ook in Trinidad zie je dat ze daarbij veel van de Kriolen hebben overgenomen. Ze zijn daar ook meer op sociaal-economische vraagstukken georiënteerd. Op Mauritius is het anders, omdat in Indo-Mauritanen omdat de bevolking daar naast Girimitya's uit andere groepen Indiërs bestaat, daar de dienst uitmaken. Op Fiji daarentegen waren

ze lange tijd afgezonderd van de en begint sinds de laatste jaren een proces van politieke integratie. Bij de 4 geselecteerde landen zijn er 2 paren van landen die onderling ook verschillen. Suriname en Guyana. Het eerste paar zijn buurlanden en hebben een zeer vergelijkbaar klimaat en vergelijkbare ecologische omstandigheden. Mauritius en Fiji, het tweede paar, liggen weliswaar ver uit elkaar, maar beide zijn kleine eilanden, bergachtig en orkaangevoelig. Er zijn ook verschillen. Suriname ontving veel minder arbeiders dan Guyana, 34.000 tegenover 239.000 in Guyana dus. Evenzo was het aantal dat Fiji ontving klein in vergelijking met Mauritius. Fiji had er 36.000 en Mauritius 450.000. Jee, mineetje. Guyana, Mauritius en Fiji waren gekoloniseerd door de Britten. Hoewel Mauritius een sterke Franse invloed heeft en Suriname heeft door de Nederlanders. Het beleid van de koloniale regeringen om immigranten te vestigen verschilde eveneens en hing af van de ecologische, economische omstandigheden. In Suriname was er bijvoorbeeld een ruim aanbod aan land en konden bijna alle immigranten een perceel verwerven om zich te vestigen. In Fiji was dit veel moeilijker, omdat het meeste land gemeenschappelijk bezit was van de inheemse Fijiërs. Dit verschil is in toegang tot land was bepalend voor de vorming van een boerenstand en het historische en sociale proces waarbij een specifieke etnische groep of culturele identiteit ontstaat, legt Corrigeren uit. Ook de geografische ligging van de geselecteerde landen speelt een rol. Mauritius en Fiji liggen veel dichter bij India dan Suriname en Guyana, waardoor de intensiteit contacten met India van die twee landen veel groter was. Alle Kirimitia-gemeenschappen delen een gemeenschappelijke oorsprong. Toch ontwikkelde taal, religie en cultuur zich overal anders. Zo verstaan oudere generaties uit Suriname en Fiji elkaar vaak nog redelijk goed, terwijl in Guyana en Trinidad het Engels veel eerder de plaats innam van de oorspronkelijke Indiase talen. Ook religie laat grote verschillen zien. Wij spreken vaak over het Hindoeïsme alsof het één geheel is, zegt Gaurichiran. Maar in werkelijkheid is het een verzameling van uiteenlopende regionale godsdiensten. In Suriname bleef de gemeenschap relatief homogeen, doordat de meeste contractarbeiders uit hetzelfde gebied kwamen. In landen als Mauritius, Zuid-Afrika en Guyana kwamen migranten uit verschillende delen van India, waardoor de religieuze en culturele verscheidenheid veel groter bleef. Zelfs gerechten als roti ontwikkelden zich in elk land op een andere manier. En op een eigen manier. Het klinkt misschien vreemd, zegt Gaurichiran, maar de overeenkomsten verschillen. Een uitzondering vormt Bollywood. Films, muziek, verhalen zijn in vrijwel alle Kirimitia-gemeenschappen onderdeel geworden van de dagelijkse cultuur en vormen een belangrijk schakel met India. De verschillen tussen de landen zijn soms opvallend. Gaurichiran zegt en vindt het meest opmerkelijk verschil het kastenstelsel. Het kastenstelsel leeft vooral op Mauritius. Het is wel niet dezelfde als in India. Kasten in Mauritius zijn politieke organisaties. Bedenk dat 2/3 van de bevolking op Mauritius bestaat uit Indiërs van verschillende pluimage, zoals Islamitische en Gujarati handelaren, Kirimitia, Punjabis, ambachtslieden en landbouwers, religieuze geleerden en ondernemers, de meeste uit verschillende delen van India. Ze maken de dienst uit, hoewel ze onderling ideologisch verdeeld zijn.
Ook het politiek systeem daar is anders. Bijvoorbeeld tijdens verkiezingen heb je altijd verliezende partijen. In de meeste landen heb je dan niets te zeggen. In Mauritius krijgen de verliezers een vast aantal parlementszetels, zodat ze worden opgenomen in de politieke besluitvorming. Als we naar Guyana kijken, zien we dat de Hindustanen daar militanter zijn en minder vijandig tegenover linkse politiek. Dat is natuurlijk de erfenis van de socialistische leider Chedi Jagun. Maar iets soortgelijks zie je ook op Trinidad. In Caribische landen hebben Hindustanen een soortgelijk van agrarische vakbondstrijd. De strijdvaardigheid hebben wij in Suriname niet, omdat Kirmitia's allemaal boeren werden en het in Hindustaans politieke leiderschap conflictmijdend was. Daarentegen ontwikkelden wij juist een sterke culturele identiteit. Voor de Kirmitia-gemeenschappen wordt de relatie met India door twee grote factoren bepaald. De omvang van de bevolking en de geografische nabijheid tot India. Door de omvang zijn gewoontes en tradities makkelijker te behouden. En de kleinere afstand maakt het mogelijk om India vaker te bezoeken en je ermee te identificeren. Soms spelen politieke en economische belangen vaker mee. De militaire verdediging van Mauritius bijvoorbeeld wordt verzorgd door de Indiase marine. En tussen Mauritius en India zijn er ook tal van verdragen om investering te vergemakkelijken. Gaurichiran zet uiteen dat het band met India is gebleven, maar die is anders dan voor Indiërs die later migreerden. Alle Kirmitia's gemeenschappen erkennen India als voorouderlijk moederland en ze putten allemaal uit de cultuur. Denk aan yoga, Ayurveda, schoonheidsbeelden, meditatie, taal, religieuze interpretaties, kunstuitingen. De laatste tijd ook trots en chauvinisme. Voor Indiase migranten die na de Tweede Wereldoorlog naar Europa, Australië en Noord-Amerika verhuisden en voor de nakomelingen is India vaak ook een direct familie- en migratieland. Ze beheersen hun Indiase talen en zijn betrokken met wat daar allemaal gebeurt. Voor hen is Bollywood entertainment. Wij in en uit het Caraïbisch staan op een grotere afstand van India en onze band is vooral cultureel. Bollywood is voor ons cultuurgoed, erfenis, identiteit. Tegelijkertijd zie je in elke Kirmitia-gemeenschap de ontwikkeling van eigen muziek en dansstijlen. Je kunt onze Baitagana vergelijken met de Chutney-muziek. Deze muziek verschilt van Bhangra en Ghazal. Maar de grote verschillen tussen Indiërs in Westerse landen en de Kirmitia's zijn vooral verschillen ook in kastenafkomst, religie, etniciteit, taalbeheersing, regio en identificatie met India. Opvallend is ook dat Indiërs een veel grotere variatie aan kunstuitingen hebben. Volgens mij vergroot dat hun vermogen om te assimileren en tegelijkertijd de eigen identiteit te behouden. Bij ons is dat fundament zwak ontwikkeld. Ja, beste luisteraars, zullen we zeggen dat Gaurichiran publiceerde eerder het boek Miskend Verleden en met betrekking tot de geschiedenis van Hindustanen constateerde hij een belangrijke blinde vlek waar het de lotgenoten van Brits-Indische boeren in Suriname betrof. Hij analyseerde vanuit cultureel, politiek en economisch perspectief de transformatie die zij doormaakten en de offers die zij brachten. Daarmee zorgde hij voor een belangrijk stuk kennisverrijking. Een andere belangwekkende studie over in Hindustanen in Suriname en Nederland publiceerde hij in het Engelse Multiple Homemaking. Dit begrip omvat de historische, sociologische, antropologische praktijken van immigranten en ontheemden die tegelijkertijd culturele banden, sociale netwerken en een gevoel van verbondenheid onderhouden met zowel het land van vestiging als het land van de voorouders.
Deze studie biedt een nieuw perspectief op hoe Hindoestanen in Suriname en Nederland een nieuw thuis creëerden en hun omgang met integratie, burgerschap en traditionele banden. Beste luisteraars, het Girmitia Diaspora is een wetenschappelijk werk en daardoor minder toegankelijk voor een breder publiek. Laten we hopen dat de heer Gauri Charan in elk geval een leesbare versie voor iedereen maakt en dat wij ook dit tot ons kunnen nemen. Ik wil de heer Gauri Charan en mevrouw Adhin, hè, Ruben Gauri Charan en Kanta Adhin, ontzettend bedanken voor dit prachtig werk met elkaar. Hè, dus een prachtig interview wat de heer Gauri Charan heeft gegeven en het artikel van mevrouw Kanta Adhin, wat voor mooie inzichten zorgde. En beste luisteraars, omdat ik het niet wilde onthouden, dacht ik, ach, waarom niet? Laten wij dit met elkaar dit delen en elkaar verrijken. Ik breng u naar muziek en ik zou zeggen, laten we verder gaan met Dal Rice en Bhaji, want daar begonnen we mee. Want dat is ook een chutney. En vanuit de diaspora, de Girmitia diaspora, geniet ervan.

prachtig, hè? Dalrijs en Bhaji. Ontzettend mooi. We hadden het net over het verhaal van de Girimitia diaspora. En wat is onderzocht door de heer Gauri Charan. En dat, Dalrijs en Bhaji leek mij dus een toepasselijk lied, hè, van de Girimitia diaspora. Die dus een eigen... Een taal, eten, cultuur, religie. Nou ja, goed, allemaal in de landen waar ze naartoe zijn verhuisd. De Brits-Indiërs, die dus eigenlijk als contractarbeiders dus terecht zijn gekomen. En eigenlijk hun eigen leven ergens hebben opgebouwd met hun eigen gewoontes, eetpatronen, whatever. Hè. Dus, en hoe tof is het, hè? Dus hij schrijft ook... ik vond het echt prachtig dat de titel, dat luidde ook... We lijken op elkaar, maar we zijn toch verschillend, hè, in de Girimitia diaspora. En hoe waar is dat, beste luisteraars? Dus ik heb ervan genoten, van dit artikel... van mevrouw Kanta Adin, die dat samen met de heer Gauri Charan heeft opgeschreven. Ik zou zeggen, ik ga afsluiten. Ik heb een prachtige uitzending mogen maken met jullie. Ik ga afsluiten. En beste luisteraars, ik vond het heel fijn dat u heeft geluisterd. Ik ben Rosita Girja Singh. En u heeft kunnen luisteren naar mijn uitzending Primetime Rani Kikani op Vahon Hindustani Radio. En voor de mensen die nu intunen, Sunewarese Jino, namaskar, ram ram. En geniet u zometeen ook verder van de uitzending. Ik zou zeggen, beste luisteraars, als u iets te melden heeft of opmerkingen of nieuwe inzichten heeft of iets met ons wilt delen, mailt u dan naar info@vahonfm.nl. Ik hoop dat u deze middag als nuttig en fijn heeft ervaren en dat u genoten heeft. En deze uitzending zal worden herhaald. En mocht u opmerkingen hebben, vragen hebben, zou ik zeggen, mailt u naar info@vahonfm.nl. Volgende week zal er weer aandacht zijn voor actualiteiten, voor traditie en cultuur. En beste luisteraars, nogmaals dank dat u de tijd heeft genomen om te luisteren. Dit was Rosita Girja Singh op onze eigen Haagse Vahon Hindustani Radio. Sunewalese Jino Aapke Shukriya, Ram Ram, Goede Havis, Namaskar. Ik wens jullie allen een hele fijne dag met veel plezier en gezelligheid. Geniet ervan, geniet van elkaar en tot volgende week. Dit was Rosita Girja Singh met Primetime Rani Ki Kahani op Vahon Hindustani Radio. Veel luisterplezier, beste luisteraars. En dan gaan we natuurlijk weer met een prachtige chutney.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
5: Digitale radio, FahonFM.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteerden een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Deze organisaties ontwikkelden de vrijwillige labels samen met 6 andere organisaties, waaronder de Grammys. Zo hopen brede toepassing van het systeem. Wetenschappers ontdekten in Thailand een nieuw langnekdinosaurus. Het plantenetende dier leeft 150 miljoen jaar geleden en is de eerste mammensaurus uit Thailand. Onderzoekers herkenden de soort aan 1 ruggenwervel met een unieke botstructuur gevonden in de provincie Kalasin. 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na mogelijk bezoek aan een kinderboerderij in Braschaat. Sliepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidde tot het zeldzame en ernstige hemolytisch uremisch syndroom, waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is nog niets bekendgemaakt. Het departement Zorg noemt de complicatie zeldzaam, maar wel ernstig. Meta trekt haar nieuwe AI-functie na enkele dagen alweer terug. Met de tool konden gebruikers afbeeldingen genereren op basis van Instagram-foto's van anderen. Het Amerikaanse social media concern kreeg felle kritiek dat de functie de privacy van gebruikers zou schenden. Het bedrijf erkende dat de tool niet goed werd ontvangen en haalde deze daarom offline. En dan het weer. Vanmiddag kan er in het noordelijk kustgebied opnieuw mist ontstaan. Later trekt deze bewolking verder het land in. Bij een matige noordoostenwind wordt het zo'n 27 tot 32 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.

0: Ja, wij zijn gauw ouwe van Chris Rank, Lantje opgenomen begin jaren 90 in de Stringer Studio Prinsengracht, Simmergarden, ja, restaurant, ora, op Ramlok, Studio Wata. Toen we Pamlok op Namoa leer je jo koffie, jala us zamani mee. मिनट रह गया छे बजने में साथियों, तभी आप विज्ञापन सुनिए, देश विदेश का समाचार, उसके बारे में कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूँ यारो, कहीं जाना मत।
1: दिस इज फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो न्यूज। Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteerden een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Deze organisaties ontwikkelden de vrijwillige labels samen met 6 andere organisaties, waaronder de Grammys. Ze hopen op brede toepassing van het systeem. Wetenschappers ontdekten in Thailand een nieuw langnekdinosaurus. Het plantenetende dier leeft 150 miljoen jaar geleden en is de eerste mammensaurus uit Thailand. Onderzoekers herkenden de soort aan 1 ruggenwervel met een unieke botstructuur gevonden in de provincie Kalasin. 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na mogelijk bezoek aan een kinderboerderij in Braschaat. Sliepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidde tot het zeldzame en ernstige hemolytisch uremisch syndroom, waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is nog niets bekendgemaakt. Het departement zorg noemt de complicatie zeldzaam, maar wel ernstig. Meta trekt haar nieuwe AI-functie na enkele dagen alweer terug. Met de tool konden gebruikers afbeeldingen genereren op basis van Instagram-foto's van anderen. Het Amerikaanse social media concern kreeg felle kritiek dat de functie de privacy van gebruikers zou schenden. Het bedrijf erkende dat de tool niet goed werd ontvangen en haalde deze daarom offline. En dan het weer. Vanmiddag kan er in het noordelijk kustgebied opnieuw mist ontstaan. Later trekt deze bewolking verder het land in. Bij een matige noordoostenwind wordt het zo'n 27 tot 32 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
2: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Live vanuit Den Haag.

Shabash, shabash, shields, zamanike, jaren 70, 80, 90, kamjoer, ganewala, the great, Michel Lechmanjike, beautiful, awaz, meti, sindrabiana, absurdaune, suna, our, sangeet, da, full, sajo, sangeet, mastana, orchestra, ka, on the leiding van, Hafiz Khan, wahid, huzay. Nog een gouden ouwe uit 1984. De College Group, aanploeg. Kortom, alom, hey, hoe is het manier mee? Sonny Lal, over Mahinder Dasrat. Kijk, een lardke, over Remy Abdul. Beta Erwin Abdul. Ze hadden samen met die jongens van Sonny Lal en met die kinderen van Mahinder Dasrat hadden ze gezamenlijk een bandje in die tijd opgericht. Heette toen College Group. En Indra Ramcharan was in die tijd, 1980, doorgebroken met het nummer Silwa Kemai. En ze vroegen haar om dit nummer op te nemen met de College Group. En het werd ook een heel groot succes. Mary Poshli Chiraya Indra Ramcharan, meer bekend als Silwa Kemai, hè? Op zijn best.

știam, mă, de greită. Mă, dumă-ntii bac și că e beautiful avans, mie ti sunt drăbeana, pă, srutau neșuna. Giu, aici că hamare Bollywood film industry me dhamal hi au dhamaka machar he he ek se ek nay nay super hit songs de de kar ek agla bayan sakannit mere kehne ka matlab hai sakannit alain mar opgewekte nummers singer horse is an all-round artiste. Ze kan zo ook in de Bollywood film industry als actrice gaan spelen, want ze ziet er ook heel beeldig uit en wat een uitstraling. Nog eentje van haar, Ake Natural. Latest Hindi song uit 2025, 100 jaar hier. Aur dikha jaye music and lyrics by Bhanu Singh. Aur is gaane mein saath diya hai Bhanu Singh bhi. Aankhein na churao.

Beautiful song, wonderful song, ai sena mujetum dekho. A lekker funky remix reggae from the Bollywood film industry, khas karke aap sabhi priya priya shrotaon ke naam. Agla bayan ek aur bahut hi mooi fashion hai, reggae fashion hai, neele gagan ke tale. En dat ook nog in een hele mooie stem van een mooie dame.

Animal Cover Songs by covered by Albumology met heel veel zangers en zangeressen. Toedoestel ik oude Bohemian Music Formatie Albumology. Seizoen je uit die zondag bij aan. Politie Suret.

0: I love you all from the bottom of my heart. Aur milte hai aane wale budhwar ko. So, so lovey lovey and blessings to all of you. And natuurlijk bedankt voor het luisteren.
1: Dit is Vahon Hindustani Radio.
2: Advocatum kantoor aan het Ramsud wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd.
4: Willige labels samen met 6 andere organisaties, waaronder de Grammys. Zo op brede toepassing van het systeem. Wetenschappers ontdekten in Thailand een nieuw langnek dinosaurus. Het planten
1: Dit is Vahon Hindustani Radio.
2: Advocatum kantoor aan het Ramsud wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Ramsud aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
5: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Ramsud.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteerden een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Deze organisaties ontwikkelden de vrijwillige labels samen met 6 andere organisaties, waaronder de Grammys. Zo op brede toepassing van het systeem. Wetenschappers ontdekten in Thailand een nieuw langnek dinosaurus. Het plantenetende dier leeft 150 miljoen jaar geleden en is de eerste mammensaurus uit Thailand. Onderzoekers herkenden de soort aan 1 ruggenwervel met een unieke botstructuur gevonden in de provincie Kalasin. 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na mogelijk bezoek aan een kinderboerderij in Braschaat. Sliepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidde tot het zeldzame en ernstige hemolytisch uremisch syndroom, waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is nog niets bekendgemaakt. Het departement zorg noemt de complicatie zeldzaam, maar wel ernstig. Meta trekt haar nieuwe AI-functie na enkele dagen alweer terug. Met de tool konden gebruikers afbeeldingen genereren op basis van Instagram-foto's van anderen. Het Amerikaanse social media concern kreeg felle kritiek dat de functie de privacy van gebruikers zou schenden. Het bedrijf erkende dat de tool niet goed werd ontvangen en haalde deze daarom offline. En dan het weer. Vanmiddag kan er in het noordelijk kustgebied opnieuw mist ontstaan. Later trekt deze bewolking verder het land in. Bij een matige noordoostenwind wordt het zo'n 27 tot 32 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteerden een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Deze organisaties ontwikkelden de vrijwillige labels samen met 6 andere organisaties, waaronder de Grammys. Ze hopen op brede toepassing van het systeem. Wetenschappers ontdekten in Thailand een nieuw langnekdinosaurus. Het plantenetende dier leeft 150 miljoen jaar geleden en is de eerste mammensaurus uit Thailand. Onderzoekers herkenden de soort aan 1 ruggenwervel met een unieke botstructuur gevonden in de provincie Kalasin. 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na mogelijk bezoek aan een kinderboerderij in Braschaat. Sliepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidde tot het zeldzame en ernstige hemolytisch uremisch syndroom, waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is nog niets bekendgemaakt. Het departement zorg noemt de complicatie zeldzaam, maar wel ernstig. Meta trekt haar nieuwe AI-functie na enkele dagen alweer terug. Met de tool konden gebruikers afbeeldingen genereren op basis van Instagram-foto's van anderen. Het Amerikaanse social media concern kreeg felle kritiek dat de functie de privacy van gebruikers zou schenden. Het bedrijf erkende dat de tool niet goed werd ontvangen en haalde deze daarom offline. En dan het weer. Vanmiddag kan er in het noordelijk kustgebied opnieuw mist ontstaan. Later trekt deze bewolking verder het land in. Bij een matige noordoostenwind wordt het zo'n 27 tot 32 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: और मैंने भी खते मैं भी खते महबूब का नाम लिखा है हमारी यारो। हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteerden een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Deze organisaties ontwikkelden de vrijwillige labels samen met 6 andere organisaties, waaronder de Grammys. Ze hopen op brede toepassing van het systeem. Wetenschappers ontdekten in Thailand een nieuw langnekdinosaurus. Het plantenetende dier leeft 150 miljoen jaar geleden en is de eerste mammensaurus uit Thailand. Onderzoekers herkenden de soort aan 1 ruggenwervel met een unieke botstructuur gevonden in de provincie Kalasin. 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na mogelijk bezoek aan een kinderboerderij in Braschaat. Sliepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidde tot het zeldzame en ernstige hemolytisch-uremisch syndroom, waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is nog niets bekendgemaakt. Het departement Zorg noemt de complicatie zeldzaam, maar wel ernstig. Meta trekt haar nieuwe AI-functie na enkele dagen alweer terug. Met de tool konden gebruikers afbeeldingen genereren op basis van Instagram-foto's van anderen. Het Amerikaanse social media concern kreeg felle kritiek dat de functie de privacy van gebruikers zou schenden. Het bedrijf erkende dat de tool niet goed werd ontvangen en haalde deze daarom offline. En dan het weer. Vanmiddag kan er in het noordelijk kustgebied opnieuw mist ontstaan. Later trekt deze bewolking verder het land in. Bij een matige noordoostenwind wordt het zo'n 27 tot 32 graden. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9763362047। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteerden een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Deze organisaties ontwikkelden de vrijwillige labels samen met 6 andere organisaties, waaronder de Grammys. Ze hopen op brede toepassing van het systeem. Wetenschappers ontdekten in Thailand een nieuw langnekdinosaurus. Het plantenetende dier leeft 150 miljoen jaar geleden en is de eerste mammensaurus uit Thailand. Onderzoekers herkenden de soort aan 1 ruggenwervel met een unieke botstructuur gevonden in de provincie Kalasin. 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na mogelijk bezoek aan een kinderboerderij in Braschaat. Ze liepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidde tot het zeldzame en ernstige hemolytisch uremisch syndroom, waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is nog niets bekendgemaakt. Het departement zorg noemt de complicatie zeldzaam, maar wel ernstig. Meta trekt haar nieuwe AI-functie na enkele dagen alweer terug. Met de tool konden gebruikers afbeeldingen genereren op basis van Instagram-foto's van anderen. Het Amerikaanse social media concern kreeg felle kritiek dat de functie de privacy van gebruikers zou schenden. Het bedrijf erkende dat de tool niet goed werd ontvangen en haalde deze daarom offline. En dan het weer. Vanmiddag kan er in het noordelijk kustgebied opnieuw mist ontstaan. Later trekt deze bewolking verder het land in. Bij een matige noordoostenwind wordt het zo'n 27 tot 32 graden. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: ਗਿਆ ਹਾਂ ਸੇ ਸਨਮਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਰੋਲੀ ਮੋਹਨ ਪਨੋਚੀ ਨਾਮ ਮਨੇ ਮੋਹਨ ਯੂ ਬੈਂਟ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦਰ ਸਨ ਵੈਲਕਮ ਇਕ ਖੁਰਤੀ ਨੋ
1: ਸ਼ਾਮ ਇਨ ਲੁਇਸਟਰਾਸ ਸੋ ਇਕ ਸੇ ਇਕ ਖੁਰਤੀ ਲੀ ਦਰ ਯਾ ਵੀ ਹੈਵ ਹੀਰ ਅ ਸੋਨਿਗੇ ਓਖਟੰਡ ਇਕ ਵੀ ਨੀ ਟੂ ਇਟ ਸਟਾਰਟ ਇਨ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਬਟ ਇਕ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਟ ਡਾਲ ਇਨ ਦਿ ਮਿਡਾਗ ਯੂਰ ਇਸ ਯਾ Ik wens jullie ook een fijne dag voor vandaag.
0: Ja, het is warm weer vandaag. Lekker warm. Heer, het is meer dan warm eigenlijk.
1: Goed, dan genieten jullie daarvan. Maar inderdaad, samen, we hebben een paar weken niet gesproken door omstandigheden. Maar ik moet u zeggen, ik ben gebeld door een dame van Nederland, die ik dan zo een beetje ken. En de persoon vroeg mij, ik hoor die niet op de radio meer bij de heer Saampoeran. Ben je geïnteresseerd om een interview af te staan aan een bepaalde persoon? En toen heb ik gezegd, ik ben niet geïnteresseerd, Saam ken ik lang, vandaar dat ik af en toe het een en ander daar toch wel een prijs kan geven en een programma kan maken. Maar ik ben geen figuur die hier en daar en overal toch wel op de radio voorlopig wil komen. Ik had haar gezegd, wanneer het zover is, dan zal ik je terugbellen. Ja, ik wil de persoon zeggen, luistert u, vandaag gaan we weer beginnen, ja, via Saam. En laten we hopen dat we toch wel het een en ander kunnen bespreken wat nu gaande is in Suriname, ja, sociaal-economisch, ja, politiek gebied, criminaliteitsvraagstuk. Het zijn belangrijke zaken die we toch wel willen bespreken. Laten we hopen dat het een goede programma wordt, ja, en dat ik toch wel wat informatie kan delen met jullie, ja.
0: Ja.
1: Dus na lange tijd weer zou ik zeggen, ja, laten we een goede programma van maken.
0: Goed. Zeker weten. Gaat uw gang, meneer Mohan.
1: Nou, Saam, ik weet dat, zoals altijd zeg ik, Surinamers daar in Nederland houden zich dagelijks bezig met het nieuws, welke zich toch wel voordoet in Suriname. Ja, ik weet dat ze wel op de hoogte zijn. Maar het is altijd goed dat we uit een andere invalshoek bepaalde zaken bespreken, ja, zodat bepaalde zaken duidelijk worden en of toch wel de mensen daar een conclusie kunnen trekken. Oh, daar is A gezegd en hier wordt B gezegd, wat kan het zijn? Dat is de bedoeling. Laten we het een en ander toch wel bespreken, wat er gaande is in het land. Ja. Ten eerste wil ik u zeggen, het gaat heel slecht in het land. Ik moet u zeggen, we hadden niet verwacht dat het zo slecht zou worden. Ja. Wanneer we kijken naar de prijzen die dagelijks toch wel de lucht inschieten, dan vraag je af, hoe kan dat? Hoe gebeurt dat? Ja. Terwijl deze president toch wel hard beloofd had op de podium het anders te doen en beter te doen. Ja? Ik moet u zeggen, de begrotingsbehandeling is achter de rug. Veel vraagtekens zijn geplaatst door deskundigen. Op dat gebied ben ik toch wel geen deskundige. Maar de mannen van meneer Winston, Ramota Singh, ja. En anderen hebben hun mening geponeerd. De VHB heeft een visie. Ook ter zake, ze zeggen vele zaken zijn onduidelijk. Dus de VHB heeft niet voorgestemd voor de begrotingsbehandeling. Ik moet u zeggen dat hier ook nu speelt de vele leningen die genomen worden door de huidige regering. En er wordt weinig uitleg gegeven. Ja? U neemt de lening en u zegt, ja, we hebben de zaken verlicht, daarom hebben we daar betaald en weer een lening genomen om daar de schuld afgelopen. De vraag in deze is, mijnerzijds, de minister moet komen uitleggen wanneer je schuld A aflost met een nieuwe schuld die je neemt. Hoeveel heeft het ons meer gekost? Welke kosten heb je meer betaald? Tegen welke rente heb je de lening genomen? Ja? Hoeveel gaat het ons land meer kosten? Wat zijn de voordelen dat je nu toch wel een duurdere lening neemt om een andere lening af te lossen? Wat is de bedoeling daarvan? Dit soort zaken kan de minister niet uitleggen. En de president zweeft in alle talen. Ik begrijp dat de president op dit stuk helemaal kaal is. Ja? Maar als president ben je toch de verantwoordelijke persoon. Ja? Maar de minister hadden we meer verwacht dat ze toch wel zaken uit de doeken zou doen. Helaas is dat niet gebeurd. En Sjaap, ik moet u mededelen dat uit mijn bronnen ik vernomen heb dat de minister weer bezig is om twee leningen te arrangeren. Ja? Ze gaat weer twee leningen nemen. Ja? Dat maak ik bekend. Dat is voorlopig nog niet in de eten in Suriname. Maar ik weet dat deze minister weer bezig is met twee leningen. Ja? Vandaag is 11, dacht ik. Schrijft u het op. Ja? Heel binnenkort, na twee weken, zult u horen. Het een en ander zal zogenaamd in de pers verschijnen. En afwachtende op reactie. En dan zult u horen dat er nog twee leningen genomen worden. Ja? De situatie is heel slecht. Ja. Alles wordt duurder. En de verklaring hiervoor is, zeggen de supermarkthouders, wanneer benzine met de dag toch wel de prijzen hoger worden, worden de transportkosten hoger. Dus de prijzen gaan sowieso de lucht in. De dollar is gestegen. Ja? U moet rekening houden dat er veel ontevredenheid is door die laatste salarisverhogingen die die drie machten hebben gehad. Ja? De drie machten, ik heb altijd gezegd, ik praat altijd over een drie machten koep. Ja? De regering heeft een drie machten koep gepleegd. Dat is 1, de DNA, de rechterlijke macht en de regering. Deze mensen hebben een enorm hoge salaris, ja, zich toegeëigend, die nergens op de wereld wordt uitbetaald. Tenminste, een derde wereldland waarin we bij een tijd van crisis leven, gaat verdiend een regeringspersoon in de buurt van een 500.000. Ja. De DNA-leden, zogenaamde salaris van 140 en dan nog 70% verhoging op alle toelagen. De PG, ja, de hoogste autoriteit bij OM, 1,4 miljoen. Ja. Dan begreep u dat dit soort zaken wrevels brengen bij het arme volk. De gewone ambtenaar heeft geen cent verhoging gehad. En deze president staat maar op het podium te schreeuwen: het is wachten, het is wachten. En het was deze president die op het podium met zijn NDP beloofd had dat de verhogingen welke doorgevoerd zijn teruggedraaid zouden worden. Ik heb harde informaties dat de DNA-leden van de NDP erop heeft gestaan binnen de partij dat het niet teruggedraaid moet worden. Dus u begreep dat dit nu duidelijk een coup is. Ja, door de drie machten. En ik heb begrepen dat er nu toch wel een stuk wordt opgemaakt waarbij de salaris van de president weer verhoogd zal worden. Ik weet dat drie mensen ermee bezig zijn. Stopgeheim. En u zult wel horen eind van het jaar met betrekking tot de verhoging van de salaris van de president. Ik weet niet wanneer het toch wel is bezig. Dit soort zaken werken wrevels bij het arme volk. Ik moet u zeggen dat het zo erg is geworden dat mensen niet eens medicijnen kunnen kopen. Nu, wanneer je een schen moet maken, zieke mensen die echt ziek zijn, en de dokter zegt, je moet een schen maken, dan gaat hij 7.500 moeten betalen. Mensen verdienen niet eens 6.000 en 8.000 gulden per maand, de ambtenaren. Hoe ga je dan 7.500 voor een schen betalen? Dat wil zeggen, het beleid is van deze regering van volksgezondheid, dan moet je maar sterven. Dan moet je maar sterven, daarop komt het neer. Maar vele mensen kunnen 7.500 niet op tafel leggen. Laten we eerlijk zijn. Terwijl je verzekerd bent bij SZF, moet je nog eens 7.500 betalen. Kan je voorstellen welke situatie het nu heerst in Suriname? Ja. Mensen durven niet eens naar de dokter te gaan. Ja. Medicijnen kunnen niet gevonden worden. Voor bepaalde medicijnen betaal ik zelf. Ik heb een premiumkaart, maar ik betaal voor bepaalde medicijnen, moet ik u zeggen. Ja? Zo erg is het gesteld. Dat was met betrekking tot de sociaal-economische situatie. De toestand waarbij de bevolking veel te lijden heeft. Ja? Thuis het moeilijk gaat om brood op tafel te leggen, om kinderen naar school te sturen, om de busgelden te betalen. Dat is de situatie nu in Suriname. Ja. Dat gaan we nu pakken. Laten we pakken de criminaliteit en corruptie. U weet, deze president had in het begin gezegd op het podium, ja, voor de verkiezing, ik zal het anders doen. Ja. En ieder van de NDP die corruptie pleegt, ga ik niet praten. Ga ik naar de PG sturen. Ja, direct. Dus dat wil zeggen, haar beleid zou zijn, pleeg je corruptie, dan ga je naar de PG, dan ga je de pakket. Wel, in die 10 maanden zijn een aantal grote corruptiegevallen. U weet het, bij Melkcentrale ook. Ja. Van de NDP'ers en nog 2-3 plaatsen, directeuren enzovoorts, RVC-leden. Die mensen zijn alleen maar buiten functie gesteld, weggehaald. Nooit zijn ze naar de PG gestuurd. Er is nooit een strafzaak van gemaakt. De vraag is, hoe betrouwbaar is deze president dan? Want u had geschreeuwd op het podium, u zou het anders doen. Dus het vertrouwen van de samenleving, van de bevolking, komt zwaar weg te vallen. Ja? Men gelooft deze president niet meer. En wanneer we kijken naar de beleidsvisie van deze regering, dan zitten zij alleen maar te wachten op de oliegelden. En tussentijds willen ze alleen maar leningen sluiten, ja, om verder te gaan. Ze hebben geen inzichten hoe je op andere wijze toch wel geld kan verdienen. Ja? Dat doen ze niet. Het is zitten wachten op de oliegelden. Ja? En 2, het sluiten van leningen. Dat is het beleid van deze regering. Corruptie op hoog niveau tot nu toe. We horen dat er nu over 2 bruggen gesproken wordt. Deze regering praat over 2 bruggen. Hè. Brug over de Marowijnen en brug over de quarantaine. Er is een meningsverschil met betrekking tot quarantaine. Maar dat is gewoon show, hoor. Ik heb begrepen uit mijn bronnen vanuit Guyana dat voorlopig er zogenaamd een show toneel gespeeld wordt. Dat er spanningen zijn. Maar eerder begin al, ja, toen de president Simons al gekozen was, kort daarna heeft ze goed gesprekken al gevoerd. Dus nu wordt er waarschijnlijk zo gespeeld. Maar nou, we gaan horen wat het wordt, ja. Want ineens hoor je, Suriname wil alles betalen voor de brug. Ja, dus waarschijnlijk weer een leiding voor deze brug. Met betrekking tot de leiding Frans-Guyana. Ja, de brug over Frans-Guyana wordt weinig gezegd. Er wordt alleen maar gezegd, er wordt een brug gebouwd. U kent de geschiedenis van de NDP wanneer er dan brug gebouwd gaat. Corruptie op de hoogste niveau. U kent de twee bruggen Suriname en Kopenhagen, Palasnedam. Ja, hoeveel corruptie er betaald is aan de regering NDP tijdens Weidenbos en Boutersen. U weet dat de Palasnedam in Nederland zwaar veroordeeld is en tientallen miljoenen aan boete moest betalen om de zaak af te handelen. Dus met betrekking tot bruggenbouw en corruptie staat de NDP ja, diep in een zwarte schrik. Ja, geschreven dat ze zwaar corruptie uitvoeren bij bruggenbouwprojecten. Nou, laten we hopen dat zaken ja, openheid komt, ja, dat er aanbestedingen worden gehouden, dat deskundigen zien, want tegenwoordig kan je wel berekenen hoor. Je kan alles op Google terugvinden, een brug van kwaliteit ABC, hoeveel het kost, ja, voor 40 meter, 100 meter, 200 meter, dat kan je berekenen toch? Dit soort zaken, ja, kan je nu snel terugvinden. Maar ja, wanneer corruptie gepleegd wordt, gaan ze altijd bepaalde maatregelen.

weer olie gevonden. En dat genoeg is om toch wel olie naar boven te trekken. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan leningen op leningen proberen te nemen. Totdat die US dollars beginnen te komen van de eerste olieprojecten van Total Energy. Het was deze regering die totaal contra regering Chan was toen de overeenkomst die FAID gesloten werd en het niet openbaar werd gemaakt. Het was deze president en NDP die geschreeuwd hadden: we gaan het openbaar maken zodra wij winnen en op tafel leggen. Ja? Tot heden is dat niet gebeurd. Ja? Tot heden is dat niet gebeurd. Ja? Waarom niet? Ik kan u zeggen, ik had u eerder al gezegd in uw programma, ik heb vernomen dat milieuaspecten, schade van milieuaspecten, ja? Dat niet op de konto van Total Energy komt, maar de staatsuriname. Terwijl het internationaal gebruikelijk is dat er een verzekering wordt gesloten, zodra er milieuschade wordt gericht, dat er dan betaald wordt wie het opruimt. Ja? Dit soort zaken moet je vaststellen, moet je vastleggen. Niet dat je in een kamertje met directeur Staatsolie en met mensen van Total Energy bepaalde afspraken maakt en het volk en het land weer te koop. Denk even terug aan Sudalco. Waar liggen de radioactieve rommel nu? Achter Sudalco is er gegraven, zijn er bakken gemaakt door een bedrijf hier. Ja? En alle rommel is daarin gedood en begraven. Wij hebben begrepen dat er een lek is. Dat wil zeggen, onze bodemwater wordt vervuld. Geen één haan kraait erover. Je hoort deze regering geen woord reppen daarover. Hetzelfde zal Total Energy met ons doen. We moeten heel voorzichtig zijn bij het sluiten van overeenkomsten. Ja. De blanke wereld is een andere wereld. De westerse wereld is geen wereld die waarover je kan zeggen, zijn mensen die toch wel een beetje sociaal gaan denken. Nee, zijn multinationals die erop ze uit zijn om het maximale eruit te halen. Ja, winst voor zichzelf. Dan gaat het niet wat het met het land gebeurt. Ja, bij hun gaat het om hun bedrijf. Ja, ik hoop dat de huidige regering alle overeenkomsten die zij sluiten, ja, in DNA op tafel leggen. Zodat het volk weet, zodat deskundigen toch wel hun oordeel kunnen vellen. Of het juist is of niet. Maar dit soort zaken waren beloofd, maar doet men niet. Nou, nu komen wij bij een gevoelige zaak. Politiek gaan we een beetje praten. Er zijn spanningen binnen de NDP. Die wordt toch wel een beetje zo ingedampt, ja. Bij de VHP is er toch wel grote spanningen, moet ik zeggen. Je hebt mensen die zich al voorzitter wagen. Ja. Er zijn groeperingen die op het veld bezig zijn. Ik vind het belachelijk. Ik vind het heel erg. Ik ga iets hier naar voren brengen, Tjaan. Ik heb overal mijn mensen. En ik heb begrepen, er was een interview, ja, de VHP, ja, dagelijks bestuur die vergaderde een paar dagen terug. Wel, daarna is de heer Assis Kayadi toch wel in de eten gekomen en een interview afgelegd. En hij heeft gesproken, hebben vergaderd, ja, zoals gebruikelijk. Mensen kunnen belangstelling hebben. Het is goed afgelopen. Alles was rustig. Ja. We gaan kijken wat we doen. Ja. Dus uit de Munson interview leek alsof het koek en ei was tijdens de vergadering. Mijn informatie.

0: is dat men zich diep misdragen heeft daar binnen de vergadering. Men heeft mensen hun moeder die al gestorven zijn niet met rust te laten. En dat is, wat moet ik zeggen, dat is geen menswaardige uitlating die je gaat doen. Welke problemen er ook op de politieke veld gebeuren, welke problemen zich ook voorgedaan hebben in de partij, je gaat toch niet als een bestuurslid, een ander bestuurslid, zijn moeder bespreken die misschien al 15 jaar eerder al gestorven is. En dan wil deze figuur nog voorzitter worden. Hij profileert zich nu al overal. U gaat overal zien dat één persoon het woord voert namens de PAP. Terwijl die man niet eens 1400 stemmen heeft gehaald. In de afgelopen jaren, tientallen jaren, dat hij DNA-lid is. Weet hij nog niet eens 1400 stemmen te halen? En dan ga je iemands moeder, ja, die al overleden is, betrekken in zo'n vergadering. Dat is beneden elke niveau. Dat kan je als mens niet doen. Wat ik wel begrepen heb, de VHP-voorzitter heeft de man niet gecorrigeerd. En dat vind ik een kwalijke zaak. De vraag rijst nu, is deze voorzitter, de huidige man, de heer Oelers, die kwaliteiten om de partij te leiden? Wanneer een bestuurslid, daarvan bestuurslid, iemands moeder aanvalt in zo'n vergadering en dat je als voorzitter die man niet tot orde doet, dan ben je diep gefaald als leden. Dan kan je geen leden geven aan een partij. Dan ben je zwak. Of heb je andere bedoelingen? Of heb je toch wel afspraken met de persoon die toch wel hard naar buiten is gekomen? Laat me de naam noemen hoor. Ik heb begrepen dat de heer Gayading, de moeder van Sjoerdien heeft aangevallen. Althans, zaken. De moeder van Sjoerdien, die al 13 tot 15 jaar terug overleden is, toch wel genoemd. Dat kan toch niet? Welke beschaving heb je? Ja? Deze mensen moeten als bestuurslid gedoeerd worden. Zo'n uitlating kan je niet doen. Wat gaat de samenleving over jou denken? Dan ben je fractievoorzitter van de partij. Ik vind dat alle DNA-leden een harde standpunt moeten nemen en toch wel nu duidelijk moeten maken wat de plaats is van de heer Assis Gayading. Hij mag zich niet zo gedragen tegen wie dan ook. Hij is ook geen koekje geweest. Ik ben niet voor Sjoerdien, ik ben niet voor Riyad, ik ben niet voor Gayading. Deze mensen hebben gemaakt dat de partij achteruit is gegaan. Maar juist is hij de persoon geweest die de andere, zijn moeder, daar in de vergadering toch wel zaken op tafel werd. En de voorzitter van de partij, de heer Oelers, houdt zijn mond. Ik kan mij niet voorstellen, wat hebben die, ik vraag mij af, hebben de andere hoofdbestuursleden gereageerd of niet? Wat ik begrepen heb, iedereen heeft zijn mondje gehouden. Iedereen heeft zijn mondje gehouden. Buiten hebben ze wel de heer Sjoerdien gezegd, je hebt gelijk, die man is totaal fout. Zeg het daar in de vergadering. Dan ben je man. Je moet niet buiten komen staan na de vergadering. Dan ga je Sjoerdien zeggen, de man mocht dit nooit gezegd hebben. Hij is het niet waardig. Hij is geen bestuurslid waardig. Dan moest je dat in de vergadering gezegd hebben. En ik neem de voorzitter Oelers kwalijk wanneer je zo'n vergadering leidt, dan moet je leiding kunnen geven. Ja. Je moet de man tot orde kunnen roepen en zelfs wegjagen wanneer het moet. De meerderheid kan een beslissing nemen om de man uit de vergadering op dat moment te zetten. Ja. Laat er spelregels gemaakt worden. Laat er regels komen. Het lijkt dat VHP een ons belang is geworden. Wanneer we dit soort figuren krijgen, die springen op mensen hun moeder die al 20 jaar en 15 jaar terug al overleden zijn, dan heb je geen niveau. Ja. Dus ik vind dit een kwalijke zaak, daarom heb ik dit besproken. Dit mag nooit meer voorkomen. Dit mag nooit meer voorkomen. Hoeven niet eens te zijn. Je bent in het politieke arena. En in mijn ogen heeft VHP zijn achterban in de steek gelaten. Het zijn deze DNA-leden en bepaalde ministers die gemaakt hebben. Ja, dat de VHP toch wel een aantal zetels achteruit is gegaan. Dankzij Chan, Weyland Chan, de sterkte van hem. Mensen die toch wel geloof hadden dat de man 17 zetel heeft mogen bemachtigen. Maar ik vind het erg wanneer mensen in een vergadering van de politiek iemand zijn moeder toch wel bespreekt die al lang overleden is. Dat kan niet, dat mag niet. Dat is geen beschaving. Welke opvoeding geef je aan je kinderen? Ja, dit kan niet. Dit is niet goed. En ik vind het jammer. Of ik zuurdien was, weet ik niet hoe ik me zou gedragen op dat moment hoor. Ik weet echt niet. Je bent mens. Wanneer iemand over jouw moeder die niets te maken heeft met de politiek. En al 20, 15 jaren al begraven ligt. Dan ga je mijn moeder niet betrekken in de politiek. Zij heeft niets te maken ermee. Laten we ophouden met dit soort zaken. Ja? Die beschaving binnen VNAB moet weer terug. We moeten leiders zoeken die hoofdstap aangeschreven. Ja? Integer. Ja? Menselijkheid moet in hem zitten. Hij moet het volk achter zich krijgen. En dit is heel erg wat ik vind. Dit heb ik bekendgemaakt. En deze informatie die ik heb, heb ik mensen gehad die toch wel heel dicht bij Kajadin zitten. Ja? Dit is iets waarvan je kan zeggen, je vraagt je af. Zijn deze woorden die hij geuit heeft een fractieleider waardig? Moeten er geen maatregelen getroffen worden door alle DNA-leden tegen deze persoon? Want zo kan het niet verder gaan. Ik weet niet wat Syrië zou gaan doen, maar wat ik het was, no. Goed dat ik niet in de politiek bemoeid. Ik ben benaderd. Ik was in de adviesraad toen ik kritiek begon te leveren na 2 jaar in Jan. Ben ik eruit geschopt. Ja, maar ik zeg je, dit is fout. Men moet proberen, toch wel de tussenweg te vinden. En toch wel, de voorzitter moet ervoor zorgen dat er leiding gegeven wordt. Dat het geen ons belang daar wordt. Want daarop komt het neer. Het leek alsof de vergadering een ons belang vergadering was. Ja, je treft geen maatregelen wanneer iemand anders moeder toch wel bespreekt. Dat kan niet. Dat lag zwaar op mijn maag en dat heb ik geuit. Ja, nou, ik vind er komen straks verkiezingen binnen de VHP. Laten we kijken dat de partij toch wel niet die richting opgaat waarbij er een splitsing komt. Laat men als mannen aan tafel gaan zitten en dit soort zaken bespreken. Maar wat niet gangbaar is, moet eruit gelicht worden. Ja, laat dat duidelijk zijn. Dat is mijn mening. Ja. En ik denk, niemand zal het goedkeuren wanneer iemands moeder die al lang begraven ligt, besproken wordt. in het vergaderen van de politiek, waar onbetrouwbare personen allemaal zitten, die nooit hun mond open hadden gemaakt toen het slecht ging. Ja, en nu hebben ze hun bek open gemaakt om iemands moeder toch wel het bij te halen. Ja, dat is erg. Dat was het voor vandaag. Heb je andere vragen, dan zou ik daarop willen ingaan. Ik wil even alleen maar over de criminaliteit nog praten. De toename. Overal wordt er gestolen binnen KPS. We hebben ongeveer 18 agenten zijn binnen een maand aangehouden. Ja, u weet, corruptie op corruptie binnen KPS. Dat had ik al voorspeld in uw programma's. Ik heb eerder al gezegd, het zal erger en erger worden. Omdat je een zwakke leiding hebt, jongens die niet zoveel ervaring hebben, zijn jongens die vanuit de zeestroom naar binnen zijn geklommen en in de top nu zitten. Zijn mensen die toch wel politiek benoemd zijn, de corruptie. Ja. Misschien hebben ze de intentie wel, maar de ervaring nog niet. Hè. En dat maakt dat het korpsdienst achteruit gaat. Ja. Drugs, overal drugs, ja. U hoort het, u leest het. Er is eergisteren volgens mij weer 1600 kilo drugs gevonden op een boot. Ik kan u zeggen, alle boten, voor 90% boten die en schepen die vanuit Suriname vertrekken, ja, neemt toch wel drugs mee. Laat het duidelijk zijn. Elke boot die vanuit Suriname vertrekt, 90% van die boten nemen drugs mee. Ja. De drugswereld is ver binnengedrongen. Ja. Overal hebben ze weer mensen. Die vele havens die we nu hier hebben, particulieren, worden niet gecontroleerd. Ja. Door wie worden ze gecontroleerd? Hoe gaat het daartoe? Er zijn toch bepaalde dingen gevonden hier en daar. Bij houtexporten, houtcontainers. Daar in tassen vol met cocaïne waren. Nou, wij weten dat er sterke lijnen nu, drugslijnen, naar Afrika lopen. U weet, ik kan u zeggen dat een aantal jaren terug, toen Motors aan de macht was, had NDP geprobeerd een rechtstreekse vlucht te organiseren vanuit Suriname, een lijndienst vanuit Suriname naar Afrika. Maar ik weet dat op internationaal niveau dat toch wel weggewerkt is. Ja. Men was niet eens. Ja. En ik weet dat deze regering toch wel weer goede contacten maakt met Ghana. We moeten voorzichtig zijn, ja, als regeringsmensen. Ghana is een heel moeilijke land, Afrika. Heel moeilijke land, veel Afrikanen zijn in Suriname en in Nederland. En de drugswereld pakt de andere route nu. Via Afrika gaan ze hun drugs weer in Europa doorsmokkelen. Ja? Dat doen ze nu. Ja? Zelfs met boten, ja? Varen ze rechtstreeks naar eilanden. Ja, in de buurt van Afrikaanse landen. Dat gebeurt nu. Dus, met betrekking tot drugs, overal, ja, drugs is ook gestolen. Bij de politie, een aantal politieambtenaren zijn aangehouden. Weer drugs gevonden. Ik had u gezegd dat jaren terug, 2 jaar terug, hadden we vernomen dat er wapens ook uit het politieniveau verdwenen waren. We hebben nooit wat gehoord. We hebben gehoord dat de president heeft gezegd, ons binnenland is zo gevaarlijk geworden dat we bang zijn om op te treden. Wanneer de president dit zegt, moet ik lachen. Omdat ik weet dat vele objecten daar in het binnenland, ja, bewaakt worden met militaire wapens. Wapens van nationaal leger. Ja. Ex-militairen hebben concessies daar. Groot concessies. En al deze dingen worden daar bewaakt door ex-militairen, militairen met militaire wapens. Dus ik begrijp de president die op een gegeven moment zegt, het is erg moeilijk. Het binnenland, zeer gevaarlijk. Waarom vraag je dan de Fransen en de Amerikanen en de Brazilianen geen hulp om ons binnenland te zuiveren? Heb toch die ballen? Frans-Guyana is bereid. Amerika gaat zeker bereid gevonden worden. Een Brazilië als buurland, zeker. Ik moet u zeggen dat dit soort zaken toch wel aangepakt dienen te worden, omdat ons binnenland helemaal onveilig is geworden door de hele situatie. Daarnaast heeft u gehoord, we hadden al gezegd in uw programma, de kwikvervuiling, ja, het vergiftigen van de openbare wateren die al jaren gebeurt. Ja, vanaf 2010 zwaar tot heden. Ja. En je hebt vissterfte gehad. Overal. In al die kreken. En nu vecht men het woord. Waar is de vervuiling? Waar heeft de vervuiling plaatsgevonden? Nou, het heeft niet alleen maar door de lozing van bepaalde giften stoppen door een bepaalde bedrijf of wat dan ook. Er zijn verschillende bedrijven. Maar er zit ook veel kwik in het water. Cyanide. Vergiftiging tot en met. Dus op den duur gaat het binnenland met vis zitten. Nu al zitten ze met vis waarin er veel kwik voorkomt. Die kan je niet gebruiken makkelijk. Maar ja, de binnenlandbewoners gebruiken dat. Daarom heb je veel binnenlandbewoners die nu, ja, op de dialysestuul moeten zitten. Ze beseffen niet hoe het komt. Ja, maar we hebben geen regering die ballen heeft om het kwikgebruik en de vervuiling en vergiftiging van het midden van het binnenland een halt toe te roepen. Deze PG was in 2021 bezig, ja, was al bezig om zaken op te blazen die met vervuiling en vergiftiging bezig was. Het was toen Brunswijk en Santokki die deze PG toch wel tot orde geroepen hadden en gezegd had voorlopig stoppen. En ik kan u zeggen, het wordt erger en erger. Ja, dat was het voor vandaag, Sjaap. Of jij nog bepaalde vragen hebt, dan zou ik daarom
1: willen. Het enige wat ik u had willen vragen over die vissterfte, die vervuiling in welke staat we bevinden. Kijk, uiteindelijk consumeren wij, Soedans volk consumeert dat eten, die vis. Dan krijgen we straks, wat voor volk krijgen we? Alleen maar zieken, je hebt het alles al gezegd aangehaald. En dat is erg, vind ik, meneer Mohan. En wat ik nog wil, wanneer is die bestuursverkiezing van VHP?
0: Ik denk dat volgend jaar mei de verkiezingen zullen plaatsvinden. Begrijp u? Mm-hmm. En ik vind het erg, over die vergadering heb ik het gesproken, die oude was een paar dagen terug. En ik vind het laag van de heer Gerdien, die daarna in een interview zegt dat alles is goed afgelopen. We hebben normaal vergaderd, het is een goede vergadering geweest, er zijn afspraken gemaakt. Ik bedoel, dit is geen niveau, terwijl er daar harde woorden, ja, op tafel zitten gelegd. Mensen, hun moeder die aan begraven liggen, die zijn daar op tafel gelegd. Dit soort zaken kunnen niet door eten. En dan komt hij op een interview geven, ja, alsof alles goed was. Hoe kan hij? Ik vind dat alle DNA-leden van de VHP bijeen moet komen en een harde standpunt moet innemen. Ook zeg ik, in mijn ogen heeft de heer Oedert geen leidinggevende capaciteiten. Anders had hij direct de heer Gerdien tot orde moeten roepen. Ja. En zelfs wanneer hij hoe zou gaan uit de zaal laten zetten. Ja. Laat men duidelijke spelregels vastleggen. Laat men in hun statuten zaken toch wel vastleggen. Die toch wel bepaalde mensen hun machtspositie verbreken. Ja. Het moet objectief zijn, ja, het moet democratisch zijn en niet één man moet show komen spelen, terwijl je niet eens goed uit je woorden komt. Ja. Ik hoop dat de VHP nu toch wel uitkijkt naar iemand alvast iemand vooruit schrijft die als voorzitter door de samenleving geaccepteerd kan worden. Iemand die hoofdstad aangezien, iemand die integer is, iemand waarover we geen negatieve zaken kunnen zeggen. Iemand die toch wel beschaafd is. Dit soort figuren moeten we zoeken. En nu al, omdat, wanneer u dat niet doet, ik weet dat de NDP, de vertakking van ADN, bezig is. Aan de andere kant moet ik u ook zeggen, ik wilde dit voorlopig niet zeggen, maar laat me dit zeggen, hoor. Een deel van de VHP en de tak van Gayadin een vertakking van Gayadin. Heeft toch wel gesprekken gevoerd met de NDP, hoor. Er zijn bepaalde mensen die altijd in een machtspositie willen zijn. En wanneer u goed hebt geluisterd naar een week terug wat de president van het land gezegd heeft, dan moet u goed analyseren. De president heeft gezegd, we moeten proberen met een ieder te werken en het land op te bouwen. Dat wil zeggen, omdat de NDP bang is dat de ABOP hun in de steek gaat laten, proberen zij de VHP in zoet te houden. En zogenaamd, wanneer de informaties juist zijn, worden toch wel door bepaalde mensen van de VHP gesprekken gevoerd met de bepaalde personen van de NDP. Laten we het voorlopig hierbij laten. Volgende keer ga ik hierop ingaan. Dan ga ik met dag, datum en tijdstip aan u doorgeven wie met wie gesproken heeft en waar. Dat was het voor vandaag, Sjaan.
1: Meneer Bogart, even terwijl ze hem verstaan in mijn koetbolle.
0: Nou, Bajo Beno, Aljmeine, Gekaart op Takbaat, Pino, Raadgoed bij Aja, hè. Oude, Chota Mota Roep me mee aap ze, Kahunga, die deels mee, Sab Chich, Nathik, Sociaal Economisch, Sab Chich Mahaat, Ja, hè. Deel mahanga hai, supermarkt mein sab khud mahanga hai, paisa khali regerings, admi log apan salaris abnormaal verhoogd, of gewone ambtenaren ke, ek sinds na deze verhoging, ja. Daarnaast, deze situatie, medische sector mein heel slecht hai, is dat je koi bemaar bhail, dus ab dara hai dat er jai ke, दवाई ना की पावे और ये दफ़ा लिख दे इसकी तो के को स्कैन बनावे के तो चाहे तो के को एसएफ के कागज़ चे तो के चाहे 7,000 एसएफबी भर के ये 7,000 ये को स्कैन बनवावे तो वे तो फसीकत बाते जस मेडी सोर्स हिल्स लें ऑन द वेज हिल्स लें या school met geschikte docenten daar, ja. Politiek, kalipaisa leren waar, ja. Oud uitleg naar de waar, die kent na precies leni bijle, kent na oudperi bijle, is het iets op is, kon je na betalen. Aap lop jane, die 10 maanden me ieder herenke, kai go perka corruptie zaken onderzoek bijle, ja. Heel slecht, VHP me. Is hij zijn bezigheid aan veld bij, want ik wou bij deze verkiezingen, ja, bestuursverkiezingen. Maar bij hem zijn ik wou bestuur, ja, beschaafde mensen, mensen die niet in contact zijn, dat wil ook John Jory worden in de eilen, corruptie mee nagenoemd, lenen naga, criminelen zijn. Beschaafde mensen die zijn je hoog bestuurd bij bijkikken. Oudham, ik zie Bolse Klams in Libati. Ik ga dus terug hoog bestuurd, dagelijks bestuurd. Vergadera, Riapieke, Jahathora, Boud Gerber Geile, ja. Ik DNA-lid, ja. Zelfs meneer Gayadin. Barka, barka, baat, Bolse, ik ga het zien, die in Kemaitje. Jon Panra Maris age merge o begrafa hega da tu politika ari ina me i sab chiz koi ke mai ke na jai ke bol sake to i sab chiz na chiz hai wan i sab chiz rasta pe aaye rasta pe hai admi log jaane hai ye sab na hua det kari to ke aur tu baat hai fraksi le ide se ya pe ke hum bolla sab de era le ide ke hu ko chus le ide ke aur chahega ko beslising lewe ke ki jo chiz पहले उपरखार्डिंग में ऑन एक्सेप्टेबल है और उसे बरका है कि वो जो फोर्स तो रहे करता उपरखार्डिंग वो ना को शेयर कर से गया दिन के ना हो सके तो भैया गया दिन गुस्सा ला मैं एक को गुस्सा ना इतना दूध लाई सके है कि तू कोई के माई के जा बोल तू ओके बोल तू ओके बोल चिवदीन के बोल ना ओके माई की जा बात बोल क्यों 15 आगे मर गए ये सब चीज ना हो सके तो कौन ले इधर बातें वहां भी मेरा 20 ये चीज जाएगा फिर या बी के टॉपर्स के बैठे और बतियाई के जब ऐसे जाएगा तो हम देख ला कि फिर या बी में गड़बड़ हो सके ना चाहेगा तो ये रास्ता वे के चाहेगा बैठ के बतियाई के और ये ऊपर जो फाइल है कब न चाहे फिर होवे की प्रॉब्लम कोई के बाप के ना हैगा वो एगो फरखा दे कि वहां तू कोई के माई के ये बस प्रीक करे ये तू लोग बैठ के वहां चोरी और चपात कर दे लो पाते ही के आखिर रोज ले जाओ तो ले तत्व मुंह कहा रहा तत्व मुंह कहा रहा कि वहां फरखाने में जाए कोई के माई के बताए करे नहीं दे दिस ऑन एक्सेप्टेबल ये सब चीज ना हो सके और तू फ्रैक्सी ले इधर बात और उलर्स हमारे देख में हमारे आंखी में उलर्स लेडिंग ना देख सके हाउस वॉल से तक अंदर से ऑप्टी रखते हैं हमारे इनफॉरमेशन है कि उलर्स एक कोपन ना ऑप्टी रखते हैं या कौन सा गया दिन बहरे ना द फरखादिंग ढेर आदमी आयल है जो फरखादिंग मेरा आयल से यूनियन से बोले ना हो सके है कि वो आदमी तो माई के सब अफकर कर से मैं से यूनियन के चाहता डायरेक्ट बोले के सबसे कहे तो वो कपा मुफर का देंगे और ना खोल ले वहां कुछ ना पुलिस कोई सब कोई पा मुंह बंद कर साहब सब कोई दरवे वही फरखा देंगे सब कोई बोलत नहीं मैंने कह दी ये चीज तू ना बोल सके देखा वो नहीं एक्सेप्ट दे रहा Voorzitter, u moet maatregelen treffen. Maar na bij de iets op dit. Dat wil zeggen, je zei het. Je zei maar aki mee. Je zei maar magat mee. Je zei die happy mee. Je zei leider. Na heb je een leiding deze keer. Hierover moet er toch wel gesproken worden. Ze moet een beetje bekijken. Ook je wil middenweg kiezen kerken. Na mag je iets hebben nog wekken. Ja. ये सब चीज में हम तो से वेल एक चीज बोला वो सिलेक्ट है तो इस ये सब चीज में एक तुम जान ला मुक्त और मातूरा एक वो पर्सन है जो लिस्ट है इस तरह लग रहे हम सब चीजों का इतना ही इस बात इचा हम फिर कर रहे हैं बपाल द चीज से मार हम जान ला ये सब खफाल या कैन से खुद हैंडल या से इस इमान की लिस्ट है इस तरह या Ze heeft de zwakke zijde, maar aan de andere kant heeft ze ook de sterke zijde, ja. Iets is kapot, mevrouw Matuda, naar de politieke tafel, nee, ja. Aan de politieke tafel. Dat weet ik. Nog meneer Charman, die zegt iets naar Polen. De vraag is, meneer Charman, doet een vergadering met haar. Kijk, we moeten naar politie direct. Ook het jaar dat de voorzitter geen politieke voorzitter... Dit kan meneer Gerdy niet zeggen in een speciale vergadering. Ja? Maar hoe je op een college gaat, dan kan je niet. Hoe is het in zijn college vergadering? Maar je gaat ook geen informatie bij jullie wat die vergadering met kooi naar politie moet. Zap kooi van moe ben ik er is aan. Na de vergadering, zap kooi geil. De heer althans, tjouw je niet geil. Maar je hebt ze niet nodig. Of politie, ze vinden het erg. Ja. Het is niet goed. Het is niet waardig dat een fractieleider zich zo gedraagt. Dan boeken laat die totale VHP op iets te bemoeien die onderlijke oplossing krijgt. Als je hier deze situatie, deze meer die hier criminaliteit, zo die je maakt, hoogste niveau beheer, gewapend. De drugschori bijle, de zonachori bijle, de kwikchori bijle. Alles wordt rommel. Maar dat had ik al gezegd, jaren terug. In al die programma's zeg ik, het gaat slechter en slechter binnen KPS. Omdat er veel fouten zijn gemaakt. Ook tijdens Jan zijn er veel fouten gemaakt. Vanaf 2010 is het zwaar bergafwaarts gegaan in KPS. Laat dat duidelijk zijn. En dat zijn de resultaten waar we nu geconfronteerd worden. Deze discussie is zeggen, die KPS is helemaal verzwakt door dit. Corruptie op corruptie binnen de organisatie. Als je het niet hebt, ik wou het aan tot de oude lang in de staan niet met die net aan het worden bent. Sam, dat was het voor vandaag, zou ik zeggen.
1: Ja, beste luisteraars, saptahik, wekelijks, eenmalig, oude pretty sunny waarkester, maar raad, kom maar, rolly mohon, joh, hè, oude zijn naam, ze, daar zeggen we politiek, raadnetiek, etc., per oude informatie, joh, economisch, situatie, joh, hoe aapke betlaar, hè. Aadke, op tek, meneer rolly mohon, voor vandaag, bedankt, en ik wens u een fijn weekend, tot volgende week, meneer mohon.
0: Samen en de luisteraars in Nederland hebben jullie ook een fijne weekend. Dag.

0: साथियों, प्रति और शनिवार को वीकलेक्स एक बार, शनिवार को शाम को दो और तीन के दरमियान श्रीमान राजकुमार रौली मोहन जो है ये आपके लिए समाचार प्रस्तुत करते हैं। अभी यूं ही मैं आपसे उन्हें कह दिया, खास करके उनको एक शुभ शुभ वीकेंड साथियों। तो वही संदेश जो आपको देने वाला है, कौन है वो चल के सुनते हैं। लाइफ एंजॉय सिंगिंग वेलकम एक खुरित मनियर, अपना परिचय दे दो।
1: थैंक यू भाई श्याम, श्याम पूरम एंड अदर लिसनर्स फ्रॉम द रेडियो खुरुत ऑफ दिस मोये सैटरडे 11 juli। माय नेम इज हेमंत लक्ष्मण, ik ben onder andere van het Midden Summer Festival Den Haag Zuiderpark en ik ben in de Haagse samenleving actief in het organiseren van de Holi, Diwali, Midden Summer Festival en andere evenementen. En dat is mijn, mijn ding waar ik mee wil uitkomen.
0: Ja, en dat is het eigenlijk, dat u meegeeft aan de luisteraars. Laat weten wat er gaat gebeuren, wanneer het zal gaan plaatsvinden. En jaarlijks terugkerend evenement waarover ik het had. Het is Milen dat ik bedoel, hè?
1: Ja, ja. Nee, duidelijk. Dank u wel, Hajjam, dat ik de mogelijkheid heb gekregen via uw radiostation om mededeling te doen met betrekking tot de voortgang van de voorbereidingen van het Milen Summer Festival, wat gaat plaatsvinden op 21, 22, 23 augustus in het Zuiderpark te Den Haag. Een grootste Hindustaanse festival van heel Europa, Hajjam. En mijn oproep is als iedereen daaraan kan deelnemen, want we hebben een aantal dingetjes daar staan. En daar hebben wij gedacht aan podium voor iedereen van 0 tot 100 jaar. En we hebben maar slechts 3 podia staan. We hebben 120 standhouders. We hebben 150 artiesten. Een van de topartiesten is van Raymond Ramnerijn vanuit Trinidad, van Dil en Adan. Die gaan we dit jaar laten opvoeren. En we hebben kunst, cultuur, we hebben kermis, we hebben veldactiviteiten, we hebben gezondheidsplein, we hebben Indian Curry Club met Doxa Cook Contest en de Cookie Quick Cook Contest. Ook is er sport en spel vanuit het verleden in Boiti en Alakondre Dorpo, waar alle culturen van Suriname aan deelnemen door hun eigen tent in te richten met kunst, cultuur, kleding, voeding en allerlei dingetjes. Er wordt heel veel aandacht besteed aan ook minder validen, waarvoor wij paden aanleggen dat mensen met een rolstoel, rollator of een kinderwagen overheen kunnen rijden. We hopen op mooi weer. Maar als het mooi, minder mooi weer is, dan hebben we alle voorzieningen getroffen bij Sjaam. Dus er is voor iedereen die wat wil, is er iets te doen. Wij zijn hier dus aan en laten we ons zien dat wij op een leuke manier met elkaar samen kunnen zijn en elkaar kunnen ontmoeten. U kunt uw kaartje kopen via www.milensummerfestival.nl. Ik kan u zeggen, wij als organisatie doen erg ons best om een mooi festival te maken op het Zuiderpark op 21, 22, 23 augustus. Wij zijn ook met betrekking tot veiligheid heel en heel bezig om het zo goed mogelijk neer te zetten met genoeg security, politie en allerlei andere diensten. Want het is een festival van ons en wij willen dat het festival goed verloopt, want alle mensen komen daar van Aji, Nani, Nana, Kaki, Kaka, Bhai, Bhain. Iedereen komt daar naartoe. We nemen onze kinderen mee, niet. We nemen onze ouderen ook mee daar naartoe. En we willen dat op een gemoedelijke manier zo'n festival plaatsvindt, waarbij wij dit kunnen blijven behouden. Anders is het risico dat wij dit soort grote festivals niet meer gaan kunnen doen. Maar wij zijn één Hindustaan, we hebben één gedachtegang, dat we met elkaar natuurlijk vrede, rust kunnen bewaren in de stad van Den Haag. Die staat al bekend natuurlijk van rust en vrede, en dat we met elkaar samen een mooi festival kunnen neerzetten.
0: Alleen, ik ben heel erg blij met u. Trots ben ik niet. Ik ben blij. Trots om het holaas gaman dit ik gaman dat jij. En vandaar dat ik blij ben. Heel erg blij. Die aap doe hij. U doet dat. En u dharm ke prachar. Sanskriti, sabdhata, hem loke bhasa, bolmani, rahe. Au aap jo kare hai. Insaan ke naate. Insaan ke naate as mens. Aur dis duurste plicht. Aur wat te kunnen betekenen voor je medemens. En dat doet u. En vandaar dat ik...
1: Goed. Nou, ik ben ontzettend blij dat u deze mogelijkheid creëert. En ik moet jullie zeggen, ik ben erg dankbaar dat de radiostations er zijn die heel veel mooie informatie kunnen uitgeven naar iedereen toe, naar alle luisteraars toe. Belangrijk is natuurlijk van wat u heel terecht ook wel zegt. Maar het is ons ding. Wij moeten ons dat enige, we lijken op elkaar, we doen min of meer hetzelfde, we eten en drinken hetzelfde. Laten we ook voor elkaar zijn, want wij moeten die vuist maken, we moeten die kracht tonen, we moeten die ik-tap tonen naar het gemeenschap, zodat wij één groep Suzanne zijn, Surinamers zijn, die een mooie uitstraling hebben en dat wij dus goed staan aangeschreven in de hele Nederlandse ritme op het wereldniveau, dat wij de vreedzame mensen zijn, dat wij op een mooie manier onze feesten en activiteiten kunnen doen. En dit nemen we mee, en wat u zo juist ook zegt, Haijan, is dit is een Sanskriti, wij moeten ons laten zien, wij zijn niet in de staan, dat wij dus vreedzaam met elkaar kunnen omgaan, veilig met elkaar, drink met mate, kon geniet van het festival, en vallen overige dingetjes waar zijn, wees je dienstbaar, probeer ook iets terug te geven aan de gemeenschap, wees alert daarop en want daar zijn wij samen goed voor aangeschreven als Hindustana. Laten we iets terug doen voor elkaar. Milan Super Festival 2026, 21, 22, 23 augustus op het Zuiderpark Den Haag. Samen met mijn collega Arend Boeltjen zijn we altijd bezig om veiligheid en een mooi programma voor iedereen van 0 tot 100 jaar neer te zetten. U bent allemaal van harte welkom.
0: Ik moet u bedanken en ik wens u fijn weekend. Ik zal dit een paar keer herhalen, meneer Lachman, dat mag u wel weten. Alsjeblieft.
1: Dank u wel, afluisteraars.